0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: opleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzeges. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: TikTok, TikTok, TikTok. En god, waar blijf je nou?
1: Vakantie Koen, gezellig hè?
2: Deze zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
3: Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld.

0: Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Let's make

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

disco. And it ain't no country club either.

0: BNR Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melitz met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Omroep Brabant. Een hele goede morgen. Nou, hij heeft er zin in, zeg maar. Ik wilde namelijk dit eventjes laten horen. Ja, dat tiddeling. Maar eigenlijk is het helemaal niet nodig, want dat is de verkeersinformatie muziekje. En we hebben helemaal geen verkeersinformatie of de informatie. Misschien dat je dat wil horen, dat we gewoon lekker doorrijden. Oké, goedemorgen. We gaan van start op deze maandagochtend. Zometeen met Christina Aguilera. We beginnen met Smooth. En dat komt van Santana samen met Rob Thomas.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei, goedemorgen. John van Groenhoven.

0: Christina Aguilera, What a Girl Wants. Het is langzaam licht aan het worden. Het is alweer een beetje wennen. We gaan hier in het donker alweer naartoe. Dus, het is anders. Hè. Het is, dat betreft mag het bij mij s'avonds liever iets eerder donker worden. Dat slaapt al net even wat lekkerder.
1: Ja, daar heb ik zin in.
0: Ja, precies. Het is maandag. Vanuit en welkom op deze 27e van juli. Vanochtend is het nog wisselend bewolkt met enkele buitjes. In de middag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En dan wordt het uiteindelijk 3 of 24 graden vanmiddag.
1: Ja, en geniet ervan als je niet van hitte houdt. Want het is deze week weer raak.
0: Ja, we gaan straks eens vragen weer plaatsen hoe het allemaal gaat worden. Want het wordt een hittegolfje in het verschiet, zeg maar.
1: Zeker. Het is ook de dag van de kipvinger. Het is de dag van de slaperige kop.
0: Dan
1: zit ik goed bij. En het is de dag van de whisky.
0: Oh, dat is wel lekker. Ben je whisky-liefhebber?
1: Ja, vind ik wel lekker.
0: Ja, vind je daar een type voor ook, ja. Ja, ik ook wel. Ik
1: vind dat als je thuis op de bank zit, dan kun je gewoon zeg maar een paar bier wegdrinken of zo. Kan. Maar gewoon 1 whisky en dan de hele voetbalwedstrijd daarmee doen.
0: Precies.
1: Dat is lekker, hoor.
0: Of eerst een paar biertjes en dan
1: wordt het een hele leuke avond, maar het kan.
0: Of heel slaperig. Ja. Dan heb je de slaperige kop weer te pakken. Dus vandaag jaar Theo Jansen wordt 45 vandaag. Jeroen Tjepkema 56 kaarsjes op de taart. En Philip Frerichs nog wat kaarsjes erbij. Dat is natuurlijk deze man.
2: Wie is thuis in het Romeinse Keizerrijk en weet alles over Donald Trump? Wie is op de hoogte van de slag bij Heiligerlee? Wie kan meepraten over Pipo de Clown? Kent het motto van de Olympische Spelen?
0: Ja, het is...
1: Vindt veel vragen.
0: Ja, veel
1: zo
0: vragen.
1: Vroeg op de ochtend.
0: Ja, het zijn veel vragen. Ja, ik kan ze ook niet meteen allemaal beantwoorden. Maar Philip wordt vandaag, 82 jaar. Zo.
1: Kijk.
0: Maar ik ken hem natuurlijk ook van de nieuwslezer.
1: Hij was vroeger nieuwslezer.
0: Nou, daarover gesproken. Nog lang geen 82. Jong zoals die is.
1: En ook niet vol, de prestatie van de slimste mensen.
0: Nee, maar wel vol energie.
1: Ja.
0: Hebben het over Niek. Goedemorgen.
3: Zeker, goedemorgen. Ja. Mathieu van der Poel die heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. De 31-jarige Nederlander die ook al de 9e etappe won, ging in Parijs in de slotronde met Tadej Pogacar vandoor en bleef de sprinters uit de achtervolgende groep op de streep uiteindelijk maar net voor. 11 partijen uit de Bosse gemeenteraad reageren in een gezamenlijk statement met afschuw op het vandalisme dat in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden. Meerdere huizen en auto's van inwoners in Engelen en Bokhoven werden beklad met teksten als AMV, nee, hoer en slet. Gaat om bewoners die niet per se tegen een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarigen asielzoekers zijn.
0: Zellig buurtje is dat geworden.
3: Nou, inderdaad zeg. En 20 jaar geleden zat niemand er voor zo'n lol, maar tegenwoordig betaal je zo'n 100 euro om er een nachtje te slapen. De oud-gevangenis in Leeuwarden is een trekpleister geworden als een soort hotel, omdat heel veel mensen wel eens willen voelen hoe het is om daar een nachtje te bivakkeren.
0: Ja, ik las dat inderdaad. Er is ook de foto's bij. Die kon je dan een luxe kamer boeken voor 99 euro per nacht. Dat was niks luxe. Niks luxe aan.
1: Dat was voor toen dan luxe waarschijnlijk.
0: Ja, nee, dat is echt helemaal niks. Het is gewoon echt de oude cel. Zou je het leuk vinden?
1: Nee, ik heb je, dat denk ik, nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik, dat zal wel niet leuk zijn. En dan ga ik weer door met mijn leven.
0: Ja, maar je bent ook gek als je er 99 euro voor betaalt.
1: Dat doen?
0: Nee, maar er zijn er heel veel die doen dat gratis.
1: Ja, dat is ook wel weer zo. Ik denk wel dat je hier bijvoorbeeld een net iets beter matrasje krijgt of zo.
0: Ja, denk ik wel. Het zal toch een iets anders sfeertje hangen.
1: Ja, dat denk ik ook.

0: Wil jij koffie?
1: Ja, ik moet even zeggen waarom ik lach. Want nou, het is alweer voorbij. Maar als je zit te kijken, zag je, kon je meekijken naar jou.
2: Oh, het komt ook weer terug, want het is nog niet weg. Hoor. Het komt gewoon een nieuwe.
1: Ja, bloedneusje voor Mark. Kan. Ja. Zit even een prop in de neus. Moest ik even op lachen.
2: Ja, hey, nou, er komt gewoon nu een nieuwe terug.
1: Nou, wat niet te lachen, om te lachen is... We hebben al, als je vorige week hebt zitten luisteren... al een paar dagen grote problemen met... beter gezegd, één probleem met WhatsApp. Hij doet het niet. Dus daar komt het eigenlijk kort gezegd op neer. Ja. Ik ga je niet vermoeien met... wat we allemaal al gedaan hebben om het aan de gang te krijgen. En met tijden werkt het even een paar uur, maar dan...
2: Hebben meer mensen aan ons WhatsApp-probleem gewerkt... Ja. Dan aan het oplossen van menig oorlog, denk ik.
1: Ja, denk ik ook. Ja. Dus Meta werkt niet echt bepaald mee. Meta is het bedrijf achter WhatsApp. Onder andere heeft Facebook en Instagram. Dat betekent dat je nog steeds niet met ons kunt appen. Je kan wel sms'en naar het bekende nummer. Maar we gaan koffie en thee doen. En we doen dan eigenlijk net zoals vrijdag, maar gewoon weer even met een belletje. Dat is misschien dan wel leuk. Ja. Je hoeft nu nog niet te bellen. Schrijf wel even het telefoonnummer op. Dat ga je vandaag misschien nog wel vaker nodig hebben. 0909-123-0909. Dus dat is een heel makkelijk nummer. 0909-123-0909. Dan heb je dat vast te pakken. Het gaat vandaag over deze twee liedjes.
0: Wil jij koffie?
3: This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tan.
1: Summer jam.
4: Of toch liever een bakje

Sarah Burrell. Prachtige liedjes, twee heel uiteenlopend. Jij mag straks een keuze gaan maken door een belletje te doen naar het nummer wat ik je al noemde. Dat noem ik straks nog wel een keertje. Denk er in ieder geval vast eventjes over na. Vinden we leuk. Dus geen WhatsApp. Dat werkt nog niet. Straks gaan we gewoon gezellig bellen. Doen we het gewoon op de ouderwetse manier. Purple Disco Machine, zo meteen. En dan krijg je goedemorgen. Naar deze van Tilly Dan. Met de gitaar. Reeling in the Years. En dan krijg je goedemorgen. Op Omroep-Brabant. Maandagochtend, 8 minuutjes voor 6:30. Terwijl het langzaam lichter natuurlijk is.

0: Weet je wie een hele goede DJ-stem heeft? Is Erwin Hart. Ja, die is volgens mij dit weekend wezen DJ. Erwin, goedemorgen.
1: moet ik nou een DJ-stem? Nou,
0: ja, de mensen
1: goedemorgen. Ja, hallo dames en heren. Die is weer. Nee, afschuwelijk vind ik dat.
0: Vind je het heel leuk? Een plaatje draaien voor dat, hè? Ja,
1: een plaatje draaien vind ik wel heel erg leuk. Alleen, ja, niemand wil me hebben vanwege mijn smaak.
0: Oh, natuurlijk. Is dat zo? Wat draai jij dan?
1: Ja, ik hou heel erg van jaren 60 muziek.
0: Oh, serieus? Ben jij dat?
1: Ja, precies daarom.
0: Nee, ja, de jaren 60, bij 70 begin ik wel heel erg aan te staan.
1: Dat vind ik ook heel leuk, hoor. Dat 80 eigenlijk ook wel.
0: Daarom. Nou, dan komt het toch goed?
1: Ja, ik moet er eigenlijk meer werk van maken.
0: Ja, denk ik wel. Ja.
1: Tim Schaap doet dat de tijd. Die vindt het allemaal heel geweldig.
0: Precies. Maar, ja, die kan je wel een keer meenemen.
1: Huh? Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Hey, iets anders.
1: Ja, de A16, daar wou ik het over hebben weer. Want vorige week hebben we het er ook een hele week over gehad. Breda richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug is tot volgende week maandag de rechterrijstrook dicht door asfalteringswerkzaamheden. Dat duurt heel lang. Dus ik loop het Zonshil en Dordrecht staat daarom nu al 8 kilometer file, 25 minuten vertraging. Komt natuurlijk ook omdat die A27 dicht is voor vrachtwagens vanaf nu, vanaf vorige week. En, ja. Dus dat blijft wel. En dat komt dadelijk ook wel op de A17 vanuit Roosendaal file.
0: Oké. Okay. Nou, houd ons op de hoogte, Erwin. Dankjewel. En zoek even vast wat leuke muziek uit dan.
1: Ja, oké. Okay. Ja,
0: tot overal, weetje. Yo.
2: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag wisselend bewolkt. En er vallen enkele buien deze ochtend. Vanmiddag klaart het op. Wordt het een zonnige middag met 23 tot 24 graden op de thermometer. 1 minuut over 6:30. Tijd voor het nieuws met Diek.
3: Een automobilist is er gisteravond vandoor gegaan nadat hij met zijn auto tegen een boom was gecrashed in Beugen. Toen de hulpdienst arriveerde, zat de bijrijder nog in de auto. De brandweer heeft de wagen open moeten knippen. Daarna is de bijrijder met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de bekladderingen van huizen in Engelen en Bokhoven verwerpelijk en onacceptabel. Meer dan 10 huizen werden beklad van inwoners die niet per se tegen een opvanglocatie voor minderjarige alleenstaande asielzoekers zijn. U hoort de burgemeester.
4: Het is een dieptepunt. En dieper dan dit, volgens mij, moeten we met elkaar niet willen zakken. Dat je mensen in hun eigen veilige thuisomgeving hun huis gaat beschadigen, hun auto's gaat beschadigen, alleen maar omdat je een andere mening hebt. Ja, dat is echt verwerpelijk. En dat past niet bij een land als het onze. En zeker niet in zo'n vredig dorp als Engelen.
3: Bijna alle partijen in de Bossen gemeenteraad reageren in een gezamenlijk statement met afschuw op het vandalisme. PVV en Forum voor Democratie hebben het statement niet ondertekend. Jeffrey Herlings is de nieuwe leider in het algemeen klassement in de MXGP-klasse. De motocrosser uit Oplo won gisteren beide mandjes van de Grand Prix van Tsjechië. Zijn concurrent, de Belg Lucas Koenen, moest de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Hij was zaterdag tijdens de kwalificatie geblesseerd geraakt. In Berlijn is de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride zaterdagavond door de politie doodgeschoten. Hij werd na een urenlange zoektocht gevonden in een volkstuinencomplex. Jot NOS-correspondent Gien Balduk.
5: Ja, deze 21-jarige Abdul B. is in korte tijd zeer geradicaliseerd. Dat bleek onder meer uit zijn pogingen om in Syrië aan te sluiten bij terreurorganisatie IS. En ook is hij al eerder ook veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij kwam vervolgens voorwaardelijk vrij op voorwaarde dat hij in een deradicaliseringsprogramma werd opgenomen.
3: Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven. 29 mensen raakten gewond. Dan nog naar Amerika. Een vrouw daar heeft een record op haar naam gezet met de tatoeages op haar lichaam. Zij heeft namelijk 106 tatoeages van haaien op haar lijf. Ja, dat doet niemand in de wereld haar na.
0: Nee, dat snap ik
3: voor
0: wel.
3: Zij bekend. Ja. De vrouw die bekend is in de omgeving als Shark Lady Emily, die doet onderzoek naar haaien voor haar werk. En ze heeft ook een duikbedrijf waar mensen haaien kunnen zien. Dus ja, dat die vrouw heeft gekozen voor haaien tatoeages, dat is niet heel vreemd. Maar ik zag inderdaad een video, dan zie je ook iemand van het Guinness Book of Records, die zie je ook bij al die haaien een streepje zetten. Dus ze hebben het echt allemaal geteld. Het zijn er dus 106 verspreid over haar.
0: Ja, wel gewoon. Ja,
6: je hebt er een foto bij gedaan, maar waar zit ik nou naar te kijken, joh?
0: Wat is haaien?
6: Waar verdwijnt die haai ineens?
3: Ja,
0: in de oksel.
3: Een deel van haar rug en de arm. Maar inderdaad, ik had ook een stil uit die video kunnen pakken van de benen. Ja, ze staan overal op.
6: Ja, maar die buurman van haar die zegt tegen mensen: je moet even voor haar oppassen, want dat is echt een haai. Ja, ik hou de sfeer een beetje zoals het. Het moet niet te anders worden, het programma,
0: nee,
6: toch?
0: Nee.
6: Robbie Williams nu met

0: Het gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime,
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
0: Omroep Brabant.

0: Williams in de vorm van de muziek Candy. Hoorde je deze George Michael samen met Mary J. Blige. S. Nou, pak het nummer erbij. 0909-123-0909. Want we gaan zo koffie of thee besluiten. Althans, de keuze maken.
1: Wil jij koffie?
0: Ga je voor Summer Jam Underdog Project?
2: Of toch liever een bakje?

0: Gravity van Sarah Burrell. Ja, de keuze is aan jou. 0909-123-0909. De eerste Belg die mag het
1: van
0: zeggen.
1: Van democratie naar dictatuur, ook dat is van, Omroep Brabant. Ja.
0: Want we kunnen niet WhatsAppen.
1: Nee, één iemand die nu kan beslissen welke van de twee het wordt. Geen meerderheid, geen niks. Als jij denkt, oh, deze was het misschien normaal niet geworden.
0: Maar het is
1: geworden.
0: Toch steeds democratisch, want er is eentje die het mag zeggen. Dus ja.
1: Dat is niet precies hoe democratie werkt. Nou. Dat één iemand het dan mag zeggen. Maar
0: is het een beetje Amerikaans model? Zeg.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, het is wel zo dat als je denkt, oh, deze had het misschien normaal niet gewonnen. Maar als ik nu als eerst ben, dan ben ik erbij.
0: Ja.
1: Dan
0: dat bedoel ik.
1: Is dit het moment.
0: Ja, dat is zeker het moment. Ja. 0909-123-0909.
1: Ik vind ook wel, als over 30 seconden niemand heeft gebeld, kies ik.
0: Jazeker.
1: Dat is dan ook wel hoe dictatuur werkt.
0: Er gaan allemaal mensen nu op het appnummer bellen.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Ja, ik snap het ook. Ja, neem gewoon op speaker.
0: Ja, wacht, nu is het weer weg.
1: Ja, boeien.
0: Ja.
1: Ik snap het ook. Het is ook verwarrend. En begrijp me, wij vinden dit ook heel vervelend.
0: Ja. Ja, het is heel vervelend.
1: Ja, het is wat het is.
0: Ik krijg ondertussen wel sms'jes binnen. En dat
1: is ook heel lief.
0: Ja, we gaan gewoon doen.
1: Ja.
0: Ja, we doen het zo.
1: Ook goed.
0: Ook goed. Ja, we proberen toch op alle manieren ons te bereiken. Ja, het 0909 nummer. Je moet even door hem heel menu heen. Dus het duurt misschien eventjes te lang. Het is koffie geworden vandaag. Met de Underdog Project.
1: Hey!
0: Ja, de Sun Club. Summer

Alex Warren en zijn Fever Dream. En dan kijk, goedemorgen. Daarvoor nog Underdog Project. Samen met de Sun Club. En die haakte in 2003 een nieuwe versie van Summer Jam. En daar werd de instrumentale versie voorzien van wat teksten. En dat leverde een dikke hit op. En dat was de uiteindelijke democratische uitslag van Coffee of Tea. Dankzij de appjes. Nou ja, niet de appjes, de sms'jes die we hebben ontvangen. Dan krijg je morgen 7:10. Je luistert naar Omroep Brabant, de ochtendshow. Met zometeen maar eens gaan kijken wat Niek straks in het nieuws heeft. Na Simply Red.

0: Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Het is 6 minuutjes voor 7. Zometeen in de douche. Nick, waar ga je het over hebben?
1: Je denkt dat je hier niet meer kan rijden, maar dat doen heel veel Grieken gewoon wel.
2: Oh, Grieken. Ik wilde zeggen Merwee de brug in de vrachtwagen.
0: Ik zat ook aan een brugje te denken. misschien hebben ze daar ook een brugje.
2: Ja, dat is, ja, ze hebben bruggen. Dat is zeker waar. Ik denk zo'n weg die dan over de zee heen loopt, weet je wel, zo'n bergpas.
0: Ja.
2: En dat die eigenlijk te gevaarlijk is, die hebben ze afgesloten. Ja, en die Grieken denken, dat doen wij toch gewoon.
0: Doe maar lekker, toch gewoon.
2: Maakt ons het uit.
0: Pas.
2: Dat denk ik.
0: Oké. Okay. Jij gaat voor een bergpasje. Dus zeg maar, ja, waar je eigenlijk niet van denkt, van kan je met de auto over.
2: Ja.
0: Ik ben er ooit eens, dat was wel eens waar, niet in Griekenland, maar in Sicilië, door een tunnel heen gereden die eigenlijk niet meer open was. Dus ik ga toch voor een soort van, ik pak de tunnel, de tunnelvisie.
2: Wat denk jij, Niek?
0: Ja, wat denk jij?
2: Kom proberen.
0: Ja, kom proberen.
2: Ja. Ik denk, het is vakantie, hij zal misschien niet helemaal scherp zijn.
0: Nee, nou, ik ga dan, jij gaat voor een bergweggetje, ik ga voor de tunnel.
2: Het is allebei wel iets met een berg.
0: Ja, het is en iets met een weg.
2: Moet ergens op of over?
0: Ja, het is weg. Of over. Ja, of
2: onder.
0: Of pech voor ons.
2: Ja. Crazy way to get your kicks.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
2: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
1: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
6: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
5: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
7: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
5: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. En Erwin Hart van de ABB houdt ons deze ochtend gezelschap. Erwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, de werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar is de rechterrijstrook dicht bij de Moerdijkbrug tot 3 augustus. En er is een vrachtwagen op een pijlwagen gereden. Dus de pijlwagen, dat bord achter een wagen waarop staat dat de rechterrijstrook dicht is. Dat zag een vrachtwagen even niet. De chauffeur althans daarvan. Daarom de rechterrijstrook nog steeds dicht. Maar dat trekt allemaal veel bekijks. En daarom is de vertraging extra groot tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer, meer dan een half uur vertraging. Maar de weg kan wel elk moment weer vrijgegeven worden. Aansluitend op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. 2 kilometer file bij Knoop het Klaverpolder. En de vertraging is daar ongeveer een kwartier.
8: Dankjewel. Zometeen het antwoord op de vraag. Je denkt dat je hier niet meer kan rijden, maar heel veel Grieken doen dat gewoon wel.
10: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ah, Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op

0: verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
1: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Kei, goedemorgen.
4: John van Groenhoven.
5: No way, man.

0: vandaag. Vanochtend is het wisselend bewolkt. Enkele buien kunnen vallen. In de middag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt uiteindelijk 3 of 24 graden vandaag.
1: Ja, even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 1890, Van Gogh schiet zichzelf in de borst. Over 2 dagen, spoiler alert, dan is hij overleden.
0: Oh, echt?
1: Ja. In 1940 komt Bugs Bunny voor het eerst op tv.
0: Leuke stripjes.
1: Zeker. Ja. En in 2012 begonnen vandaag de Olympische Spelen in
0: Londen. Daar was ik bij.
1: Echt waar, ja?
0: Daar was ik bij.
1: Woonde jij toen daar of was je
0: op bezoek? Ik woonde er toen niet meer. Maar ik heb een heel project. Ja, zo lang verhaal. Maar ik heb...
1: Hebben de tijd.
0: Nee, klopt. Ja. We hebben de tijd.
1: Jan Bickel is er pas over kwartier, dus vertel.
0: Nee, nou, ik heb jarenlang in Londen gewoond. En in die periode was de toewijzing van de Olympische Spelen aan de stad Londen. Dat ging toen tussen Parijs en Londen. En ik werkte toen voor een internationale organisatie. En wij zaten, zeg maar, bij de toewijzing. Zat ik samen met mijn Franse counterpartner, zeg maar, die de Frankrijk... De boel daar runde. Die wilde natuurlijk Frankrijk hebben. En ik wilde natuurlijk Londen. Nou, het werd Londen. En daar uiteindelijk hebben we een heel mooi project gemaakt met speciale. Samen met de werking met de NS. Maar goed, daar ga ik het allemaal
1: cool.
0: niet over.
1: Nou, wel tof, toch?
0: Ja. Maar goed, ik moest gewoon kaartjes kopen, hoor. Dus, en ik had op mijn bucketlist staan. Ik wilde ooit naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Dat leek me namelijk echt helemaal te gek.
1: Ja?
0: En als dat dan ook nog in de stad kon, waar ik jarenlang gewoond heb. En ik heb dat helemaal op zien bouwen. Ik ben heel vaak op die plek geweest waar het stadion werd opgebouwd. En hoe dat werd getransformeerd.
1: Het vogelnestje is dat, toch?
0: Nee, dat was een China.
1: Oh nee, dat is China. Ja. Wat was dit dan?
0: Dit was een tijdelijk stadion. Dat had niet een specifieke naam. Je had daar wel die... hoe heet dat? Daar stond een toren naast.
1: Oh, die glijbaan.
0: Die glijbaan.
1: Ja,
0: ik denk dat jij die bedoelt.
1: Ja,
0: die had wel een naam. Daar kom ik even niet zo snel op. Die staat er ook nog steeds trouwens. Je kan nog steeds naar het gebied toe.
1: Ja, want het stadion, daar voetbalt nu gewoon een ploeg in.
0: Ja, dus ze hebben de bovenste ring eraf gehaald.
1: Oh ja.
0: En daar de rest van het stadion is blijven staan. Het was toen een atletiek stadion. Dat is het volgens mij nog steeds voor een deel. Maar ja, er voetbalt nu een voetbalclub, een plaatselijke voetbalclub, ja.
1: Leuk man.
0: Ja, dus, maar het was echt gek. En het is heel bijzonder om mee te maken... Ook om op de plek te zijn waarvan je weet dat op dat moment 2 miljard mensen naar de televisie
1: kijken. Ja, dat is wel vet. Ja.
0: Dat is echt heel bijzonder. Ja. Een heel bijzonder moment.
1: Zijn er ook nog dagjes van, John?
0: Er zijn zeker dagjes van. Wat dacht je van een crème brûlée?
1: Nou, lekker, dit weekend nog op.
0: Is dat zo?
1: Ja, heerlijk.
0: Nou, lekker. Dag van een steltlopen.
1: Ook leuk.
0: Dat is ook leuk, hè?
1: Ja, is ook leuk.
0: Zeker. Hey, en het is ook dit. Ja, wat de hond daarbij doet, dat weet ik ook niet.
1: Die slaat aan op de dierenzak, denk ik.
0: Dat is echt helemaal te gek. Hoor je, let op.
1: Ja, het is live doedelzak, dus dan krijg je dat.
0: Nou, ik zou er ook van gaan blaffen, denk ik. Ja. Het is dag van de doedelzak, ja. Goed, Niek.
2: Morgen is er bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking gepland om steun te betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op de Pride in Berlijn. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond laat verlicht in regenboogkleuren. Een automobilist is er gisteravond vandoor gegaan nadat deze met de auto tegen een boom was gecrashed naast de Graafse dijk in Beuge. Toen de hulpdiensten aankwamen, bevond de bijrijder zich nog in de auto. Die moest daaruit bevrijd worden. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Dan wat ik voor zevende zei, je denkt dat je hier niet meer kan rijden, maar dat doen heel veel Grieken gewoon wel. Mark, je had het over een bergpas die eigenlijk afgesloten is, maar dat ze daar gewoon rijden. En John, je had het over een tunnel.
0: Ja,
2: is allebei niet goed.
0: Oh,
2: het
0: jammer.
2: Gaat over een brug. Het gaat over de Palai. Nou, ja, jij zei al, Mark, van dit wordt een
1: ik heb
0: je gewaarschuwd. Het podium is voor jou.
2: De Palaiopyrgosbrug in Larissa. In het midden hangt die brug slechts een paar centimeter boven een rivier, de Pineios-rivier. Maar dat houdt veel Grieken absoluut niet tegen. Die brug daar die zakte 3 jaar geleden al volledig in, na een storm. Herstel laat nog steeds op zich wachten, dus ja, zit er maar één ding op voor die mensen daar. Ze rijden massaal over de brug, ook al is dat dus op eigen risico. Ja, je moet eigenlijk even de video's of de foto's erbij pakken.
0: Oh, dat ga ik even doen.
2: Ja, die brug is dus gewoon... Nee, ja, ze rijden dus inderdaad gewoon echt over een kapotte brug. Ja, ja. Het risico is dus dat die nog verder instort, bij wijze van spreken.
0: Een soort Russisch roulette.
2: Ja, ze kunnen niet anders.
1: Ja.
0: Er gaat een keer eentje door die brug.
2: Ja, dat
0: eentje
2: is
0: zakt
2: niet
0: op het ijs dan, maar
2: het
0: dan door de brug.
1: Is niet open. Maar ja, het is al 3 jaar lang dat het dan toch goed gaat.
2: Ja, dat klopt.
1: Dus ja, dan denk je ook, nou, dan blijf ik het wel gewoon doen.
0: Oh, wacht even.
1: Ik heb even de beelden voor je opgezet.
0: Even voor de beeldvorm. Dat is een brug, die is in het midden ingezakt. Die hangt dan daar al op de grond. Of,
2: een paar centimeter dus boven een rivier.
0: Ja, oké. Okay.
1: En dan kun je dus wel gewoon het eerste stukje rijden dus naar beneden.
0: Ja, je rijdt naar beneden.
1: En dan moet je heel voorzichtig die knik even over met je auto.
0: En dan, en dan rij je weer omhoog.
1: En dan gas je weer omhoog.
0: Ja, maar dat gaat dus wel.
1: Het kan. Het is denk ik niet veilig.
0: Nee.
1: Maar ja, het werkt.
0: Ik heb trouwens, als ik zo zit te kijken, dat lijkt meer een brug over een rivier in Nederland dan dat je dat in Griekenland verwacht.
1: Ja, met een soort weilanden ernaast.
0: Vind je niet?
1: Behalve dat wij niet met z'n allen over een ingestorte brug zouden rijden.
0: Nee.
1: Die er al 3 jaar lang ligt.
0: Nee, maar wij rijden hier wel over een brug die mogelijk instort.
1: Maar die is nog niet ingestort.
0: Nee,

0: Prince en 1999. Ik krijg goedemorgen. Elke week bellen we met onze vriend Jan Biggel om zijn avontuur te horen. Maar hopelijk heeft hij nu wat rust na zeer bewogen weken. Maar wel mooie weken. Jan, kijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Jij bent er alweer helemaal klaar voor deze week, Jan.
1: Deze week wel. Ik moet eerlijk zeggen, want jullie zijn ook een rustige week gehad. Nou, ik heb niet echt een rustige week gehad. Want ja, zoals jullie weten ben ik toen vrijdags getrouwd. Nou, zaterdag, zondag en maandag moest ik optreden. Dinsdag zijn we kleren uitwezen zoeken met de mensen weten niet voor de nieuwe clip. Woensdag hebben we de clip opgenomen. Donderdag was ik vrij. Nou, vrijdag begon mijn weekend weg. Ik moest werken. En nou ben ik eindelijk vrij. En dan ben ik komend weekend ook vrij. Dus nou zit ik lekker op de camping. En hoop ik wel een beetje van mijn rust te genieten. Eerlijk te zijn.
0: Nou, daar is je ook van harte gegaan.
2: Ja, heerlijk. Wat doet Jan Biggel als hij het rustig aan doet?
0: Ja.
1: Nou, dan zit hij in zijn caravan en ja, dan gooi ik al die papieren vatten en dan kijk ik al mijn liedjes een keer naar en dan ga ik kijken wat er allemaal zit en ja, dan ga ik een beetje liggen prullen en ja, hopen we dat er een nieuw liedje net komt, hè.
0: Wij hadden vorige week, Jan, hadden wij in de uitzending onze vriendin Chantal was het, hè, die over het brein gaat. En hoe je zeg maar je brein tot stilstand kan brengen, maar ja, niet volledig natuurlijk, maar om in rust te brengen, zodat je een beetje kunt ontspannen. Toen kregen we allemaal tips, maar hoe doe jij dat?
1: Ik doe mijn ogen dicht en ik ga slapen.
0: Oké, okay, ja, dat is heel goed. En lukt dat dan ook?
1: Jazeker wel, als je goed moe bent, dan lukt het altijd wel. Want ja, weet je wat is, ik slaap niet lang, dan komt allemaal, het altijd op de bouw gewerkt.
0: Ja.
1: En dan moeten allemaal, ja, 5 uur 's morgens op bed uit.
0: Ja.
1: Gesmeerd op brood, gevat een bakje koffie, je gaat de hond uitlaten. Tenminste, toen had ik nog een hond. Gaat de hond uitlaten, je doet hoe dingetjes, je rookt een sigaretje en ze komen hem ophalen. En ja, dan ben je altijd heel vroeg wakker. En nu kom ik ooit om 4:30 pas thuis van mijn optreden, 's morgens vroeg.
0: Ja.
1: En dan ligt men in ieder geval, mijn rust ligt in ieder geval een beetje door de war. Mijn biologische klok, laat ik het zo zeggen. En dan valt er gewoon hele kleine slapjes. En ja, dat werkt bij mij ook perfect.
0: Nou, fijn dat dat zo werkt. Hey, jij hebt je clip opgenomen, vertelde je. Vorige week ook al dat zou gaan gebeuren. Vertelde, het heeft te maken natuurlijk met je nieuwe single. Wat kan het leven toch mooi zijn? Wat voor clip is het geworden, Jan?
1: Nou, wat kan het leven toch mooi zijn? Die was klaar, maar ja, je moet ook weer een nieuwe liedje. Ja, daar ben ik ook allemaal weer mee bezig. En ja, die liggen allemaal wat klaar. Maar ik moet nog bij heel veel liedjes de clippen bij maken. Dus daar zijn we nou mee bezig.
0: Oké. Okay.
1: En dan tussendoor nog nieuwe liedjes maken. En ja, ja, zo werkt het, jongen. Ja, je bent altijd bezig. Want ik dacht, als je zanger bent, dan is het eigenlijk best wel makkelijk. Maar ja, als je eigen liedje schrijft, dan... Ja, je moet toch weer iedere keer een mooi verhaal verzinnen waar je tegen de mensen vertelt.
0: Ja.
1: Dus ja, zo werkt het meestal. En we hebben liedjes gaan maken. En ja, ik vind het altijd wel spannend. Want je weet nooit waar je eigenlijk mee wegkomt. Want ik kom altijd met heel verschillende muziek. Dat weten de mensen ook onderhand wel voor. Want dan is het country, dan is het een beetje klassiek. Dan is het een beetje ja, Dixieland-achtig. En
0: ja,
1: ja, dat is gewoon leuk om te doen. En ja, dan ga ik nou kijken van waar gaan we weer met de volgende doen. Dus dat vind ik altijd wel mooi.
0: En heb je enig idee al wat het volgende liedje gaat worden dan?
1: Ja, mijn volgende is country, want die heb ik klaar.
0: Oh, die is
1: heel
0: klaar.
1: Makkelijk, maar... En mijn carnavalsliedje is eigenlijk ook klaar. Alleen ja, dan kom ik in april weer met een nieuw liedje. Die moet ik nog maken. Dus, en die van oktober ligt klaar. Dus ik heb er wel veel klaar liggen. Maar ja, ik moet... Er komt het er niet van gekomen. Ik heb het zo druk gehad, weet je niet, met het samenwonen, trouwen, alles op een hoop meer. Tussen de toch nog liedjes. Dus ik heb het ontzettend druk gehad.
0: Ja.
1: En dan komt er een beetje rustige tijd. En dan kan ik er lekker voor gaan zitten. En daar ben ik wel weer benieuwd waar ik mee kom natuurlijk. Dat vind ik dan wel weer leuk. Want ja, dan ben ik zelf ook niet.
0: Nee, wij ook. Want
2: zeker.
0: Het is vaak, als je het even wat rustiger hebt, dan komt in één keer dat mega goede idee, Jan. Dus, je bent op de camping nu. Is het een beetje gezellig daar?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het zit hier stampvol.
0: Ja.
1: De mensen, ja. Ik moet eerlijk zeggen, en kun ik wel merken dat er nou Brabanders op de camping zijn. Want ja, nou is het meestal na 11 uur nog een hoop, eigenlijk. Maar ik vind dat wel leuk, joh. Ja, hier moet om 11 uur stil zijn. Weet je, niemand is een kindercamping. Maar ja, zie je na 11 uur nog wel mensen een feest te zijn.
0: Ja.
1: Ja, ik mag dat graag zien als mensen hier een beetje bij elkaar zitten. De muziek kan zetten en ja... Is er al een beetje met de muziek meezingen. Ik denk, ja, dat is eigenlijk keigezellig. Maar ja, dat mag niet meer naar 11 uur. Maar ja, ik denk, je doet maar, jongen, maak maar lekker een beetje herrie. Je hebt vakantie. Maar ja,
0: ja, een beetje onderling regelen. Beetje. Ja, het hebt toch vakantietijd, hè. Dus de kinderen kunnen ook wat later naar bed. Hey Jan, ja, ik denk dat we nog gewoon maar eens even lekker moeten gaan draaien. Jouw laatste nieuwe single. En op weg naar dan weer een nieuwe. Een countryplaat. Ik ben benieuwd.
1: Nou, ik hoop het, jongen. Het is in ieder geval een heel leuk liedje. Daar hebben we wel. Speciaal voor mevrouw Kingsgeven.
0: Nou, hartstikke mooi. Okay, hou eens op de hand, Jan. En ik spreek jou volgende week weer.
1: Doe ik.
0: En iedereen goed.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week, hè. Dag, Jan.
1: Doe ik.
0: Houdoe.
1: Houdoe, mannen.
0: Jan Biggel. En wat kan het leven toch mooi zijn nu in de kei. Goedemorgen.

0: Rosa. Magnetic. Lekkere dikke zomerhit. 7:58. Zo meteen naar het nieuws met Nick. Nick, waar ga je het over hebben?
1: Ja, onder andere gaat het over het landelijke vuurwerkverbod. Er is wat meer bekend over hoe Brabantse gemeenten daarmee omgaan. En de Tilburgse kermis zit er nu echt op.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard Os.com.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
0: En voor de update van het verkeer, dat zal waarschijnlijk de A16 en A17 zijn. Schakel even met Erwin de Hart. Erwin, ja. Hallo.
5: Heb je het weer verknald? Ja,
0: verknald? Nou ja, nee, ik denk dat.
5: Verklapt, wou ik zeggen.
0: Verklapt,
5: eigenlijk.
0: Ja.
5: Ja, nou. Nee, ja, dat is inderdaad waar. Ja, nee, ja, ik heb gelijk. En, ik denk dat iedereen het eigenlijk al wel aan zou komen. Op de A16 Breda-Rotterdam. Dus op Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Er was ook bij die werkzaamheden niet alleen de rechterrijstrook dik, maar ook nog een vrachtwagen op de pijlwagen gereden. Ja. Maar die vrachtwagen is inmiddels weg. Maar de vertraging is nog steeds wel redelijk. 25 minuten. A17 is wat minder animo vanochtend vanuit Roosendaal om naar Rotterdam te gaan. Want er staat geen file.
0: Oké. Okay. Nou, mooi. Houden we dat zo. En anders spreken we over een half uurtje weer. Tot zo.
6: Omroep Brabant.
0: Het wordt vandaag wisselend bewolkt. Althans, in de ochtend vallen er zelfs nog wat enkele buien. Vanmiddag klaart het op. Wordt het een graad of 3,24. Straks uitgebreid weer met weerblazen. Tijd voor het nieuws. Krijg je van Nick de Vries.
1: In zeker 36 Brabantse gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt daar geen uitzondering gemaakt. In 19 gemeenten moet nog worden besloten of er uitzonderingen mogelijk zijn. Laarbeek zegt tot nu toe als enige open te staan voor initiatieven, maar daar zijn nog geen ontheffingen voor het landelijk vuurwerkverbod aangevraagd. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de bekladdingen van huizen in Engelen en Borghoven verwerpelijk en onacceptabel. Meer dan 10 huizen werden beklad van inwoners die niet per se tegen een opvanglocatie voor minderjarige alleenstaande asielzoekers zijn. Je hoort een bewoonster van wie het huis is beklad.
7: Nu is het nog verf, wordt het dadelijk de baksteen of nog erger. Hoeveel verder gaat men om de zin door te drijven dat het AZC er niet komt?
1: Bijna alle partijen in de Bosse gemeenteraad reageren in een gezamenlijk statement met afschuw op het vandalisme. PVV en Forum voor Democratie hebben het statement niet ondertekend. Een man is gisteravond in Made zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een elektrische step. De man werd gevonden op de Tuinbouwweg ter hoogte van de Plukmadense weg. Hij was niet aanspreekbaar toen. De man is vermoedelijk gevallen tijdens het oversteken. De politie gaat er niet vanuit dat er andere weggebruikers bij betrokken waren. De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden die in het land woeden. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen in Frankrijk geëvacueerd. Ook deze Nederlandse toerist bij een inmiddels verlaten camping in Navarros.
8: Tijdens de evacuatie krijg je opdrachten. En een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans open houden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Hè? Jullie zijn weg, geëvacueerd.
1: We hoeden ook bosbranden in Spanje, onder meer in de omgeving van Madrid en de regio Toledo ook. De Tilburgse kermis zit er na 10 dagen op. Het was druk, volgens de kermiswethouder, al weten ze niet precies hoeveel mensen er zijn geweest.
9: We hebben ook geen matje waar mensen overheen lopen. Het is namelijk geen afgesloten trein. Het is in de binnenstad, 4,5 kilometer. Het is niet te doen om bij te houden hoeveel mensen erin oplopen, maar dat het druk was, zeker.
10: Nou, daar geloof ik dus helemaal niks van. Want als het de meeste bezoekers ooit zijn, weten ze altijd binnen een uur te vertellen dat het de meeste bezoekers ooit zijn.
0: Nou.
10: En nu is het waarschijnlijk iets rustiger geweest. En dan is het niet te meten, want we hebben geen matje of zo.
0: Nou, ja, daar wil ik dan nog wel even iets aan toevoegen. Want ik ben er ook geweest en heb het er vorige week over gehad. Ik vond de paden bijzonder smal. En je kan wel eens inderdaad spreken van geen afgesloten gedeelte. Maar ja, ik geef het je te doen. Als je niet over de kermis heen wil, dan is het een kwestie van onmogelijk om er doorheen. Dus leg dat matje daar dan zeker neer. Ik ga helemaal mee met Mark. Ja,
10: ik zit hier bijvoorbeeld, ik zit het even live te googlen. 28 juli 2013 om 17 over 7 s'avonds ja. wisten zij gewoon te vertellen dat er, net als in 2012, ongeveer 1,5 miljoen bezoekers waren.
0: Ja.
10: Dus in 2013 konden ze er nog prima helemaal meten, blijkbaar.
0: Ja. Ja.
10: Maar nu in 2026 kunnen we het allemaal even niet meer weten.
0: Weten we het even niet meer.
10: Nee.
0: Ja. Goed.
10: Het was dus rustiger dan andere jaren op de Tilburgse kermis.
1: Dat gaan we dan niet meer concluderen.
0: Ja.
1: Nou ja, na 10 dagen is het in ieder geval wel weer even mooi geweest. Dat vindt in ieder geval ook deze kermisfanaat.
11: 10 dagen is goed. Ik ben ook een beetje kapot. Het is wel een beetje klaar. Alles is een beetje af.
1: Ja, ik denk wel dat dat voor meer mensen geldt.
10: Ja, dat
1: die meerdere dagen
10: ook,
1: hebben rondgelopen, inderdaad. Zeker. En alvast voor de agenda's. De kermis begint volgend jaar op vrijdag 16 juli.
10: Je kunt het maar vast. Wordt heel druk dan, denk ik.
0: Wordt heel druk. Wordt extra drukke editie.
10: Ja, ze kunnen niet meten, maar, heel druk.
0: Houd het eventjes, zeg maar. We houden het even vast. Volgend jaar komen we erop terug. Ja. Het was een drukkere editie dan vorig jaar.
10: Ze, voordat het zondag voorbij is, weten ze al of het heel druk was. Let op. Nou.
0: Goed, nou, maar het was in ieder geval wel gezellig, toch?
10: Ja, nee, ik ben er een paar dagen geweest. Het was fantastisch.
0: Ja, het is een leuke kermis. Dus laten we daar even op houden. Zo meteen gaan we horen van Weerplaza hoe het zit met de ontwikkeling van het weer. Het schijnt weer behoorlijk heet te gaan worden. Horen we het straks.

0: Crowded House en ik kijk goedemorgen. Don't dream it's over. Ja, we zitten midden in de zomer. Zomervakantie volop aan de gang. En die zomer is allesbehalve over als het gaat over het weer. En iemand die daar alles van af weet is Wouter van der Bernebeek. Kijk, goedemorgen Wouter.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo. Ja, vandaag gisteren even een klein dipje. Wel even lekker. Buitjes gehad. Vandaag ook nog even wat minder. Maar dan gaan we weer eens opmaken voor wat hitte. Maar eerst even vandaag.
1: Ja, we hebben een beetje een overgangsdag. Gisteren vielen er inderdaad wat buien. Al hebben de meeste buien naar onze regio toch wel gemist. De meeste regen viel net ten noorden van Brabant. Nou, vandaag dus nog een enkele bui. Maar geleidelijk aan wordt het al droog in de loop van de middag. Temperaturen vandaag 23 graden. En dat is eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar. Maar ja, je hebt het net al aangekondigd een beetje. De komende dagen gaat de temperatuur echt weer heel snel omhoog.
0: En hoe hoog gaan die temperaturen worden, Wouter?
1: Nou, morgen kunnen we al de grens van 30 graden gaan bereiken op sommige plaatsen, met name in het oosten. Veel zonneschijn daarbij en het is droog. En ook woensdag en donderdag worden droge dagen met veel zon. En tropische temperaturen overdag zo'n 33 tot lokaal wel 35 graden aan toe. Weinig wind ook. Dus het zal behoorlijk warm aanvoelen. Zeker ook omdat er juist dus wat regen is gevallen. Dat verdampt, dat verhoogt de luchtvochtigheid een beetje, waardoor het behoorlijk broeierig gaat aanvoelen. Nou, aan het eind van de week, vanaf vrijdag of het weekend, dan gaat de wind langzaam wat meer vanaf zee waaien. Komt er dus wat koelere lucht ons land binnen, maar ik denk dat het bij ons, zeker in de oostelijke delen, voorlopig gewoon warm blijft met temperaturen tussen de 25 en 30 graden.
0: En krijgen we nog meer vochtigheid in de vorm van regen, Wouter?
1: Dat denk ik eigenlijk niet voorlopig. Er kan aan het eind van de week wel eens een enkele bui vallen, maar veel stelt dat niet voor. Pas begin volgende week zou de kans op wat onweer langzaam kunnen toenemen. Maar ook dan lijkt het gewoon warm te blijven. Dus we staan toch wel weer voor misschien wel de vierde hittegolf van dit jaar al in Brabant.
0: Ja. Nou, jeetje. We gaan het allemaal meemaken. Voor de mensen die niet van puffen houden, helaas slecht nieuws. Maar voor de mensen die op vakantie zijn in Nederland en houden hiervan het lekkere weer, die zitten goed deze zomer.
1: Ja.
0: Goed zo. Wouter, dankjewel. Een mooie dag, hè. We gaan zometeen eens even bellen met Bas van Bodegraven. Hij is de voorzitter van de grote Max Verstappen fanclub. En de Formule 1 heeft gisteren voorlopig de laatste race. Een paar weekendjes even niks. Eens even kijken hoe het er allemaal voor staat. En wat er nog aan nieuws te melden is. Omhoog.

0: ATC Around the World maakt het precies 7:15. Je luistert naar Keigoedemorgen op Omroep Brabant Radio. Gisteren was de laatste voorlopig van de Formule 1 race. De eerste helft van de Formule 1 zit er namelijk op. Max Verstappen pakte de tweede plaats in een race die Lando Norris won. Het was allemaal in Hongarije en Bas van Bodegraven was erbij. Hij is zo'n beetje bij elke race en volgt het allemaal op de voet voor ons en voor de Brabanders en voor alle fans. Bas, keigoedemorgen.
1: Kijk, goedemorgen.
0: Ja, dat was nog wel een verrassing dat Max eindigde op plek 2.
1: Ja, voor hem ook.
0: Hey, Hongarije is traditioneel ook al een van die circuits waar heel veel Nederlanders naartoe gaan. Heel veel Brabanders ook op de tribune zitten. Hoe was de sfeer daar?
1: Nou, ik ben niet geweest.
0: Oh, ik ben niet geweest?
1: Nee. Wij gaan naar zoveel races. En nou moesten we voor één race 2900 kilometer rijden.
0: Ja.
1: Retour.
0: Ja.
1: En dan hadden we zoiets, we doen nogal 12 jaar, die moesten we even overslaan. Er zijn er nou een paar voor in de plaats gekomen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja, nou hartstikke goed. Ja, ik snap dat ook wel. Je kan op een gegeven moment ook niet meer bij allemaal. En Hongarije is wel even een flinke rit.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nu is even de zomerstop. Hè? En mensen denken, ja, maar we hebben wel vaker een paar weekenden even gereced. Maar dat betekent ook dat de fabrieken dicht zijn, Bas.
1: Ja, ze hebben dan een stop. Iedereen moet vakantie hebben. En dat snap ik ook wel, want de FIA die melkt alles uit. Dus er komen steeds meer races, steeds meer werken.
0: Ja.
1: En als er dan ook echt een pauze is, dan zijn ze verplicht ook echt te stoppen met werken.
0: Ja. Nou is Max, heeft hij wisselende resultaten. Hij klaagt veel over zijn auto. Weet desondanks toch mooie prestaties neer te zetten. Ik denk dat hij gisteren de eerste actie van het jaar al heeft laten zien.
1: Ja, precies.
0: Alleen zagen wij maar voor de helft. Dat was op de tv helaas jammer. Maar goed, we kunnen het allemaal terugzien. Jij bent de voorzitter van de Max Verstappen fanclub. Je verkoopt
1: oprichter.
0: Ja, oké. Okay, okay.
1: Ja, er is geen officiële fanclub. Dat wil ik even zeggen.
0: Dat boeit niet. Nee, dat bedoel ik. Er zijn heel veel Max-fans. Ook hier in Brabant. Wat merk jij nou, zeg maar, het sentiment rondom dat hij nu gewoon, dat toch niet meer, zeg maar, de beste van de 22 is?
1: Frustratie. Nou, hij is wel de beste, maar door de nieuwe regels.
0: Ja.
1: En je komt het er niet uit. En dat is frustratie bij heel veel mensen. En het ergste is natuurlijk nog dat Max in 2023 al zei: dit gaat niet werken, dat gaat fout.
0: Ja.
1: En dat is precies wat er gebeurde. En als je dan ziet, dat is wel grappig. In het begin, toen de Engelsen alles wonnen, toen was het de Brundle en al die experts van geweldig. En het is net weer karten en dit. En het is helemaal omgedraaid.
0: Ja.
1: Iedereen zegt nou, het is niet meer wat het was en dit en dat. Ja, omdat het. Eigenlijk heeft Max het dan precies voorspeld.
0: Ja.
1: En het is nou, helaas heeft hij gelijk gehad. En dat is gewoon niet tof. Want je weet gewoon dat de beste niet vooraan rijdt. Dan heb ik het niet alleen voor Max hoor, maar dat is gewoon. Ja, het is gewoon heel rare regelgeving.
0: Ja, er kennen intussen ook mensen die zijn afgeraakt vanwege het feit dat, even voor de uitleg, de batterij heeft een grotere rol gekregen in het motorisch gedeelte. Dus de benzinemotor doet er maar voor een x-percentage mee, waardoor die race heel anders wordt en waardoor je het maximaal uit de auto kunt halen. Wat denk jij dat de tweede helft van het seizoen gaat worden voor Max?
1: Ik denk beter. Red Bull is er om een of andere reden heel goed in om de auto veel sneller te maken na de zomerstop. Dat gebeurt elk jaar.
0: Ja.
1: Daardoor had hij vorig jaar nog bijna de wereldtitel, terwijl hij eigenlijk helemaal uit zicht was.
0: Ja.
1: En als je hoort en ziet hoe slecht die auto was gisteren en dat hij daar dan nog tweede mee is geworden, dat is echt fantastisch.
0: Ja.
1: En natuurlijk hadden er ook heel veel auto's pech en stomme fouten en noem maar op. Maar wat hij deed kon eigenlijk niet. En hij deed het toch.
0: Ja, nou, er zijn dit soort circuits nu ook wel net, als je het dan toch over die nieuwe auto's hebt. En zijn dit soort circuits juist uiteindelijk wel meer de circuits waar die auto's niet goed tot hun recht komen. En de coureurs als Max wel. De eerstvolgende circuit is Zandvoort. Dat is ook zo'n lekker circuit waar veel bochten en niet zo lange rechte stukken. Wat denk je dat het resultaat daar gaat worden?
1: Nou, het resultaat is altijd moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar dat is wel een circuit wat Max heel erg ligt, sowieso al.
0: Ja.
1: En de auto is ook wat beter. Want daarna komt bijvoorbeeld Monza. Dan heb je zo'n lang recht stuk. Dan moeten ze na twee derde moeten ze de gas loslaten. Moeten ze terugschakelen om de boel op te laden. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Maar ik denk dat Zandvoort wel een. Sowieso, het was een sprintweekend. Dus op zaterdag is er een race en een kwalificatie.
0: Ja.
1: En zondag dan nog de race. En het is de laatste keer. Dus dat was een spel. spektakel. Kijk, ik maak altijd video's voor YouTube en zo. En ik heb besloten dat ik op zaterdag en zondag het rustig aan ga doen. En gewoon ga genieten, want het is voorlopig de laatste keer.
0: Precies, ik kan je de hand schudden wat dat betreft. Het nieuwtje wat dit weekend naar buiten kwam. Bahrein gaat niet door. Waar komt een ander circuit voor in de plaats, Bas?
1: Ja, dat is echt. Het is sowieso heel raar geworden. Want ze gaan de Grand Prix van Bahrein gaat gauw worden in Maleisië. Oh. Dus het is Bahrein die ook de tickets gaat verkopen. Ja, dat is heel raar. Ja. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Want in de mooiste race die ik eigenlijk ooit gezien heb, was van de vader van Max, van Jos, in 2001. Ja. In de regen daar. En sindsdien droom ik ervan om er naartoe te gaan. En op het moment dat ik dacht van nou kunnen we, toen hielden ze mij op in 2017. En ik heb dus gisteren, toen het nog niet bekend, nee, eergisteren, toen het nog niet bekend was, heb ik de vlucht al geboekt. Vanuit Baku, want we zijn ook in Baku. En want ik denk, als het officieel bekend is, dan gaat de prijs omhoog. En inderdaad, hij is verdubbeld nou. Want kijk, als je vanuit Nederland komt, of Brussel, of Duitsland, dan zijn er genoeg opties. Maar wij zitten in Baku. En ja, al de personeel, de journalisten, alles moet zo snel mogelijk vanuit Baku naar Maleisië. Dus ja. Dus we zijn erbij, gelukkig.
0: Nou, hartstikke gaaf. Volg jou, Bas. En ook op YouTube natuurlijk met al jouw leuke filmpjes die je rondom de fans van Max maakt en rondom de squeeze. Ja. Hey, mooie week, Bas. Tot een volgende keer. Leuk om je weer even te spreken.
1: Eens gelijk. Dankjewel.
0: Yo, dag Bas. Hoi. Bas van Modegraven, de oprichter van de Max Verstappen fanclub in een keigoedemorgen.

0: Soul Asylum en Runaway Train in een kei. Goedemorgen. Het is 5 minuten voor 8 geworden. Het zonnetje hier al behoorlijk gaan schijnen. Dat is wel lekker. En we krijgen een mooie dag. In ieder geval vanmiddag ook wat zonneschijn. En dan gaan we ons opmaken voor weer een warme tropische week. Hete gaat het worden, hoorden we eerder vanochtend al van Weerplaza. Het komkommerklassement, ja, het mag duidelijk zijn. We zitten midden in de vakanties, dus die halen we er ook weer bij. Eventjes nog even de top 3 zoals die nu is. Op 3 de bokser die 6 damesliepjes had opgegeten. Met een 7,3 op de schaal van komkommers. Op 2 prins Albert en prinses Charlene. Die dansen in Monaco. Deden ze heel erg stijfjes. Leverden 7,4 komkommers op. En op 1 nog altijd met stip bovenaan Bridget Maasland. Die de muren van haar huis schilderde in Amsterdam. Kost 1,4 miljoen euro. Ze krijgt het niet verkocht. Dat leverde 9,1 op de schaal van de komkommers op. En straks komt daar een nieuw berichtje bij. Dat en meer zometeen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One. Van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nol. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
15: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
14: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
16: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
14: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dankjewel. Nou, ik ben bijzonder benieuwd hoe het er op de weg aan toe gaat. Erwin Hart van ANWB.
17: Nou, de grote verrassing. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Er wordt daar nieuw asfalt op de rechterrijstrook gelegd. Tussen Knoopend Zonshiel en Dordrecht 8 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
0: Oké, dankjewel. Zometeen op de radio onder andere Crossip. Te horen in een kei goeiemorgen.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: 3 sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
26: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
27: Ah, wat een schatje.
28: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
29: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
30: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles.

0: Plug it in, turn me on. Cressip maakt het 8 over 8. Het is maandag.
1: Goedemorgen.
0: 27 juli, de laatste maandag van juli alweer. Dan gaan we naar augustus, Mark.
2: Zo, is het alweer bijna augustus?
0: Ja, dan gaat het wel hard, hè?
2: Dat is maand 8. Dit klinkt heel gek, maar als augustus voorbij is...
0: Ja,
2: misschien weet je het omdat je thuis een kalender hebt. Dan komt september.
0: Ja, nee, joh.
2: Maar als het eenmaal september is, voelt het ook echt als... Je hebt zeg maar nog een maand lol.
0: Ja.
2: En als in zomerlol bedoel ik dan, want daarna wordt het ook leuk.
0: Ja.
2: Maar september is wel al echt najaar.
3: Ja, dan ga je alweer langzaam aan.
0: Ja, dan gaan we even richting de kerst, ja. Dan worden de avonden echt wel korter ook. En, zeker, absoluut. Nou, voor vandaag staat er in ieder geval nog een mooi weer op programma. Vanochtend is het dan nog wel wisselend bewolkt. Enkele buien. In de middag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En het wordt uiteindelijk 3 of 24 graden vandaag. En dan gaan we naar een hete week. Nou, morgen gaat de temperatuur hard omhoog.
2: Het is, als je even naar de geschiedenis kijkt... vandaag de dag in 1866... dat de eerste telegraafkabel tussen Amerika en Europa is gelegd. Het is in 1921 de dag dat voor het eerst insuline wordt gebruikt. En in 1990 de laatste deux-chevaux komt van de lopende band.
0: De deux-chevaux,
2: ja.
0: Het eentje.
2: Ja.
0: Ja, de Citroën.

0: je ziet ze niet heel veel meer rijden.
1: Nee, je ziet ze niet zoveel meer. Nee. Nee. Nou, je zag, voorheen zag je ze nog wel eens. Maar nu zijn het echt wel collectors dingen geworden. Je kan er wel eentje huren en dan dus een leuk tochtje maken. Vandaag zijn er ook jarigen. Onder andere Philips Frerix, die wordt vandaag 82. Stefan van Veen wordt 56. En Jeroen Tjepkema, die wordt 56 jaar vandaag. Vannacht gefeliciteerd allemaal. Nick, het nieuws.
2: Bijna een 500.000 gebouwen hebben verzakkingsschade of krijgen daar tot 2035 mee te maken. Zonder ingrijpen loopt de totale schade op tot 54 miljard euro. Funderingsschade kan verschillende oorzaken hebben. Verlaagde grondwaterstanden, bacteriële aantasting, droogte, werkzaamheden onder gebouw of veroudering en constructiefouten. In de praktijk is er vrijwel nooit één oorzaak aan te wijzen. In Eindhoven is voor de vierde keer in korte tijd een auto in brand gestoken. Rond 7:30 werd de brandweer naar de Heeselweg gestuurd. Een geparkeerde Mercedes in brand stond. En dan naar Engeland, een amateurgolfer. Daar heeft 58.000 euro gewonnen met het slaan van een hole-in-one. Op de baan daar is een jaarlijkse wedstrijd waar leden van de club aan mee mogen doen, waarbij elk jaar 50.000 pond te verdienen valt met één slag. Meer krijg je er ook niet. Deze golfer die kreeg het dus voor elkaar. Ja, je hoort het zo roepen, hè? 50 grand. Ja, 50.000 pond, 58.000 euro. Dus de slogan van die wedstrijd is ook één slag, één onvergetelijk moment. Er zijn al veel jaren geweest dat niemand wint. Maar ja, dit keer dus wel.
1: Oh, gaaf. Dat is wel leuk.
3: Ja, het is echt top.
1: Ja, ja, het is echt leuk. Ik ben anderhalf week geleden, toen ik even een weekje vakantie was, ben ik wezen midget golven. En toen had ik twee keer. Dat ik in één keer in mapte. Maar eentje, die baan was echt heel moeilijk. Dat was echt een soort van, dat lukte ook één keer en daarna nooit meer. Maar het lukte wel. Ja, dat is wel heel... Ja, zeker. Free.
3: En kreeg jij toevallig ook 50.000 pond?
1: Nee, ik kreeg een ijsje.
3: van de venue of van jouw vrouw?
1: Nee, ik moest gewoon zelf kopen.
3: Ah,
1: ja,
3: okay,
1: ja. Ja. Maar ik kreeg het van de mevrouw achter de ijskoper.
3: Nee, heel goed.
1: Ja. Ja. Nee, maar ik was er toch blij mee.
3: Ja, natuurlijk.
1: Ja, zeker. En de prestatie...

0: 80 kaarsjes mocht hij gisteren uitblazen, Mick Jagger. The Rolling Stones, een nieuw album, Foreign Tongues. En daar vanaf het Jealous Lover te horen. En een keigoeiemorgen. Ja, het is vakantietijd. Dat betekent lekkere uitstapjes maken. Mark, jij bent ook weg geweest dit weekend, toch?
1: Zeker weten.
0: En jij vertelde mij iets wat ik eigenlijk helemaal niet wist. Er schijnt een fantastisch mooi dierenpark te zijn in België.
1: Ja.
0: Dus er moet een stukje voor rijden.
1: Ja, twee uurtjes.
0: Twee uurtjes, oh, dat valt
1: wel mee. Ja, twee uur en 8 minuten of zo.
0: Ja, hoe heet het?
1: Paradisa.
0: Paradisa.
1: Ja, en... Ik ben helemaal afgeleid, sorry.
0: Ja.
1: Paradisa, dat ligt net onder Brussel. En daar zitten heel veel mooie dieren.
0: Ja.
1: Supermooie gebouwen. Het is echt fantastisch. En het mooie is, als je daar slaapt...
0: Ja.
1: Dan mag je dus 's nachts door dat park.
0: Oh?
1: Ja, en dat was echt fantastisch.
0: Wacht, maar dit is een beetje zoals de Beekse Bergen. Daar kan je ook slapen, maar dan mag je 's nachts niet door het park. Maar dan slaap je zeg maar tussen...
1: Dat denk ik ook niet, maar dat weet ik van de Beekse Bergen niet zeker. Maar vandaar wist ik het niet. En we kwamen daar en toen zeiden ze dat. En dan mag je 's nachts gewoon langs de leeuwen... en de zeekoeien heb ik gezien 's nachts. Ja. En de wolven die huilen.
0: Ja.
1: Dus dan loop je daar in het donker en hoor je zo...
0: Maar je hebt mij foto's laten zien van het park. Maar dat is echt een heel ander soort dierenpark dan dat je eigenlijk gewend bent.
1: Ja,
0: zeker. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, het zijn werelden. Eén is China bijvoorbeeld. Ja. En ze hebben een stukje Japan, maar ze hebben ook een stukje Canada.
0: Ja.
1: Ze hebben een stukje koude wereld. Waar dan allemaal ook dieren zitten. En het is gewoon zo mooi aangekleed. Het is eigenlijk Eftelings mooi aangekleed. Misschien, ja, het is
0: beetje
1: echt...
0: Het thema
1: voert de boventoon en de dieren... komen haast op de tweede plek, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Als in, die worden gewoon goed verzorgd. Maar
0: ja.
1: Dat is bijna haast bijzaak in al het pracht en praal wat er is. Ze hebben ook allemaal mega grote hokken.
0: Ja.
1: Supermooie verblijven waarbij je dus vanuit je kamer... Ik had een kamer waarbij ik uitkeek op de dwergnijlpaardjes. En een paar apensoorten. Ik ben geen kenner of zo, maar... Nee. Die klauteren dan zo 's ochtends en 's avonds en overdag... zo lekker langs je kamer af.
0: Ah, leuk, man. Ja, was dat het mooiste wat je hebt gezien? Of wat...
1: Wij sliepen in een nieuw stukje daar, in een kas.
0: Ja.
1: En daar was een restaurant en dat was onder water in een aquarium.
0: Oh, wauw.
1: Dus dan zit je te eten en dan zwemmen
0: we
1: allemaal vissen voorbij.
0: Voorbij. Ja.
1: Ja, dat was fantastisch. Ja,
0: dat heb je in Epcot, heb je dat ook, hè?
1: Zeker.
0: Leuk, man. Dat is leuk.
1: Het was echt prachtig.
0: Ja. Weet je wat ik altijd met dierentuin heb? Maar dat heb ik bijvoorbeeld met Eindhoven Zoo. Als je hier gewoon, als je daar even heen gaat, dat je helemaal tot rust komt.
1: Ja,
0: dat je even,
1: ik heb ook een abonnement op Eindhoven Zoo. Ik vind dierentuinen in het algemeen al gewoon heel erg leuk.
0: Ja.
1: Maar Eindhoven Zoo, daar ga je doorheen en dat is super mooi. Ook echt top. Maar dit is wel andere.
0: Nee, snap ik. Maar dit is maar gewoon in zijn algemeenheid. Gewoon een dierentuin om even lekker tot rust
1: even
0: te komen.
1: Rust.
0: Even rust. Ja.
1: Ja, je gaat gewoon even 20 minuten zitten kijken hoe een olifant een appel eet.
0: Ja.
1: Nou, dat is gewoon lekker, man.
0: Ja,
1: dat is echt.
0: Ja, hoe eet een olifant een appel?
1: Ja, met zijn slurf.
0: Ja. Ja. Ik heb ooit eens een keer achter de schermen bij nijlpaarden mogen zijn.
1: Oh ja.
0: En daar mochten we een watermeloen. Maar dan echt zo'n joekel. Hè? Zo'n, niet
1: ja, dat is zeker gewoon een hapslok.
0: Nou, dat is die gooi je erin en het is klappers. Hartstikke idee en weg. Nou, mooi. Hey, Paradisa. Dus een tip van Mark.
1: Ja,
0: mooi.
1: Echt
0: dankjewel,
1: mooi.
0: Mark. Dit is een kei. Goedemorgen, zometeen Imagine Dragons.

0: Onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant. When

0: Iets voor 8:30, Imagine Dragons op je radio. Zometeen naar het nieuws met Nick. Nick, we gaan het allemaal over hebben.
1: Onder andere dat er weer een autobrand is geweest in Eindhoven. En Japan zucht onder de hitte en een bedrijf in Koelingen springt daarop in.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: En voor de verkeersinformatie schakelen we even met Erwin de Hart van de ABB. Erwin, goedemorgen.
5: Goedemorgen, nog steeds een file op de A16 Breda Rotterdam. Maar de vertraging neemt alweer af. Bij Dordrecht 4 kilometer, bij de Moerdijkbrug moet ik eigenlijk zeggen. En onder de 10 minuten is de vertraging op dit moment. Wel wat meer vertraging aansluitend op de A17. Vanuit Roosendaal richting Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten extra reistijd in 2 kilometer file.
0: Oké, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Er wordt vandaag wisselend bewolkt. Althans in de ochtend vallen enkele buien. Vanmiddag klaart het op. En dan wordt het een zonnige middag met 23 tot 24 graden. Vanavond en vannacht is het droog. 16 tot 17 graden koelt het af. En vanaf morgen zomers warm richting de 30 graden gaan dan de temperaturen. Het is tijd voor het nieuws met Nick.
1: In het Eindhovense stadsdeel Stratum is vannacht voor de vierde keer in korte tijd een auto door brand verwoest. Het was deze keer haak en rek door Baptistlaan. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de Mercedes verloren ging. Op camerabeelden zou iemand te zien zijn die met jerrycans rondloopt. Vanwege de autobranden surveilleren buurtbewoners 's nachts daar in de wijk. Agenten zijn gisteravond een woning in Den Bosch binnengevallen nadat iemand had gebeld dat hij beschoten was. De politie had naast de melding van het slachtoffer nog meer meldingen gekregen over mogelijke schoten. In de woning aan de Kastanjestraat werd uiteindelijk niemand gevonden. Er is niemand gewond geraakt en er zijn ook geen kogelinslagen of kogelhulzen gevonden. Maar zo zegt een politiewoordvoerder, het kan ook zijn dat er geschoten is met een luchtdrukpistool of een alarmpistool. Een vrouw is gisteren gewond geraakt nadat de auto waarin ze zat uit de bocht vloog op de A58 bij Bavel. De auto waarin ze als passagier zat botste tegen de vangrail en kwam dwars op de weg tot stilstand. Die auto werd bestuurd door een vrouw zonder rijbewijs. Zij en een andere inzittende raakten licht gewond. In Berlijn is de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride zaterdagavond door de politie doodgeschoten. Hij werd na een urenlange zoektocht gevonden in een volkstuinencomplex. De 21-jarige verdachte was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij kwam vrij op de voorwaarde dat hij in een deradicaliseringsprogramma werd opgenomen. Jot NOS-correspondent Gien Balduk.
7: Daar is nu ook volom verbazing over. Onder meer de Berlijnse burgemeester heeft vanavond gezegd dat hij verbaasd is dat deze persoon in dat programma kon worden opgenomen. Die verbazing was ook te horen in een interview met de vader van Abdul B., die een interview gegeven heeft aan het blad Der Spiegel. Daarin omschrijft hij ook dat hij zijn zoon gehersenspoeld zag worden door zijn omgeving.
1: Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven. 29 mensen raakten gewond. Het is niet alleen warm in Europa. Vandaag valt het wel mee trouwens, maar het wordt dus wel weer warm hier. Ook Japan zucht onder de hitte en daar springt de fabrikant van koelautomaten nu op in. Ze hebben namelijk een menselijke koelkast ontwikkeld waarin het constant 15 graden is. Als iemand erin zit, dan wordt er ook nog koude lucht op het hoofd, de nek, de schouders en de rug geblazen. Die box die wordt aangeprezen voor plekken waar mensen bijvoorbeeld buiten werken, zoals op de bouw. Nou ja, het is daar geen overbodige luxe, want het was in Japan de afgelopen weken regelmatig ruim 35 graden. Zo'n koelkast is niet goedkoop. Koop trouwens omgerekend zo'n 8000 euro.
0: Ah, waar moet je daar nou mee?
8: Ja.
0: Ja.
8: Wat, maakt van, ja, ja, ik weet wat je ermee moet. Koelen.
0: Ja, ja, maar zet je, ja, ga even in de koelkast zitten.
8: Ik voel, het is wat warm. Ja, ga maar in de koelkast. En, maar en dan kom je uit de koelkast. Het is nog steeds 35 graden.
1: Daar heb je alleen maar meer last
8: dus
1: van waarschijnlijk.
8: Het is een tijdelijke oplossing voor heel duur.
1: Je kunt erin gaan zitten, maar dan moet je ook de hele dag blijven zitten waarschijnlijk. Ja.
0: Ja, nou ja, als je de hele dag een 50 graden... Dat is niet goed voor je, hoor.
8: Voor dat geld zou ik er de hele dag in gaan zitten, kan ik jou vertellen. Ja. Voor die 8000 euro ga ik er een week in zitten.
0: Ja, maar dan kun je toch ook een badje met ijsblokjes... Daar hoef je toch geen koelkast voor neer te zetten?
8: Ja, maar als jij een week lang ijsblokjes wil aanvoeren... en die smelten steeds, hè? Kun je even wisten van de ijsblokjes? Ja? Moet je er dus steeds weer nieuw in gooien.
0: Oh.
8: Dat is ook duur.
0: Oh ja.
8: Ja, dan kom je denk ik ook wel op 8000 euro uit uiteindelijk.
0: Maar je had ook plastic ijsblokjes, toch?
8: Ja, ja. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja, ik denk dat die met dit weer zelfs ook smelten.
0: Dankjewel. Meer nieuws op WebNF van Omroep Brabant uiteraard. We gaan straks naar het komkommernieuws. Er komt misschien wel weer iets nieuws bij in het klassement.

0: Chris Wems, Lose Control.
1: Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: Het is vakantietijd. We zijn allemaal te genieten. Misschien van een vakantie. Of heb je hem gehad? Heb je hem nog te goed?
2: Ik bedoel, de bouwvak is begonnen.
0: Ja,
2: dus
0: bouwvak is begonnen. Ja, het is
2: meer middenin kun je niet zitten.
0: Meer dan nu dan ooit. En dat betekent ook in het nieuws, de nieuwsvoorziening, dat het altijd wat beperkter wordt. Dat betekent ook ruimte voor andere berichtjes die je misschien normaal niet zou horen of zou zien. Of zou lezen. En dat zijn vaak wel grappige berichtjes.
2: Ja, zeker. Ja. En wij vroegen ons dan af, en daar hebben wij het komkommerklassement voor opgericht.
0: Ja.
2: Wat vind je nou als luisteraar berichtjes waarvan je echt denkt, ja, dit vind ik eigenlijk helemaal ongekende bullshit.
0: Ja.
2: Dat is 10 komkommers.
0: Ja.
2: Misschien denk je wel, ja, ik vind dit hele leuke berichtjes.
0: Ja.
2: Dan is het 1 komkommer. We hebben een top 3. Maar jij hebt ook iets nieuws om die top 3 aan te vallen.
0: Ja, ik heb iets gevonden wat wellicht in die top 3. Dat zou een van de 3 berichtjes die nu op het bord staan. Dat zou de bokser kunnen zijn die de 6 dameslipjes heeft opgegeten. Of Prins Albert en Prins Charlene die stijfjes dansen. Of Bridget Maasland die de huis heeft geschilderd. Die zouden er dan afkomen. Dat hangt van jou af. Hoeveel komkommers zie je dit bericht geven? Filemon Wesseling mag namelijk in interviews best over zijn relatie vertellen. Maar niet zonder toestemming van zijn partner Ramona Lau. In de Margriet vertelde ze dat die afspraak er kwam nadat een uitspraak over hun seksleven van de presentator voor de nodige discussie zorgde thuis. En hij vertelde dat hij dankzij de seks opnieuw ontdekt had. En dat hij haar dankzij de seks opnieuw ontdekt had. Dat is eigenlijk het berichtje. En dat vond zij niet zo leuk. Dus nu moet hij thuis om toestemming vragen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vind je dit een komkommernieuwtje?
0: Ja.
2: Dan zit je richting de 10 komkommers. Zeg je, ja. Nou, dit had het in oktober als het gewoon allemaal weer draait, ook gered.
0: Ja.
2: Dan is het 1 komkommer, of 2, of 3, of 4, of alles wat ertussen zit.
0: Ja.
2: Normaal moet je dan even een appje sturen, dat gaat nu heel even niet. Dus je moet heel even bellen.
0: Ja, bellen. 09-09-123-0909. Hoeveel komkommers geef jij het berichtje dat Filemon Wesseling voortaan thuis om toestemming moet vragen als hij het over zijn relatie heeft? En in dit geval over Ramona Lau, zijn vriendin. Dus 09-09-123-0909. Gaan wij de balans straks opmaken. Geef je 1 komkommer, dan vind je het een fantastisch belangrijk bericht. Geef je het ergens tussen 1 en 10, dan ja, hoe hoger, hoe onbelangrijker.

0: Magda en de Munnik, de kapitein, deel 2.
1: Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, nou, over deel 2 gesproken. We zijn bij het tweede gedeelte aanbeland. Want het berichtje dat mij opviel en waarvan ik zelf een hoog komkommergehalte vond, is dat Filemon Wesselink voortaan aan zijn partner, zijn vriendin, toestemming moet vragen of als hij het over zijn relatie heeft in interviews.
2: Ja, dat is... Een bericht belletjes. Wat veel mensen veel deed, kan ik je vertellen.
0: Heeft wat leuke belletjes opgeleverd.
2: Ja, zeker. En het leuke aan belletjes vergeleken met WhatsApp is dat je ook nog eens iets kan vragen aan mensen.
0: Ja.
2: En mensen vonden dit wel komkommernieuws,
0: okay.
2: Maar ook wel RTL Boulevard nieuws.
0: Ja.
2: En nou ja, dat is het ook. Dus op zich klopt dat.
0: Ja.
2: Dus, John, kan ik jou vertellen... Dat.
0: Oké. Okay. Is het belangrijk?
2: Nee, dat hoeft niet.
0: Nee, hoeft
2: het heeft
0: niet?
2: De top 3 niet gehaald.
0: Het heeft niet gehaald.
2: Dus nee, en dat heeft er dus vooral mee te maken dat het shownieuws is. En mensen zeggen shownieuws is eigenlijk heel vaak al wel.
0: Ja.
2: Komkommernieuws.
0: Ja, dat is zo, ja.
2: En dat is ook zo.
0: Ja.
2: Ik beloof, doen we morgen...
0: Ja?
2: Geen showbiz nieuwtje.
0: Geen showbiz nieuwtje. Nee. Oké. Okay. Nee, dat is goed. Dan gaan we dus op zoek naar een komkommernieuwtje wat geen showbiz nieuwtje is. Want ik moet inderdaad bekennen dat, op die box erna... die staat op 7,3 komkommers op de schaal van 1 tot 10. De boxer die had 6 damesklipjes opgegeten. Dat was vorige week groots in het nieuws.
2: Zeker.
0: Ja. Ook groot in het nieuws is al van een tijdje terug... Prins Albert en Prinses Charlene. Die stijfjes dansen in Monaco. Die blijft dan daarmee op 2 staan... En op 1, ja, hoe zou het dan zijn met Bridget Maasland en haar woning?
2: Vind ik een goede vraag.
0: Ja, ze heeft de woning nog niet verkocht, zover wij weten. En daarom heeft ze de muren wit geschilderd.
2: Nou
0: dat vonden we toch wel heel belangrijk. En jullie ook.
2: Altijd Peter de nummer 1.
0: Nummer 1. Hoeveel, Mark, hoeveel komkommers?
2: 9,1 komkommers. Ja, ik ben benieuwd of er nog iemand overheen gaat deze zomer.
0: Nou, ik kan me herinneren van vorig jaar.
2: En dat was een 9,6 of zo, 9,7.
0: Ja, dat was de collega van Bridget.
2: Nicky Plessen.
0: Nicky Plessen, ja. Maar dat ging over de slippertjes. Dus ja, wellicht dat er overheen komt. Maar dan moet er wel een verdomd goed berichtje zijn... die echt hoog scoort in het komkommerklassement. Dankjewel voor alle belletjes. We gaan op weg naar 9 uur het nieuws daarvan. En dat doen we met een vrolijk liedje. Afkomstig van de Four Tops. Klein beetje zo'n gevoel geven. Helemaal gek worden. En waar kan dat beter dan in Acapulco? En ik kijk, goedemorgen.

0: alles over Omroep-Brabant. Check je via de website en app.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
13: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellig.

0: ScootMe. Daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
3: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
5: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
3: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Nou, goed nieuws voor alle weggebruikers. Intussen is het aardig rustig geworden. De eerder genoemde files, daarvan is niets meer over. Dus we rijden lekker door. Dat is mooi en goed nieuws. Dat betekent dat we ook weer lekker doorgaan. Gewoon met een keigoeie morgen. En zometeen, ja, toch wel even het randje natuurlijk. Gaan we een slinger aangeven. Mag je weer liedjes aanvragen? Denk wel eens even na over een leuk liedje.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
8: eSIM. Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis weer met Golden eSIM.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
15: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
16: Mijn papa verkoopt stoelen.
17: In Mil, Reuzel en Riethoven.
15: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Kei, goedemorgen, John van Groenhoven.

0: Het motto van vakantie, relax. Mika, een kei goeiemorgen. Op de laatste maandag van juli, de 27e alweer vandaag. Vanochtend wisselend bewolkt met enkele buien mogelijk. Vanmiddag wordt het allemaal wat beter vanuit het westen droog en zonnig. De temperatuur die gaat oplopen tot zo'n 3 à 24 graden. Dat allemaal op de maandag.
1: Het is de dag van de kipvinger. Het is de dag van de slaperige kop vandaag. En het is de dag van de whisky.
0: Lekker allemaal. Kipvingertjes, whisky, heerlijk. Niks meer aan doen. We gaan naar het nieuws, Nick.
2: Zeker 36 Brabantse gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt daar geen uitzondering gemaakt. In 19 gemeenten moet nog worden besloten of er uitzonderingen mogelijk zijn.
1: Het mag überhaupt niet natuurlijk. Er is gewoon een landelijk verbod.
2: Ja. Juist, inderdaad. Maar je kunt dus ontheffing aanvragen. Je kunt vragen,
0: maar dat vind ik dus weer raar. Waarom, weet je, heel veel gemeenten zeggen, ga maar onze vingers er niet aan branden, om het even toepasselijk te zeggen. Je kan toch gewoon zeggen, we doen met z'n allen gewoon lekker niet?
1: Is in principe...
0: Maar waarom moeten dan zeggen weer gemeentes...
1: Nou, omdat ontheffingen ook bijvoorbeeld zijn voor professionele shows. Ja. Die dan in Eindhoven, daar kom ik vandaan, is het op Klokgebouw een show. En daar moet je dan ontheffing voor aanvragen, want anders is het onhandig. Dus er moet wel een soort van regel zijn dat mensen dat mogen doen nog.
2: Want dat er iets veroordeeld kan worden,
1: ja,
2: inderdaad.
1: Precies. Ja,
0: maar die waren er toch al, die ontheffingen voor dat soort shows?
1: Ja, maar de regels zijn natuurlijk helemaal veranderd.
0: We moeten dan ook weer daar...
1: Precies, want omdat er was geen algeheel vuurwerkverbod. Nee. Dus hoefden er ook niet overal per se ontheffen. Het waren gemeenten zelf die hun eigen regels aan het maken waren. Ja. Nu is er wel een landelijk verbod. Ja. En moeten de gemeentes daar dus ook weer hun eigen regels op aanpassen. Hmm.
0: Ja, nou oké.
2: Ja, zo zit het.
0: Ja. Dank je.
2: Ruim 13 hectare grond.
1: Mag jij nog blij zijn dat de provincie er niet tussen zit?
0: Oh ja, dat kan ook nog.
1: En de wijkvereniging.
2: Ja. Ja, en dan dus ruim 13 hectare grond naast en vlakbij de Efteling gaat begin volgend jaar in de verkoop. Makelaar spreekt van een zeer strategische ligging, maar of kopers in de rij zullen staan, dat is nog de vraag. Want wie de kleine letters leest, die ziet dat er op de percelen niet veel mag, schrijft het BD. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Eurotje bied ik.
2: Ja, dan kun je zeggen dat je grond hebt rondom de Efteling.
0: Maar en de Efteling wil dat zelf niet dan? Is dat,
1: Wie weet, ga je wel bieden.
0: Ja, maar dan mag niks.
1: Nee.
0: Dus is het niet veel waard.
1: Ja, maar je kunt altijd eerst kopen en dan zorgen dat het bestemmingsplan veranderd wordt, toch?
0: Ja. Nou, misschien zou je wel spekkoper kunnen zijn met een eurootje. Ja, toch?
3: Brabant. Een kei. Goedemorgen.
0: Ja, we geven gewoon een slinger aan het rad. Eens kijken waar die op uitkomt. Welk letterke? Welk lettertje vandaag?
2: De
1: H. Van Harold.
0: Hallo.
1: Ja.
0: Ja. De H. Iets wat je wel eens hebt geschreeuwd met de letter H.
1: Ja, dat is de categorie.
0: Oké. Okay. Nou.
1: Ja, dat zijn veel dingen wel, denk ik.
0: Dat zijn veel dingen, ja.
1: WhatsApp doet het even niet, maar je moet even bellen dus.
0: Ja, of schreeuwen.
1: Of heel hard schreeuwen. Als je hier nou inderdaad op Science Park in Zonnebreuken komt staan. Ja, dat en je schreeuwt heel hard naar boven.
0: Ja.
1: Dan komt het ook goed.
0: Ja, maar tot die tijd mag je het aan ons doorgeven via de telefoon. 0909-123-0909. De categorie. Iets dat je wel eens hebt geschreeuwd. De letter is de H. En bellen naar 0909-123-0909.
1: Zullen we er, en dan komen er vanzelf belletjes binnen zo meteen, zelf gewoon met eentje beginnen?
0: Dat is goed.
1: Dan verzin ik de zin. En dan pak jij een liedje wat je leuk vindt.
0: Oh ja.
1: Doe het samen.
0: Is goed.
1: Ja?
0: Ja, dus even kijken. Dit vind ik wel een lekker liedje.
1: Ja? Ja. Komt de zin met de H die ik wel eens heb geschreeuwd? Hoe kan dit nou allemaal weer?
0: Nou, ik keur hem goed.
1: Yes.
0: En ik pak even een lekker liedje bij. Van Viola Wills. I'm gonna get along with you now. Heb jij ook iets te schreeuwen? Iets wat je al hebt geschreeuwd mag je nu doen met de letter H. 0909-123-0909.

0: We'll make it to the morning light.
1: Sommejeu, Tonight. Dat liedje dat heb je dankzij Marielle, die belde naar 0909-123-0909. Voor het aanvragen van een liedje, iets wat je wel eens hebt geschreven met de letter H, dat had zij hier naar rond. Ja, dat kan je inderdaad schreeuwen met de letter H. Kim die zegt help, die stuurde nog even een sms'je. En Hans die had het over hondenlul. Ja, het zijn zijn woorden. Hij wilde graag Phil Lynott horen met Old Town. Nou, die ga ik erbij pakken na Lionel Richie.

0: Dank je, Hans, voor het aanvragen van dit liedje Old Town. 9:30 geweest. We gaan het nieuws van Nick. Waar ga je het over hebben, Nick?
1: Ja, onder andere dat een automobilist er vandoor is gegaan na een crash en de bijrijder gewond heeft achtergelaten. Dat gebeurde in Beugen. En we blikken nog even terug op de geweldige overwinning van Mathieu van der Poel in de Tour.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
4: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
6: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
7: Omroep Brabant.
0: De dag start wisselend bewolkt. Er vallen enkele buien in Brabant. Vanmiddag klaart het op, wordt het een graadje of 3,24. En dat is meteen de laatste lekkere dag. Want vanaf morgen wordt het zomers, beter gezegd, tropisch warm. Met temperaturen die weer richting de 30 zelfs daarboven kunnen gaan. 2 minuten over 9:30. Het nieuws met Nick.
1: Een automobilist is er gisteravond vandoor gegaan nadat hij met zijn auto tegen een boom was gecrashed in Beugen. Toen de hulpdienst arriveerde, zat de bijrijder nog in de auto. De brandweer heeft de wagen opengeknipt. Daarna is de bijrijder met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bijna alle partijen in de Bosse gemeenteraad veroordelen het bekladden van huizen en auto's van inwoners van Engelen en Bokhoven, die niet per se tegen een opvanglocatie voor minderjarige alleenstaande asielzoekers zijn. In een gezamenlijk statement reageren ze met afschuw op het vandalisme en veroordelen ze het intimideren van inwoners. De PVV en Forum voor Democratie hebben het statement niet ondertekend.
8: Is wel bekend waarom niet?
1: Nee, dat is niet bekend.
0: Waarom zij niet ondertekenen?
8: Ja.
0: Ja, ik vind het ook heel... We weten niet waarom niet, maar ja...
8: Ik kan het invullen. Ik dacht, misschien hebben zij al een statement gegeven over waarom niet, want dat doen ze dan ook wel vaak.
0: Ja. Ja, bij deze dan blijkbaar dus niet. Nee. Maar dat, we kunnen het een beetje invullen. Maar
8: vind ik toch lastig.
0: Ja. In dit geval. Want het heeft niets met elkaar te maken. Dus
8: in de basis niet, nee. Maar misschien voor hun wel.
0: Nee, maar ik zat me ook meer af te vragen van hoe weten mensen dat wie dan wel voor of tegen is?
8: Je staat onder zo'n in dit geval dan, maar ook onder een motie bijvoorbeeld. Ja. Nou, gewoon alle partijen die dat hebben ingediend. En onder zo'n reactie zijn ook alle partijen.
0: De mensen die in die wijk wonen. Hoe dat dan?
8: Ja, dat zal er in de supermarkt over gaan.
0: Ja.
8: Of zo, weet je wel.
0: Dat is een beetje dorpje.
8: Ja.
0: Ja. Ja, het is wel ongelooflijk vervelend. Heel intimiderend ook.
8: Ja, zeker. Ja, maar echt.
0: Ja.
1: Dan naar Berlijn. Daar is stilgestaan bij de aanslag van zaterdag. Zo was de Brandenburger Tor de hele nacht verlicht in regenboogkleuren. De dader van de terreuraanslag werd gisteravond na een urenlange klopjacht doodgeschoten. De Duitse politie kreeg volgens NOS-correspondent Gien Balduk een tip dat hij verstopt zat in een volkstuintje.
9: Dat leunt bijna tegen een soort vakantiepark aan met allerlei tuinhuisjes die deels zijn uitgebouwd, waar je dus schuil kan houden. En uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgen dan is er ook een herdenking in Amsterdam bij het Homo-monument. Wielerfanaten, ja, die zullen er nog lang over napraten. De etappewinst gisteren van Mathieu van der Poel op de Champs-Élysées in Parijs. Van der Poel die bleef de sprinters na een spannende finale maar net voor. In de vooraanstaande sportkranten in Europa, denk aan L'Équipe en Gazzetto della Sport. Daar komen ze woorden te kort om te beschrijven hoe bijzonder het is wat Van der Poel heeft gedaan. En de commentatoren gisteravond, ja, die waren natuurlijk ook lyrisch.
10: Oh my lord, I have never seen anything for a long time like this.
11: Van der Poel, l'ultima pedalate, l'imperatore, fino in fondo, fino in fondo!
10: He hold on!
11: Che Tour de Francia! Che spettacolo!
10: Mathieu van der Poel wins on the Champs-Élysées!
0: Ja. En hoe ging de Nederlandse dan? Hoe deden wij? Max van der Poel.
8: Max van der Poel.
0: Ja,
8: Nederlanders kennen zijn naam niet.
0: Nee.
1: Nou ja, dat valt toch wel altijd een beetje in het niet. Als ja, je het
8: nou, ze waren zeer enthousiast voor Nederlanders.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, ze waren wel enthousiast natuurlijk. Ja, het was ook echt bijzonder wat er gebeurde. En Van der Poel die zei ook dat hij al een jaar bezig was met die etappe van gisteren. Want vorig jaar toen viel hij natuurlijk uit. Had hij een longontsteking ook, bleek uiteindelijk zo. Dus toen moest hij die etappe op de bank bekijken. En nou dacht hij, ja, nu wil ik hem winnen ook.
8: Het is fijn dat een hele saaie Tour de France met iets heel moois, want dan blijft dit blijft in je gedachten.
1: En een etappe van 89 kilometer ook gewoon.
8: Ja, verzinnen we die andere 2,5 weken, die verliezen we gewoon uit onze gedachten. En dit blijft.
0: Heb je goed gedaan met jij, hartstikke mooi. Ja. Dankjewel, Nick. Meer nieuws op Web en App natuurlijk van Omroep Brabant. Heel veel fijne muziek. Zometeen Rutger van Barneveld, die we vorige week

was vorige week nog de gast hier in de uitzending bij Kei Goedemorgen. Rutger van Bardeveld over zijn zoele zomernachten en de megahits en alles nog meer te spreken. Was gezellig. Leuke gast. En we gaan denk ik nu al meer van hem horen. Hij heeft nu eens een dikke zomer in te pakken. En hij zei dat hij het recept had gevonden voor het maken van een dikke zomerrit. Nou, wellicht wordt dat vervolgd. We hopen het voor hem. En als je ervan houdt, ook voor jou natuurlijk. Zometeen blikken we even terug op deze maandag van vandaag. Ondertussen luisteren we naar Coldplay op Omroep Brabant. Lovers in Japan. Nu in een Kei Goedemorgen.

0: Lovers in Japan, Coldplay. Ja, we hadden vandaag natuurlijk weer de avonturen van Jan Biggel. We hadden hem in de uitzending. Hij heeft een heerlijke week vrij op de camping. Waar het erg gezellig is, vertelde hij.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het zit hier stampvol.
0: Ja.
1: De mens, ja. Ik moet eerlijk zeggen, en kun ik wel merken dat er nou Brabanders op de camping zijn. Want ja, nou is het meestal na 11 uur nog een hoop eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk, joh, ja.
0: Ja, volgende week spreken we weer om te horen hoe zijn week is verlopen. En we hadden Bas van Bodegraven in de uitzending, de oprichter van de Max Verstappen fanclub. Hij is al bij heel veel races geweest van de Formule 1 in de eerste seizoenshelft. En hij kijkt voor de tweede seizoenshelft vooral uit naar een specifiek circuit, Maleisië.
2: De mooiste race die ik eigenlijk ooit gezien heb was van de vader van Max, van Jos, in 2001.
0: Ja.
2: In de regen daar. En sindsdien droom ik ervan om er naartoe te gaan. En op het moment dat ik dacht van nou kunnen we, toen hielden ze mij op in 2017.
0: Nou, dat komt weer helemaal goed, want de Maleisië vervangt op de kalender Bahrein. En nu keren ze dus weer terug daar. Dit is een kei. Goedemorgen, Rob Omroep Brabant. Het is 9:45. Nog wat lekkere liedjes voor je om deze ochtend voor te zetten. Waaronder deze Aerosmith. Dit is Amazing.

0: Nou, dat mag duidelijk zijn, Stevie Wonder. Weer een mooie grote artiest toegevoegd aan de Ultieme Bonde 50. Ik ben benieuwd waar het gaat worden.
1: Ja, ik heb er verder niet zoveel op te zien.
0: Nee, jij gaat nog iemand bellen vandaag.
1: Ja, Jim Carter.
0: Oh, dat leuk.
1: Die klinkt heel buitenlands, maar
0: ja,
1: is gewoon Brabant.
0: Is gewoon Brabant. Ja, gaaf. Veel plezier zometeen in Brabantsbond, bij Brabantsbond met Hubert Mol. Wij zijn er morgen weer, Mark.
2: Jazeker.
0: Vanaf een uurtje 6.
2: Tot morgen.
0: Fijne maandag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux. Is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemorgen en van harte welkom. Je bent al een beetje warm gemaakt. Het voorspel is al begonnen. We gaan langzaam maar zeker naar een hoogtepunt.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Brabants Bond en Bermol.

0: Het is The Bird of Paradise van Snowy White. Are you
1: ready? Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol. Op Brabant.
0: Ach, jongens, ik weet niet of je nog je eigen tandjes hebt, maar tandartsen dreigen de komende jaren handen tekort te komen. Dat komt omdat ouderen steeds langer hun eigen tandjes hebben. Vroeger kreeg je een kunstgebitje. Maar we hebben steeds vaker en langer onze eigen tanden en komen dus tandartsen tekort die ons kunnen helpen. En dat kan op termijn zorgen voor een nieuw woord, mondzorginfarct. Ja, die tandartsen die krijgen het voor te kiezen.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.

waren op vakantie, Jamaica. En daar kwamen wat mannen aangelopen en die zagen Eric Stewart van TSCC. En hij was op vakantie met Justin Hayward, die van de Moody Blues. En die mannen die zagen dat ze ketting om hadden, die zagen dat ze een mooie loge om hadden. En ze lagen lekker op het strand. En toen zei een van die mannen, ik wil jouw ketting hebben. En de andere zei, ik wil jouw loge hebben. En ze probeerden nog een beetje aardig te zijn. Eerst een leuk gesprekje te hebben over cricket. Want ze hadden in de gaten dat de Engelsen waren. Maar het mislukte, het liep helemaal anders. Ze konden de sieraden inleveren. En de mannen gingen er vandoor. Ze waren echt alles kwijt. Geld waren ze kwijt. En dus was het wel de inspiratiebron voor een leuk liedje uiteindelijk. Wat wel enige vrolijkheid en ook wat cynisme in zich heeft. Dat maakt het wel weer leuk. TSCC en de Dreadlock Holiday. Maar dan kijk je het verhaal erachter. Dus mocht je nog vakantie gaan, mocht je nog plannen hebben om misschien wel een dure, leuke, verre reis te maken naar Jamaica. Weet wat je kan overkomen op strand. Geen ketting om doen, geen dure loge om doen. Even weglaten.

0: er zijn mensen die zeggen dat alles in de hemel gebeurt. Dat alles daar bedacht is. Something happened on the way to heaven. Het was afkomstig van niemand minder dan onze eigen Phil Collins. Toch wel in het hart dan. Phil Collins, grootheid die bij menigeen in het hart zit. Tijd geworden voor zometeen het nieuws. Niek de Vries, waar ga je het dan over hebben zo dadelijk?
1: Onder andere dat de politie in Veldhoven en Waal de handen vol had aan een vluchtende scooterrijder. En de verkeerscamera die legde iets opvallends vast in een plaatsje in de Amerikaanse staat Arkansas.
2: Ah, wat een schatje.
3: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
5: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Omroep Brabant. Er trekken nog wat wolkjes over. Ook een beetje regenachtig nog. Kunnen wat buitjes zijn. Vanmiddag wordt het een graad of 23, 24. En dan is het ook zonnig. Het nieuws van 10:30, Niek de Vries.
1: De politie in Veldhoven en Waalre heeft gisteren de handen vol gehad aan een scooterrijder die op de vlucht was geslagen. Agenten hadden hem een stopteken gegeven omdat de scooter geen kenteken had. In plaats van te stoppen ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging werden snelheden van boven de 100 km per uur gehaald. Uiteindelijk wist de agent hem aan te houden. Zijn rijbewijs is voorlopig kwijt en de scooter is in beslag genomen. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de bekladdingen van huizen in Engelen en Borkhoven verwerpelijk en onacceptabel. Meer dan 10 huizen werden beklad van inwoners die niet per se tegen een opvanglocatie voor minderjarige alleenstaande asielzoekers zijn. De burgemeester laat het er niet bij zitten.
7: De aangiftes gaan opgenomen worden. Dat betekent dat de politie er een prioriteit aan geeft om dit zwaar te onderzoeken. Want dit gaat niet over een vandalisme of een beschadiging van een huis. Dit gaat ook echt over een bijlzijde aan de wortels van de rechtsstaat. En dat is absoluut onacceptabel in een land als het onze.
1: Bijna alle partijen in de Bosse gemeenteraad reageren in een gezamenlijk statement met afschuw op het vandalisme. PVV en Forum voor Democratie hebben het statement niet ondertekend. De bosbranden in de buurt van Bordeaux zijn nog steeds niet onder controle. De branden komen steeds dichter bij de stad. In totaal zijn er nu 220.000 mensen geëvacueerd. Volgens NOS-correspondent Saskia Houtuin lukt het de brandweer niet om het vuur in te dammen.
8: Dat is ook omdat dit een brand is met een heel erg onvoorspelbaar karakter. De wind die regelmatig draait, de wind die ook vrij hard is. De laatste update is op zich wat positiever, in de zin dat de situatie meer of meer stabiel is gebleven. Dus dat hij zich in de afgelopen nacht niet verder heeft uitgebreid.
1: De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg met ministers. De overheid roept mensen op niet naar het zuidwestelijke departement Gironde te gaan, waar Bordeaux ligt. De verkeerscamera in de Amerikaanse staat Arkansas die legde een niet alledaags tafereel vast. In het plaatsje Jonesboro had een man in een rolstoel moeite om een druk kruispunt over te steken. Hij viel op een gegeven moment zelfs helemaal stil. Ja, wat er toen gebeurde, op die camera is te zien dat hij werd geholpen door Spider-Man. Ja, een man verkleed als Spider-Man die stapte uit zijn auto en duwde een man snel verder, zodat hij niet werd aangereden op een druk kruispunt. En dan denk je, hoezo? Spider-Man achter het stuur in een auto? Nou, die man die heeft later tegen een lokaal tv-station gezegd dat hij toevallig verkleed in zijn auto zat, omdat die op zijn werk een superheldendag had. Ja, je kunt je voorstellen dat als je dan op die camera
9: staat, dat je Superman ziet. Ja, dat is wel heel leuk.
1: Dus dat was gewoon
9: leuk.
1: Een toevallige samenloop van omstandigheden, zei hij. Maar hij zei, ja, ik twijfel niet, want ik wil die man helpen.
9: Ja, oh, wat geweldig, ja. Dat je echt hoort, de enige die echt is geholpen, ooit de Superman. Geweldig. En Niek, dankjewel. Tot zometeen weer. Doei, doei, doei. En met zometeen dat kleine blauwe koffertje van Mol, waar altijd weer een bijzonder liedje in zit. In dit geval is het een jazzy plaat eigenlijk van Donald Fagen, die van Steely Dan.

0: Je zou haar misschien uit het oor zijn verloren. Misschien ook al een beetje uit het oog. Dat kan zomaar gebeuren. En je weet hoe dat kan werken, uit het oog, uit het hart. Dan kun je toch ineens anders naar dingen aankijken. En ze heet eigenlijk Linnea Södal. En ze komt uit Zweden, dat zul je begrijpen. Geboren in Zuid-Afrika. En ze bracht dit zo'n beetje 17 jaar geleden uit. Sam C. En dan is er tijd voor. Heb je tijd? Heb je zin ook even te luisteren naar wat er in het koffertje zit van Mol? Even kijken.
1: Het koffertje van Mol.
0: Daar zit een beetje jazz-oriënteerde muziek in. Maar wel hele populaire jazz. Het is van de band Steely Dan. En je weet wat Steely Dan is? Nee? Steely Dan is een dildo. En dat zegt dat over de mannen Donald Fagen en Walter Becker. Die dachten, we beginnen een bandje. Dat waren jazzjongens, hele goede jazzjongens uit New York. En die dachten, we beginnen zomaar een beetje een bandje. En dat heeft nooit een lang leven, dat bandje. Dus die kwamen op het idee om dat bandje Steely Dan te vernoemen. Dus naar een dildo, omdat ze dachten, nou ja, het gaat vanzelf al over. Niet wetende dat ze hartstikke beroemd zouden worden en dat het zou blijven en dat ze die naam niet meer zomaar zouden kunnen veranderen. Dus onder de naam Steely Dan maakten ze samen muziek. Die Donald Fagen, die daarbij zat, die maakte af en toe een klein uitstapje. Maar daar was die Walter Becker wel bij, op de achtergrond. Niet zozeer op de voorgrond, want dat was Steely Dan. Maar als Donald Fagen alleen was, was Walter Becker toch een beetje in de invloedssfeer van wat die Donald Fagen deed. Een plaat, The Nightfly, is het eerste soloalbum van deze Donald Fagen. En dat gaat over het probleem wat hij had, Donald, dat hij in een identiteitscrisis zat.
1: Het koffertje van Mol.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?
1: Brabant.
5: Mijn naam is Rob Schepers.

er zijn altijd wel mensen in je omgeving waarbij je denkt van, ach, die zijn zo gezellig, die zijn zo aardig. Die zijn altijd een klein beetje het zonlicht. En misschien was het wel deze man, Jimmy Helms, de London Beat, You Bring On The Sun. En die Jimmy Helms was ooit eens de man achter het liedje Can I Make You an Offer You Can't Refuse? Dat is typisch zo'n top 900 plaat. Maar dat is lang geleden, dat is oud. Dus hebben we het bij deze maar eens even gedaan met een liedje uit de jaren 90, wat ook uitermate succesvol was. Over succes gesproken. Je weet al een klein beetje waar ik naartoe wil, denk ik. Naar de ultieme Ponte 50. De lijst der lijsten die we toch ergens dit jaar gaan uitzenden. En we komen steeds dichterbij. We hebben zo'n beetje straks 50 grootheden gehad. En één daarvan die we nog niet hebben gehad, dat is Stevie Wonder. Iedere dag hoor je twee liedjes en iedere dag is het één liedje uitkiezen. Dan hebben we van maandag tot en met donderdag uiteindelijk vier winnaars. En vrijdag, dan zetten we al die vier winnaars nog eens even op een rij. En dan is de bedoeling dat je gaat kiezen welke je mooi vindt. Zometeen dus, Superstition en I Wish van die Stevie Wonder.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 2 minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft het weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna 2 van de 4 verdachten zich hebben gemeld. Als de andere 2 verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
14: Er ligt een lastig klusje op je te wachten. En je kunt ervoor sms'en, dat moet ik wel even zeggen trouwens, want de WhatsApp ligt eruit. Die is nog altijd in coma. Maar nog wel een beetje een leven, maar hangt aan het infuus, om het zo even te zeggen. Dus daar kunnen we weinig mee. Maar je kunt ons wel sms'en, voor zover dat er in je vermogen ligt. Je moet daar wel wat voor doen, 06-573-28203. Het kost wat meer moeite, maar weet dat als je wat meer moeite doet, dat je daarvoor wel wordt beloond. Want welke van de twee vind je dan goed, Superstition of I Wish? En als je denkt, nou, wacht even, ze zitten niet meer in mijn geheugen. Ja, ik ken ze wel, goede platen natuurlijk, Stevie Wonder. Maar ik wil ze toch even horen. Geen probleem, zo meteen komen ze nog een keer aan je voorbij.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
18: Cute.
19: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van...

0: Nike anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
3: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Brabants Bond en Ber Mol.
6: Afgelopen week hebben we zitten kijken naar die documentaire van Michael Jackson. Daar kom je echt werkelijk van alles tegen. En dan kreeg je ook een beetje beter beeld over de man, zonder dat er wordt geoordeeld. En daar zijn ze wel heel goed in die documentaire. Maar hij ging een plaat maken, Thriller. Dat was de duurste clip die ooit werd gemaakt.

0: ineens was zo'n tekst wat helderder. Als je de situatie kent van Suzanne Freek en niemand weet waar die heen kan gaan. Ineens ga je er toch een beetje over nadenken, althans ik wel.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Ja, we weten dat Freek ernstig ziek is. Dat hij zich, het gaat wel een beetje goed met hem, een beetje gek tussen aanhalingstekens te zeggen. Maar hij gaat voorwaarts, laat ik het zo zeggen. Maar hij heeft er wel heel veel moeite mee. En ja, het is lastig en dat hangt hier niet allemaal aan de grote klok. Maar er speelt wel heel veel in zijn leven. Met kind en met vrouw. Dat heeft allemaal impact. Daarvoor het Thriller van Michael Jackson. Ja, dat leven van die man, dat was wel één grote thriller, hè. Dat je zo beroemd wordt, dat je van gekheid niet meer weet of je boven of onder leeft. Dat iedereen iets van je wil, dat er zelfs aandelen zijn, dat heeft te maken met jou. Dat zo'n platenmaatschappij Sony, de grootste destijds, aandelen heeft. En als je dan even niet doet wat de platenmaatschappij wil, of er gebeurt wat in je leven, of je wordt beschuldigd van nou ja, bedenk het maar. Je werd beschuldigd van dat hij kinderen had misbruikt en meteen die aandelen kelderde, dat Sony zag geld verdwijnen. Dus dat er veel meer speelt in je leven dan alleen maar muziek maken. Dat hij geen jeugd heeft gehad. Het zijn pijnlijke dingen die naar voren komen in die documentaire. En je krijgt toch een ander beeld van Michael Jackson. Niet dat je begrip krijgt, dat is een beetje gek om dat te zeggen, maar je krijgt al een beeld van hem en je kunt de situatie beter inschatten. En je kunt beter bedenken waarom dat een man was en deed zoals hij was en deed. Althans, als je die documentaires bekijkt. Er wordt geen muziek ingedraaid of wat dan ook, maar er worden wel dingen uitgelegd. Zo, weet je, dat af en toe, het ging over miljoenen. Als hij een plaat ging maken, het ging over hotels. En hij had natuurlijk ook wel vreemde dingen. Hij wilde dingen niet en ging zich raar kleden, ging zich raar gedragen met zijn witte handschoentje. Hij had gekke opmerkingen. Dus hij was ook wel behoorlijk van de leg, maar dat wisten we wel. Maar toch die muziek daartegen in genialiteit naar voren gebracht. Het is de duurste artiest die we ooit in de wereld hebben gehad. En de meest beroemde artiest die we ooit in de wereld hebben gehad. En dat wilde hij van kinds af aan ook. Hij wilde beroemd worden, hij wilde groot worden. Dat is hem gelukt. Dus mocht je beginnend artiest zijn, er is er hoop.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
0: Zometeen nog een keer luisteren naar die fragmentjes dan van Steve Wonder om een goed beeld te krijgen en om tot de juiste conclusie te komen. En dan te gaan stemmen via de sms.
3: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in-

0: Het heeft niks te maken met wapens. Shotgun. Shotgun, dat is als je dat roept dat je vooraan was. Ik heb dat ooit van Koen gehoord, ik wist het helemaal niet. Dus als je met iemand aan de auto loopt en je roept shotgun, dan mag degene die dat als eerste roept vooraan zitten, naast de bestuurder.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme bonte 50.
1: Ik pak even de telefoontje erbij, zoals dat vroeger ging met de WhatsApp en met de sms. Maar je kunt dus alleen sms'en. De WhatsApp hangt aan het infuus, dus die is nog niet bruikbaar. Die zijn we proberen in leven te krijgen, maar Meta zit niet zo erg mee. Het zijn geen aardige mensen daar, die begrijpen er niks van. En ze weten ook niet wat er gebeurt, want ze hebben er gewoon computer op losgelaten. En dat is een beetje wat mij steekt in deze wereld trouwens. Dat je overal bij bedrijven in zo'n chatbot terechtkomt. Weet je, zo'n chat. En dat je gewoon geen mensen krijgt. Dus dan stelt die chat, die stelt vragen en die zegt van nou gaan we dit en dat. En dan zeg je van ja, maar het probleem is dat. En dan zegt die chat van nee, we gaan naar www.. Maar er is gewoon niemand die even zich van die aan de telefoon komt of die je bereiken kunt. En dat is bij heel veel bedrijven zo. Dat is lekker gemakkelijk, joh. Lekker goedkoop. Hoef je niemand voor neer te zetten. Hoef je niemand te hebben die je even menselijk contact heeft. Nee, joh. Weet je, ik zat ooit bij een website. Die werd gehost. Dat had ik problemen. Ik ben natuurlijk een beetje digibeet. En ik had problemen met die website. En het lukte gewoon niet om iemand aan de telefoon te krijgen. Ze gaven het telefoonnummer niet. En je kon alleen maar chatten. Daar word je gewoon stapelkankjoor van. Het is bovendien onsympathiek, het is niet aardig. En ik denk nog altijd dat de kracht van het mens zijn is dat je als je iets wilt verkopen, dat je ook een soort van menselijke interactie kunt hebben, dat dat beter werkt. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Interactie wil ik wel graag met je hebben, via de sms trouwens. Als je zegt welke van deze twee dat je goed vindt, 1 of 2. 1 superstition, 2 is I wish. En het gaat voor de ultieme bonte 5.

0: Nou, wat vind je er nou van dat Justin de Wild met je hit vandoor is gegaan? En toen, nou ja, wij keken een beetje, nou, hadden de schouders op en vond het ook wel weer leuk dat zijn plaat wordt gedraaid sowieso. En is ook wel trots op het feit dat het zijn liedje is. En hij vindt dat Justin de Wild het heel goed heeft neergezet. Dat is ook maar afwachten, want je kunt je liedje verkopen aan iemand of weggeven. En niet hoe dat werkt. En iemand kan het totaal verprutsen. En dat is niet gebeurd. Het is een grote hit geworden. Ain't no doubt, zonder twijfel. Jenny Mayer.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: Jimmy Neil, acteur, en ook is het iemand die graag een liedje wilde maken, maar dan zitten we wel vooral in de jaren 90. Dus dat is weer een hele tijd terug. Dat is overbodige informatie. Misschien kunnen we dan beter wat zinvolle informatie hebben. Nou, dan moet je toch niet de vries in huis halen. Is toch de journalist, weet toch diepgaande gesprekken te voeren. Weet toch het onderste uit de kant te krijgen. Weet mensen tegen het, gewoon voor blok te zetten. Weet antwoorden te krijgen. En daar ben je journalist voor. En daar heb je, ik ben teruggevallen tot tisjokje zijn. Ja. Maar plaatjes draaien nog, hè, zei de baas. Nee, geen diepgaande journalistiek meer van jou. Mensen worden bang van je, dus ga jij maar plaatjes draaien. Dus hier zit ik dan, Nick. Hallo.
1: Ja, nou ja, ik zal vertellen waar het eigenlijk over gaat. Onder andere over het vuurwerkverbod. De meeste gemeenten gaan daar geen uitzondering op maken. En Russische president Poetin die wil dat hoge ambtenaren in Russische auto's rijden. Maar ja, die lijken daar lak aan te hebben.
0: Je wilt toch niet een Russische auto rijden? Hou op zich.
2: Porky Laren, jij is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Porky Laren, Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
3: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
4: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
3: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
0: Erwin de Hart, goedemorgen.
5: Hey,
0: ik miste je al. Ik denk van, het is toch vakantietijd. Het is de wegen afgesloten. Gaten in wegen, noem het allemaal maar op. Bruggen zijn dicht. Ja. Waar is hij?
5: Als er niet genoeg auto's zijn, dan heb je geen file. Dan kan je geen file van bouwen.
0: Nee, maar er zijn toch ook bruggen dicht? Of bruggen die kapot zijn, dat je niet overheen mag. Nou, en er zijn sluipwegen waar ze drempels aan het aanleggen zijn. Er is genoeg file.
5: Hey, voor duidelijkheid, de brug in de A27 bij Gorkum, die is richting Breda dicht tot 3 augustus vanwege werkzaamheden. Ja. De brug is sowieso dicht voortaan voorlopig voor vrachtwagens, vrachtverkeer. Ja, ja. En
0: maar
5: A16,
0: je kunt ook niet naar Utrecht via de A27, want daar is je ook dicht. Toch? Daar tot Everdingen daar.
5: Ja, het is Gorkum-Everdingen.
0: Oh, oké. Dus
5: Everdingen-Gorkum, richting het zuiden is die dicht. Maar richting het noorden is die weer open voor gewoon verkeer. Okay. Ja, dat is even duidelijk. Dat is goed dat je het vraagt. Ja, en de A16, de Moerdijkbrug.
0: En ik was zo'n slechte journalist, maar ga door.
5: De A16 Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook ook de hele week nog dicht voor het asfalteren van dingen. En dat geeft de file ook nu op de A16 vanuit Breda. 3 kilometer bij Dordrecht, 5 minuten vertraging. En op de N279 Roermond Den Bosch is het nou ook druk tussen de N275 en Asten. 4 kilometer file, 5 minuten vertraging.
0: En ik had een flitser op de A2 vanmorgen.
5: Nee,
0: en die stond heel stiekem opgesteld. En die was de hoogte van beesten ergens daar. En die was zo, dat was een goochemut. Die had zijn wagen achter de wal neergezet, de geluidswal. En je zag alleen dat ding staan. Dus ik daar gewoon meteen op de rem, hoor.
5: 5,5, denk ik dan.
0: Oké. Maar is die al weg of staat hij nog steeds? Die
5: staat er nog steeds.
0: Ja, dan ben je ook... ik snap niet, zo'n baan werken je toch gewoon.
5: Wel aan de snelheid, Uber.
0: Nou, toevallig vanmorgen wel, omdat ik heel relaxed was vanmorgen.
5: Ja, hoe kan dat nou?
0: Ja, dat gaat te ver dan. Maar heb je psycholoog nodig?
5: Dat is te veel.
0: Ja. Erwin, dankjewel. Hè. We zijn eruit. Houden we.
3: Omroep Brabant.
0: Nou, dan gaan we het weer. Wolkjes. Een beetje blauwe lucht. Maar vanmiddag wordt het allemaal een beetje beter. Temperatuur is nog niet zo heel hoog. We zitten rond de 23 graden vandaag. Nick de Vries houdt ons op de apparatuur met het nieuws.
1: In zeker 36 Brabantse gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt daar geen uitzondering gemaakt. In 19 gemeenten moet nog worden besloten of er uitzonderingen mogelijk zijn. Laarbeek zegt tot nu toe als enige open te staan voor initiatieven, maar daar zijn nog geen ontheffingen voor het landelijk vuurwerkverbod aangevraagd. Een man is er gisteravond vandoor gegaan nadat hij met zijn auto tegen een boom was gecrashed in Beugen. Toen de hulpdienst arriveerde, bleek de bijrijder nog in de auto te zitten. Hij is door de brandweer uit de wagen gehaald en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Tot verslaggever Ruud Ritsen.
6: Volgens een man die vlak bij de plek van de crash woont, lagen er lege bierblikken in de auto. De bestuurder zou nog hebben geprobeerd om de bijrijder los te krijgen, maar toen dat niet lukte, zette hij de belopen. Er ging nog wel iemand achter hem aan, maar ja, diegene verloor hem uit het zicht. Ook de politie heeft hem niet te pakken kunnen krijgen.
1: De verwondingen van de bijrijder blijken wel mee te vallen. Grote delen van China hebben te maken met een orkaan. Die bereikte gisteren het vasteland. In totaal zijn meer dan 800.000 mensen daar geëvacueerd, zegt NOS-correspondent Gabi Verberg.
7: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die kennen wij misschien, zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: De orkaan is inmiddels wel flink in snelheid afgenomen. De Russische president Poetin, ja, die wil dat hoge ambtenaren en leden van het parlement rijden in de Russische auto's, maar uit onderzoek van een pro-Kremlin-kanaal, dus pro-Poetin kun je zeggen, op Telegram blijkt dat weinig hooggeplaatste Russen daar gehoor aan geven. Bijna 90% rijdt namelijk in een auto van een westers merk, zoals BMW, Mercedes en zelfs Lamborghini. En zelfs de favoriete oorlogsverslaggever van Poetin, die blijkt in westerse auto's te rijden. En hij bezit ook nog eens aandelen in bedrijven in westerse landen, blijkt uit dat onderzoek. Ja, geen idee of Poetin, nu dit bekend is, maatregelen gaat nemen, maar ja, hem een beetje kennende zal hij er denk ik niet bij laten zitten.
0: Maar zijn er nog Russische merken dan? Al die Skoda is toch overgenomen, de Volkswagen en zo?
1: Er zullen vast wel Russische autofabrikanten zijn, lijkt mij. Want ja, anders dan gaat hij iets vragen van die mensen wat ze helemaal niet kunnen aanmaken.
0: Trabant is ingestort. Ja. Dus ja, het is helemaal niet meer. Volgens mij
1: zijn veel zullen het dan niet zijn, maar ja.
0: Nee. Ja, je hebt er wel van die oude Russische tanks.
1: Ja, maar ja.
0: Die zou je toch kunnen pakken? Idee is. Ja, met zijn rustbandje kan je lekker overheen rijden. Ja, en ze voeren toch met iedereen oorlog. Dus ze kunnen beter in een tank rijden dan met z'n allen. Nou, oké. Okay. Dankjewel, Niek.
1: Yes.
0: Zometeen nog één keer luisteren naar die twee fragmenten van Stevie Wonder. En dan, ja, als je nog geen beslissing hebt genomen, als je nog niet hebt gereisd, dan wordt het toch wel een beetje tijd.

0: Brenda Carlisle, Circle in the Sand. En daarvoor hoorde je nog Jamie Lydell met Another Day. Ik heb je nog wat beloofd. En een man, woord te woord. Ik hou mezelf aan mijn woord. In tegenstelling tot sommige andere mensen in mijn leventje. Maar in dit geval Superstition en I Wish. Welke vind je nou mooi?
1: De ultieme bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Is het 1 die het meest aanspreekt, die je lekker vindt klinken? Is het 2 waarvan je zegt van nou, dat vind ik wel een hele goeie. Het is Stevie Wonder. En eigenlijk, ja, dat klinkt een beetje lullig dat ik dat zeg. Maar of je nou 1 of 2 doet, het is nooit zo dat je misgrijpt. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, het is Stevie Wonder. Wat is er nou slecht van Stevie Wonder?
2: Ja.
1: Maar het gaat er wel om dat je toch aangeeft, dat je toch een keuze maakt, hoe lastig die keuze ook is. Soms word je voor een voldongen feit gesteld om een keuze te maken. En je moet kiezen. Ja, het is echt moet kiezen. En via de sms. Ja, je moet even wat meer moeite nemen. Niet alles gaat van een leien dakje hoor, in je leven. Kom op. 06 573 28203. 1 of 2.

0: liedje is een jaartje oud. Een jaar geleden uitgebracht al, maar nog steeds heel toegankelijk. En een mooi liedje, Bente 321, Bente Fokkens heet ze voluit. En we kennen haar uit de film Kappen. Wel eens gezien? Nou, daar speelt ze mee.
1: De ultieme Bonte 50.
0: 1 Superstition, 2 is I Wish. Welke denk je is vandaag door degene plat ge-sms'd, jullie plat ge-sms'd. Welke is dat, 1 of 2? En ik vind het wel leuk dat jullie dan toch denken van, nou, we kunnen hier WhatsAppen. Het is een beetje moeilijker doen. Je moet echt een nummer weer intoetsen. Je moet echt weer sms'en. Maar dat toch veel mensen hebben gedaan. Dat doet mij goed en mijn kleine molle hartje. Dit is hem. Superstation, de winnaar van vandaag. En die gaat dus naar de komende vrijdag. Die gaat naar de finale. En dan nog een keer stemmen. En blijf dat vooral nog de hele week doen. Zou ik haast willen zeggen. Als aanbeveling.

0: Better Off Alone van DJ Discjockey Jurgen. Nou, ik hoop dat je dat toch niet vindt. Dat je toch nog even bij ons wil blijven. Want we hebben de hele dag wat fijne programma's voor je. Laat ik even een voorbeeld geven. Alvast vooruitkijken tot morgen.
1: Omroep Brabant.
0: Kei goeiemorgen.
1: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
1: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
0: Kei goeiemorgen.
1: Jordy Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
1: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
0: Even tussendoor heb je de tipplaat er gehoord. Afgelopen vrijdagmorgen bekendgemaakt. De nieuwe tipplaat van deze week is een Brabo. Ga ik straks even bellen, dus blijf je gewoon even luisteren.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ah, wat een schatje.
8: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
9: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
11: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. En experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel.
4: Het zonnetje van de ANWB schijnt al volop. Daar zit hij even in de hart. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, ja. En hier is daadwerkelijk ook de zon even doorgebroken. Ja. Voor het eerst vandaag volgens mij. Maar op de A2 is het misgegaan bij Eindhoven. Vanuit Den Bosch naar Maastricht tussen Eckersweijer en Knoop de Hoogte 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is 20 minuten. En dat is jammer. Op de A27 staat een file van Breda naar Gorkum bij de brug. 2 kilometer. Vertraging is 5 minuten.
4: Oké, dat was het.
6: Jazeker.
4: Hartelijk dank. Tot de volgende. Houd in de gaten. Dag. Dag even. Hoi.
14: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
17: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
18: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
19: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
18: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
19: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
20: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Brabants Bond en Bermol.

0: Millennium van Robbie Williams.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Ah, het is een grootheid. In wording. Hij werkte met Lucas en Steve. Hij werkte met Armin van Buuren, met Martin Garrix. Ik heb het over Jim Gardner. Niet zijn echte naam, hij noemt zich zo. En hij is nu bezig met eigen liedjes aan het maken. En een beetje die dans invloeden, daar hoor je erin terug. Ik ga hem zo meteen even bellen voor je.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
0: Het heeft ook te maken met de tipplaat van deze week. Die heeft hij te pakken. En niet helemaal alleen met Persia. I'd do it all again. Dat is de titel van de plaat. Dat gaat goed. Vooruitstrevend ook. Laat ik eerst deze nog even draaien voor je.

0: Een grote belofte uit 2009. Weet je nog? Ze deed mee met die X-Factor. Dat programma stond nog zo, de idols, dat lijkt allemaal op elkaar. Ze deed er mee, Lisa Loyce. En ze won met het liedje van Leonard Cohen. Halleluja. En wat je ook kent van Jeff Buckley misschien, maar het zijn allebei dezelfde uitvoeringen. Daar won ze mee. Geweldig stemgeluid. Is een beetje in de vergetelheid geraakt. En daarom vanmorgen nog eens een keer Promises gedraaid. Wat overigens wel een heel fijn liedje is. En dan naar Jim Gardner. Jim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, is het nou niet gek dat je Jim Gardner heet, dat iedereen je Jim Gardner zegt, maar dat je gewoon Jim van Over heet? Dus, hoe werkt dat?
1: Het is een artiestennaam, hè. En mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit hoe mensen mij noemen, maar ik vind... ze mogen me noemen zoals ze me willen, hoor. Ja. Dus,
0: maar het lijkt me zo dat je, het lijkt me zo gek, omdat je op alle namen gaat reageren nu.
1: Hey,
0: nou, Gardner, natuurlijk... Van Over, hoe zit dat nou?
1: Ik heb zeg maar de ene vriend die noemt me Jim, de andere noemt me Jim Garner, de andere noemt me James. Ja. Ik heb natuurlijk ook een andere artiestennaam voor een ander project. Dus, maar ik ben ondertussen al zo gewend aan alles. Ik reageer ondertussen ook op Richard, dus het is prima.
0: Het gaat de hele goede kant uit. Hè? Want ik bedoel, hoeveelste single is dit nu onder de naam Jim Garner die je hebt uitgebracht?
1: Dit is de vierde single die nu uit is gebracht. Ja, en ik mag niet klagen. Het is een ontzettend leuke rit zo op dit moment.
0: Het is altijd een gok, denk ik, wat je neemt om iets onder een andere naam uit te brengen. En je weet niet hoe dat uitpakt. Maar waarom merk je nou dat het zo goed gaat? Is dat het feit dat mensen daar ook reactie op geven? Heeft het te maken met streaming? Heeft het te maken met reacties uit vak? Of is het alles?
1: Nou, ik denk, reacties zijn sowieso heel erg top. Ik heb gelukkig heel veel mensen om me heen. En ook mijn volgers op mijn social media die ontzettend supportive zijn. En het gewoon heel erg vet vinden wat ik aan het doen ben. Maar op het gebied van streaming en dat soort dingen. Ja, dat is allemaal nog natuurlijk omdat het een redelijk nieuw project is. Is dat nog niet je van het. Maar goed, je moet ergens beginnen. En ik vind het juist ook leuk om from scratch ergens aan te starten. En gewoon te kijken hoe het groeit. Ik denk dat daar, voor mij persoonlijk, zit daar het meeste plezier in. Juist die rit er naartoe.
0: Nou sta je op eigen benen. Maar ja, je hebt Martin Garrix heb je meegewerkt. Almir van Buren, Lucas en Steve. Dat zijn niet de minste namen. Ik heb nooit met ze gewerkt, kan ik je vertellen. Dus is het lastig om dat dan... Het is een beetje gok, maar is het lastig om dat dan achter je te laten? Want je zat redelijk gefortuneerd in de danswereld.
1: Ja, nou, het mooie is, ik heb het niet achter me gelaten, gelukkig. Dus ik heb dat project waar ik samenwerk, ik doe met dansartiesten, die doe ik nog steeds. Dat heb ik nog steeds. Alleen, ja, de focus is wel een beetje verschoven naar mijn huidige project, Jim Gardner. Ja. Maar het andere project, dat loopt nog steeds. En dat vind ik nog steeds ook hartstikke leuk om te doen. Dus ik ben nog steeds helemaal ondergedompeld in de dancewereld. En dat zal ik voorlopig ook nog wel eventjes blijven doen, denk ik.
0: Nou ja, die invloeden zijn wel hoorbaar. Als je ook naar jouw nieuwe single luistert, I Do It All Again, met Persia erbij, Persia Holder. Dan hoor je die dansinvloeden die ze natuurlijk nooit wegkrijgen. Dat wil je ook niet, denk ik.
1: Nee, het is wel een beetje mijn eigen identiteit natuurlijk die daarin verwerkt is. Dus dat zou ik ook niet leuk vinden als ik ineens iets heel anders zou doen waar ik zelf totaal niet achter sta. Dus er blijft altijd een stukje van mij blijft erin zitten.
0: Ja. In al mijn naïviteit, wie is Persia Holder?
1: Persia Holder is een hele goede zangeres en ook een hele goede schrijfster uit Londen. En zij is toevallig ook getekend bij hetzelfde label als waar ik getekend ben in Hamburg, in Duitsland. En het label heeft op een gegeven moment gewoon gezegd van... Hey, misschien is het leuk om gewoon jullie samen een keer in de studio te zetten. En te kijken wat daar uitkomt. En ik had haar op dat moment ook nog nooit ontmoet. Dus dat blijft altijd natuurlijk een beetje een gok. Maar zodra we de studio inkwamen en we begonnen te schrijven... merkten we eigenlijk al gelijk van oké, dit gaat wel heel erg fijn samen. Niet alleen het schrijfproces, maar ook gewoon onze stemmen. En ja, gewoon het hele totaalplaatje, dat klopte gewoon. En toen is die song eruit gekomen en toen dachten we van... ja, dit is wel gewoon een knaller, denk ik.
0: Is dat dan eenmalig? Of zeggen we nou, je bent er heel enthousiast over... en we worden enthousiast van de plaat. Is dat dan eenmalig of zeg je van nou, dat moeten we dan even bekijken?
1: eenmalig op het gebied van... ik wil nog een keer een duet met haar doen of met een andere.
0: Ja, nee, dat je zegt van nou, dit was het. Het is leuk, we hebben samengewerkt. Goed om te weten dat er mensen bestaan waar ik lekker mee kan samenwerken. Of ja, denk je van nou, we gaan nou eens een keer wat vaker samen de studio in... en we maken wat leuks.
1: Nou, ik ga sowieso nog vaker met haar de studio in. En kijk, ik heb natuurlijk geen glazen bol, dus... ja, ik weet natuurlijk niet of er in de toekomst nog een nummer aan zit te komen. Maar we hebben er in ieder geval niet nog één geschreven. We hebben er eentje geschreven. Maar ik ga sowieso vaker met haar de studio in om gewoon lekker te schrijven. En ja, wat er uitkomt en of dat dan resulteert in een duet. Ja, dat zien we dan tegen die tijd
0: en
1: wel.
0: En wat kan in de toekomst kijken, alhoewel toch wel een klein beetje. Toch wel een klein beetje, ja, Jim. Want hoe zou je er tegenover staan... als we nou, als we jouw godganselijke dag hier zouden gaan draaien bij Omroep Brabant. Dat er geen einde aan zit te komen. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat vind ik natuurlijk super vet.
0: Dan ga ik jou bij deze tot slot van harte feliciteren. Want je bent de plaat geworden afgelopen vrijdag. En dat wil zeggen dat we je heel veel gaan draaien. Omdat we in jou geloven. Dankjewel.
1: Hoppa.
0: Succes met alles. Dank je.
1: Hartstikke bedankt. Ik waardeer het super. Dankjewel.
2: Omroep Brabant presenteert...
3: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
3: is deze week de

0: CMB.
1: Maria is een grote fan geworden van Carlos Santana. En daar gaat het eigenlijk over Maria van Santana. En werd hier geholpen door Wycliffe Jean. Het is tijd geworden voor zo'n beetje het Brabantse nieuwsoverzicht. Jasper Stad staat hier voor niks.
2: Goedemorgen. Goedemiddag trouwens.
1: Ja, goedemiddag, geeft niks. Maar jouw dienst is wat later begonnen. Dus ik kan me voorstellen dat je nog in een andere tijdzone zit.
2: Dat valt mee. Qua gevoel,
1: Wat heb je in ons nieuws zitten?
2: Nou, tal van Brabantse gemeenten die maken zich zorgen. Hè? En 58.000 euro verdienen met één poging.
1: Oh ja, dat zijn de beste prijzen.
3: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
4: in Mil, Reuzel en Riethoven.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Erwin Dart van de ANWB. Ja. Hoe staat het er nu voor? Is dat een beetje opgelost?
9: Nee, ik heb het niet opgelost, helaas. Ja, ik ben puzzelen, maar het is niet opgelost.
1: Ja, ik bedoel niet dat jij het moet oplossen, maar is algemeenheid, hè? Ik verwacht dat jij niet de wereld kunt beter maken, maar...
9: Nee. Oké. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 5 kilometer bij de Moerdijkbrug. Door de werkzaamheden een kwartier vertraging... aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht... tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder... een kwartier vertraging 2 kilometer file. En wat vertraging nog op de A58 Tilburg-Eindhoven... bij knooppunt Batendorp 5 minuten vertraging.
1: Oké, dankjewel.
9: Yo.
1: Aan de boterhammetjes, dag hoor.
10: Omroep Brabant.
1: Nou ja, het is al een beetje bevolkt. Af en toe een klein blauw luchtje willen wel erheen komen. Zonnetje wil ook wel. Vanmiddag is mij verteld, komt het zonnetje er wat vaker bij. Dan wordt het de gaten 23, misschien 24. Maar dat gaan we zo meteen nog eens even vragen aan Weerplaza. Want die hebben daar een duidelijk beeld over. En nu eerst luisteren naar Jasper Stad.
2: Ja, goedemiddag. De gemeente Deurne, Asten, Someren, Oosterwijk en Oorschot... maken zich allemaal zorgen over het plan van de provincie... om de natuurvergunningen van 5 kippenboeren rond de Peel en de Campina in te trekken. En daarom hebben ze samen een brief naar de provincie gestuurd. Volgens de provincie is er vanwege beslissingen van de rechter... geen andere optie dan de vergunningen in te trekken. In het Eindhovense stadsdeel Stratum is vannacht voor de 4e keer... in korte tijd een auto door brand verwoest. Het was deze keer raak in de Rector Baptistlaan. De brandweer was er snel bij, maar kon de Mercedes niet op tijd blussen. Op camerabeelden zou iemand te zien zijn die met jerrycans rondloopt. Vanwege de autobranden lopen buurtbewoners nu 's nachts rondjes door de wijk. Boeren bereiden nieuwe protestacties voor tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vandaag zijn er volgens Hart van Nederland al op verschillende plekken lokale protesten. Onder meer in Apeldoorn. Deze boer doet ook mee. Hij moet volgens de nieuwe plannen de helft van zijn koeien wegdoen. Het ministerie van Landbouw hoopt nog te kunnen praten met de boeren... maar daar zit deze boer niet op te wachten.
11: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
12: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
11: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
2: Die protesten moeten wel vreedzaam blijven, benadrukt deze veehouder. Een Engelse amateurgolfer heeft een weekend achter de rug dat hij niet snel zal vergeten. Hij deed met 99 andere golfers mee aan een evenement van een golfclub in Leeds. Er werden 18 holes gespeeld. De winnaars van elke hole die mochten aan het einde van de dag meedoen aan een hole-in-one wedstrijd. Je voelt het misschien al een beetje aankomen. Deze James McCuck maakte een hole-in-one.
13: $50,000!
2: Ja, veel gejuich, want hij won er omgerekend zo'n 58.000 euro mee.
1: Ja, daar heb je vet mazzel.
2: Ja, maar mazzel gebeurt dat nou? Is gewoon heel goed.
1: Ja, nee, dat heb je mazzel. Dat is vet mazzel. Dat is vet mazzel. Er gebeurt maar één te zoveel keer dat je dat voor elkaar krijgt.
2: Ik denk dat altijd dat misschien zo'n organisatie denkt... ah joh, leuk hè, doen we een hole-in-one wedstrijdje.
1: Ja, dat lukt toch niemand. Het zijn amateurs.
2: Ja, 50.000 euro, dat vindt niemand.
1: Zit er net één bij die altijd oefent.
2: Ja.
1: Heb je niet in de gaten. Ja. Nou, dankjewel Jasper. Tot straks weer.
14: Doei.
1: Dat ben ik, maar zometeen, zoals beloofd, toch eens even praten met Weerplaza. Het gaat een beetje beter worden, een beetje warmer worden. En er is nog geen regen onderweg. Regen van betekenis dan wel te bestaan. Vooralsnog is het, let op, abacadabra.

0: Abacadabra. Nou, ik hoop dat je enige betekenis kunt geven aan al die vragen die ik voor je heb liggen, Wouter van Bernebeek.
1: Vertel.
0: Nou ja, hoe zit het? Hoe staat het daar? Ja, de meest typerende vraag, al om samenvattend, is toch van, hoe staat het ervoor vandaag? Komt dat zonnetje nou er? Ja, een beetje maat, maar gaat het nou echt nou een beetje zon schijnen?
1: Ja hoor, zeker. En vooral de komende dagen. Maar vanmiddag gaat het al gebeuren vanuit het westen. Temperaturen, ja, op dit moment rond 20 graden. Vanmiddag een graad of 23, 24 zo'n beetje. Is eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar. En ja, die buien, op dit moment zijn de meeste buien al verdwenen. In het noordoosten valt nog een enkel buitje. Maar ik denk dat het de rest van de middag en vanavond gewoon ja, droog is.
0: Nou, dat klinkt goed. En hoe gaat het dan zich verder ontwikkelen daarboven in de lucht?
1: Nou, dat geldt eigenlijk voor de hele week. Dat het droog blijft. Misschien vrijdag een bui, verder veel zon. Morgen is grotendeels zonnig. Het wordt dan echt flink warmer dan vandaag. Met temperaturen tussen de 28 en lokaal al 30 graden. Nou, woensdag komen we bijna overal boven de 30 graden uit. En dan kan het lokaal zelfs wel 35 graden in het oosten van de provincie worden. Beide dagen staat er maar weinig wind. Ja, en de regen die gevallen is gisteren, niet overal, maar op sommige plaatsen zeker, ja, die gaat verdampen en daardoor gaat de luchtvochtigheid omhoog. En dat betekent dat het de komende dagen wel heel broeierig zal aanvoelen buiten. Oh. Niet echt aangenaam dus.
0: Oh, dat wordt weer klamme nachten dan ook weer meteen allemaal.
1: Ja. Ik denk woensdag en donderdag in de nacht wel temperaturen die niet onder de 20 graden komen.
0: Oké. Maar we zitten niet meer op 40 graden. Dat is niet meer onderweg?
1: Nee, dat is voor delen van Frankrijk. Misschien ook wel Duitsland in de loop van de week bestemd. Die hitte gaat langs ons heen. Misschien maar goed ook. Donderdag wordt het nog wel ruim 30 graden. Maar dan zien we al wel langzaam een westenwind opsteken. Die wind komt dus vanaf zee. En dat betekent dat het vanaf vrijdag in het weekend een stukje minder warm gaat worden. Eigenlijk een stuk aangenamer, om het zo even te zeggen. Met elke dag 25 tot 27 graden. En ja, aanhoudend veel zon.
0: Nou, oké. Het is toch steeds zomer, hoor ik.
1: Voorlopig wel.
0: Ja. Nou, dankjewel. We hebben alles gehad, volgens mij. Weet je nog niet dat toevoegen zich wanneer alle punten zijn benoemd?
1: Ja, ik denk het wel. Zodat ik het kan overzien.
0: Ja, anders kom je gewoon terug.
1: Ja hoor.
0: Wouter, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Dag.
0: Hoi. We gaan naar Soest. Maar dan Soest in Duitsland. Daar komt hij vandaan. Sascha. If you believe. Het was een hit. Want daarvoor moeten we wel terug naar de jaren 90. En dat kan allemaal hier.

0: Het gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime,
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.

Eigenlijk had het nou net een beetje warmer moeten zijn, maar bij 23, 24 graden gaat het ook uitstekend, kan ik je vertellen. Het zomergevoel te pakken krijgen. En dat hebben zij weten te bewerkstelligen. Zij waren daar ook op uit. Ik heb het over Janice Blue. Dat is een gevestigde naam in de danswereld. Bijgestaan door iemand uit Rio de Janeiro. Maar lieve, die doet er nog even op mee. En het is een dikke, vette zomerhit in wording. Dus als het weer nog een beetje beter mee zit, de temperatuur nog een beetje omhoog gaat, dan zou dit best wel een plaatje kunnen worden waar we met z'n allen van gaan zweten, omdat we erop willen dansen.

0: dol op jou, Nuk. Ja, dat vind ik lekker. Dat vind ik leuk. American Breed was dit, niet het origineel van Ben You Shade Me, maar wel groot gemaakt. Van oorsprong een liedje van die Outsiders. Maar dan, wel te verstaan, niet de Outsiders uit ons land. Maar de Outsiders uit Engeland. En dan, Koen Beent, goeiedag.
1: Hi.
0: Goeiedag. Goed met jou.
1: Ja, gaat allemaal goed, maar creëer je eigen zoon?
0: Ja, ik denk. Ik ben Mike.
1: Vertel eens in je eigen woorden waar je aan refereert.
0: Nou, ik refereer aan vrijdagmiddag.
1: Ja, als mensen vrijdagmiddag hebben zitten luisteren, dan snappen ze dit. Als ze vrijdagmiddag niet hebben zitten luisteren, zou ik dit kunnen even uitleggen?
0: Ja.
1: Misschien moet ik er even op terugkomen.
0: Ja, moet je er even terugkomen.
1: Ja, moet ik even op terugkomen. Vrijdagmiddag ben ik een beetje uit de bocht gevlogen.
0: Ja.
1: Hoe en wat, daar kom ik zo meteen op terug. Ik heb het ook nog over zomerdepressies, dan wel zomerdips. Dat je ook niet altijd zorgen hoeft te maken. En ik heb het over de voordelen van onbereikbaar zijn. Want dat zijn wij. Dus dat is ook wel fijn.
0: Ja, nou, ik ben geestelijk soms onbereikbaar.
1: Ja, zeker. Maar ik zie het er helemaal rustig uit verder.
0: Oké, dankjewel.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Ah, wat een schatje.
9: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
10: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, dankjewel. Zeker. Dankjewel. Erwin.
14: Hey, hoi.
13: Ah, je zit bij de ANWB. Ja, we hebben nog steeds wat te melden, volgens mij. Hè?
14: Ja, zeker weten. De werkzaamheden aan de Moerdijkbrug die doen ook vandaag opgeheld op de A16 Breda richting Rotterdam. Staat een file van 7 kilometer tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Een 12 minuten vertraging. En aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal net zoveel vertraging tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder in 2 kilometer file. 3 kilometer op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Helm. Hellegatsplein. 10 minuten vertraging. Dat was het. Okay. Tot zover.
13: Nou, dan doen we het dan mee. Dan dank je zeer hartelijk.
14: Houdoe.
13: Yo, houdoe. Zo meteen beginnen met Bryan Adams, Can't Stop, This Thing We Started. En daarna, na lange periode, boekte Guus Meeuwis weer een nummer 1 hit. Een liedje dat niet van zichzelf was. Welk liedje dat is, dat hoor je straks hier bij mij in de middag.
15: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
21: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
20: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpincollectie.
22: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
23: Mijn papa verkoopt stoelen.
24: Dit zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: na lange tijd weer een nummer 1 hit voor Guus Meeuwis. Het nare was dat André Hazes ervoor moest sterven. Want hij speelde dit op de middenstip van de arena. En toen werd het populair. Geef mij je angst.
1: De wijn van Iets na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Een hele goede middag. Het is 13 over 1, 27 juli 2026. En ik zie donkere wolken, die trekken vanzelf de provincie uit. Want de komende dagen wordt het weer heel erg warm. Dus wapen je vast, want temperaturen van boven de 30 graden, daar is nu niet aan de hand, maar dat gaat wel weer gebeuren. Dus nu nog eventjes lekker alle ramen open, lekker doortochten dat huis, voordat je straks weer alles potdicht moet doen. Hey Hubert, die begon er net over. Het was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling om er al over te beginnen. Maar ja, goed, uiteindelijk, dan gaat het erover. En dan moet je er even op terugkomen. Zo simpel is het. Zometeen leg ik uit hoe ik er ook nog op terug ga komen. En wat langer, want dat ga ik nu niet doen. Maar afgelopen vrijdag gebeurde er iets in de uitzending van Bel en Bestel die ik overnam. En ik weet niet, ik ben er niet trots op. Tenminste, er is iets gebeurd en daar was ik gewoon niet blij mee. Achteraf. En dat wil niet zeggen dat alle woorden die ik zei, dat daar gelogen was of dat ik daar niet achter sta. De meeste wel, maar sommige niet. Het had namelijk alles te maken met een adverteerder bij ons op de zender. Die een commercial die ik niet zo heel leuk vind. Ik probeer heel erg op mijn woorden te letten. En daar zei ik toen... Nee, ik moet zeggen, wij gingen op een gegeven moment met dat bedrijf bellen om eigenlijk een andere reden, om ergens achter te komen. Alleen toen schrok de medewerker van dienst, die schrok zo van ons telefoontje. Die dacht, wat heb ik nou aan de lijn? Die wist eigenlijk ook niet precies hoe en wat. En toen zei ik dit. Wat een onwijze p*** was diegene die opnam, zeg.
2: Hij kent de reclame niet.
0: Wat een p*** bedrijf. Oh, sorry, dit is ook... Sorry, dat mag ik niet zeggen. Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar je mag ook niet positieve reclame maken, dan ook geen negatieve reclame. Nee. Excuus daarvoor. Nou, oké, daar gebeurde dus iets. En om dat nou helemaal uit te gaan leggen, nee, dat doe ik niet. Je hoorde in ieder geval twee piepjes. En die wat daarin gezegd, wat had ik niet moeten zeggen. En ik ga daar vrijdag op terugkomen. Vrijdag, Bel en Bestel, zit ik er weer, want Maarten is nog op vakantie. 3:15, zorg dat je intuned. Want dan gaan we eventjes hierop terugkomen. En dan hoop ik dat we het allemaal weer een beetje recht kunnen leggen. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Brabanders onder elkaar, die doen dat. Hebben we dat gehad? En als je nou denkt, geen idee waar het over gaat. Oké, zorg dat je vrijdag in ieder geval luistert. Dit beschouw dan maar als een tease. En je kan er toch niks van vinden, want we zijn chronisch onbereikbaar bij Omroep Brabant. Schild.

0: leuk, heel leuk.
1: Het gevoel van hier.
2: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
3: Omroep Brabant.
4: Maar ja.

0: Spotify maakt het bijna 1:30 en zometeen George Michael en Aretha Franklin. Maar ook deze van Elbow. One day I like this. Maar dat zometeen pas. Want eerst Jasper, die stond al lekker mee te...
1: Ja, heerlijk man. De Elbow is dat zo lekker. Dat gaat ook heel lang door, dat die beat.
0: Zin in. Weet ik één ding zeker. Jij houdt hem aan.
1: Jazeker.
0: Hartstikke fijn. Dat is goed. Hey, wat heb je zometeen in het nieuws?
1: De burgemeester die reageert op de bekladdingen in Engelen. En mensen lopen klagend de bioscoop uit.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5

0: hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
2: Ah, wat een schatje.
3: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Even kijken naar de verkeersinformatie, want die is er wel degelijk. Maar Erwin zei een half uurtje geleden al, ik ga lunchen. Dat hij geen vervanger had geregeld, dat wist ik dan weer niet. Dus ik ga er zelf even doorheen. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. 5 kilometer, 6 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht. 7 kilometer, 12 minuten vertraging. Vanwege die werkzaamheden daar aan de brug, de Moerdijkbrug. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder. 15 minuten, kwartiertje dus. En op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en industriegebied Avelingen. 5 kilometer met 8 minuten vertraging. Daar is natuurlijk afgesloten voor zware vrachtwagens. Dan nog wat kleine files. De grootste die steekt er een beetje tussenuit. Die is op de A50 Os richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 6 kilometer, 9 minuten vertraging. En sta je nou ergens anders stil, dan ben je er binnen 5 minuten weer van verlost.
6: Omroep Brabant.
5: Kijkend naar het weer. Ja, ik had het net al over. Het is donker. Donkere wolken in ieder geval. Die best is tot ontploffing tussen aanhalingstekens kunnen komen. Want er kunnen enkele buien over de provincie gaan. In de loop van vanmiddag dan wordt het droog en zonniger. En maximaal een graad of 24. Dat is het weer. Maar wat is het nieuws, Jasper?
7: Een man van 54 uit Den Bossen is vannacht opgepakt voor een schietpartij gistermiddag in de stad. De politie kreeg berichten over iemand die een huis uitliep en op een auto zou hebben geschoten. De politie denkt dat die schietpartij iets te maken heeft met een relatieruzie, maar dit wordt nog onderzocht. Burgemeester Mikkers van Den Bossen noemt de bekladdingen van huizen in Engelen en Bokhoven verwerpelijk en onacceptabel. Meer dan 10 huizen werden beklad van inwoners die niet per se tegen een opvanglocatie voor minderjarige alleenstaande asielzoekers zijn. Bijna alle partijen in de Bossen gemeenteraad reageren in een gezamenlijk statement met afschuw op het vandalisme. PVV en Forum voor Democratie hebben dat statement niet ondertekend. De bosbranden in Spanje worden nog volop geblust. Het vuur in de buurt van Madrid lijkt onder controle, maar het gevaar is nog niet voorbij. Toch zijn de Spanjaarden blij met eindelijk wat goed nieuws, zegt NOS-verslaggever Eva Wiesing.
8: Na al die dagen voor het eerst een sprankje hoop. Het is inderdaad zo dat het vuur op veel plekken tot staan is gebracht. Maar je moet wel bedenken dat het om hele grote branden gaat. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
7: Ook in Spanje zijn de problemen nog groot. Ruim 200.000 mensen zijn gevlucht voor het vuur rondom Bordeaux. De Franse president Macron die had vanochtend een crisisoverleg over de situatie. Bioscoopbezoekers die lopen klagend de zaal uit naar de hitfilm van dit moment.
9: Komt van het geluid?
10: Ja, heel hard, heel hard.
11: Ik stond te trillen op mijn stoel.
12: Het is gewoon heel veel, het is heel bombastisch.
11: Veel te hard allemaal, maar wel mooi.
7: Ja, The Odyssey, dat is de nieuwe film van regisseur Christopher Nolan, die eerder onder meer Oppenheimer en Batman The Dark Knight maakte. Over de film zelf is iedereen enthousiast, maar volgens Editie NL klagen mensen massaal over het harde geluid. Toch is dat volgens Jan niet voor niets. Hij mixt het geluid van dit soort bioscoopfilms.
13: Om een cinematografische ervaring te hebben. Je wil graag voelen, het drama voelen eigenlijk van de karakter.
7: Ja, artsen die zijn minder enthousiast omdat zo'n lange film serieuze schade aanricht. Zij zijn bang dat je straks, net als bij concerten, met oordopjes in naar de film moet. Dan bioscopen die beloven inmiddels het geluid voorlopig wat zachter te zetten.
5: Ja, ik heb het toevallig hier afgelopen vrijdag even met Stef over gehad. Dat is natuurlijk wel de filmkenner. Die werkt volgens mij ook half bij zo'n bioscoop. En die zei, ja, dit is een film die is enkel en alleen, en dat is voor het eerst alleen in IMAX beschikbaar.
7: Ja, klopt. Ja, dat
5: wist ik helemaal niet. Ik ben helemaal niet van de film. Maar inderdaad, daar schijnt dus een veel hardere beleving ook te zijn met geluid. Dus misschien dat mensen ook gewoon niet gewend zijn aan het IMAX-geluid dan weer.
7: Nou, ik moet ook wel zeggen dat het geluid in bioscoop vaak wel hard staat,
5: ja,
7: hoor.
5: Ja, is het zo? Ja, ik ga nooit naar bioscoop.
7: Oh.
5: Te weinig in ieder geval. 1 keer per jaar als Omroep Brabant een feestje organiseert.
7: Oh ja.
5: Maar nee, ja, is dat echt zo, ja?
7: Ja, het valt me ook wel op. Ik heb het ook wel eens dat als je dan nog naar de film loopt en je gaat nog popcorn horen halen en zo, dat ik soms wel echt het trillende geluid uit andere zalen nog hoor.
5: Dus wat dat betreft een goede actie. Dit moet naar beneden een beetje.
7: Ja, ik ben zelf niet bij deze film geweest, dus ik heb geen idee. Maar het schijnt dat er heel veel geluidseffecten en flinke klappen. En het is een beetje over de Romeinse tijd dat het gaat, over de mythologie.
5: Ja.
7: Het is veel zwaardgevechten en zo, ja.
5: Nou,
7: het is echt ook wel lekker, dat gevoel.
5: Ja, dat denk ik dan ook altijd. Maar goed, het moet nooit slecht voor je oren zijn. Hé, ik ga je oren geen geweld aan doen. Nee, integendeel, denk ik. En je bepaalt natuurlijk zelf hoe hard je nou precies zet. Maar bij deze kan ik me wel voorstellen dat je een tikje harder gaat. George Michael en Aretha Franklin.

0: elbow. A one day like this. En dan zou je op dit moment dit verwachten.
1: 0-6-5-7-3-2-8-2-0-3.
0: Juist. Maar voordat je nu je telefoon pakt en mij als een malle jouw liedje gaat appen wat jij heel graag wil horen op de radio. Dat kan niet. En de WhatsApp ligt eruit. Ja, en we hebben de afgelopen week vaak genoeg gehad met WhatsApp. Ja, we zijn. Het komt eigenlijk gewoon op neer, heel simpel. We zijn geschorst. WhatsApp denkt dat wij dingen doen die niet mogen. Dat is helemaal niet zo, maar toch, ze denken het wel. En daarom ga ik nu iets anders doen. Ja, zo simpel is het. Dat maakt allemaal ook helemaal geen bal uit. Want ik ga wel iets heel moois doen, denk ik, althans. Het is tijdelijk, maar ik kies zelf een liedje. Alleen bij dat liedje hoort wel echt een verhaal. En dat verhaal werd mij gisteren rond een uurtje of 8 in de schoot geworpen. Iets daarvoor zelfs. Toen denderde Mathieu van der Poel over de Franse kasseien in de hoofdstad van Frankrijk. En namelijk de allerlaatste toeretap. En dan denk je misschien, Koen, hou op. Ik hou helemaal niet van wielrennen. Dat mag. Is ook helemaal niet nodig. Dit is enkel en alleen een eerbetoon aan één van de beste sporters die Nederland ooit heeft gehad. Want dat mogen we wel stellen. De Montmartre. De wijk, de Schilderswijk in Parijs. Daar zette Mathieu van der Poel zijn kunstachtig de eerste stappen richting een fantastische etappe-overwinning op de Champs-Élysées. Heilige grond voor een wielrenner, want daar eindigt traditiegetrouw de Tour de France. Maar wat heeft de ASO gedaan? De organiserende partij, die hebben daar sinds de Olympische Spelen, omdat het zo fantastisch werkte, de beklimming richting de Sacré-Cœur, de Montmartre zo, huppatee, gaan ze op door die kunstenaarswijk in Parijs. En dat is even klimmen. En daarna moet je het nog maar zien vol te houden. En op die beklimming ging Mathieu van der Poel aan. Die ging er vandoor. En die ging tot aan de finish proberen een etappe-overwinning te pakken. Maar dat waren meer mensen van plan. Hij ontsnapte samen met de beste wielrenner van dit moment, Tadej Pogacar. En in het zicht van de haven werd hij bijna bijgehaald. En ik zeg bijna, want luister mee naar de laatste 30 seconden van deze etappe gisteren. Wat was dit mooi.
2: Van der Poel zet door. Van der Poel zet door. Van der Poel en hij
3: kom aan, Mathieu. Kom aan.
2: Verlost van Pogacar. Mathieu van der Poel heeft de winnaar van deze Tour van zich afgereden. En heeft nog een extra verstelling in huis. Zoals alleen hij dat kan. Zoals hij dat in een ultieme situatie nog voor elkaar kan krijgen. Mathieu van der Poel rijdt weg. Daar komt Pedersen. Of wordt het Mathieu van der Poel op de Champs-Élysées zoals Wout van Aert vorig jaar deed. Daar komt Pedersen. Maar Van der Poel is leeg. Van der Poel is moe gestreden. Daar komt Mats Pedersen. Of Mathieu van der Poel, die gaat nog een keer sprinten. Ja. Maar hij gaat het redden.
3: Oh.
0: Inderdaad. Oh, en daarom vond ik het tijd voor
4: een ode aan Van der Poel.
0: Juist.
4: Tenminst.
0: Maar dan niet door mij. Nee, door Leo Alkemade. Die gaat terug naar 6 augustus 2023. Toen deed hij ook iets magistraals. Hij werd wereldkampioen in Glasgow. En daar maakte Leo dit liedje over. En dat is meer dan prachtig. Want Mathieu van der Poel is van een andere planeet.
5: Augustus, zondagochtend, glooiend asfalt, vroege vlucht. Geen paniek nog, laat maar gaan joh, valt wel stil toch.

Tja, prachtig. René van Mierlo zeker niet al benoemd later. Want dat was de man met de elektrische gitaar tussen zijn vingers. Die een prachtige solo in dit liedje afleverde. Van een andere planeet, de live versie van Leo Alkemade. En wie was er dan van een andere planeet? Nou, dat heeft hij gisteren nogmaals onderstreept op de Champs-Élysées. Zijn naam Mathieu van der Poel. Een grootheid in het wielrennen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
13: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
14: Mijn papa verkoopt stoelen.
15: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
16: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel.
19: Erwin bij de ANWB. Vooral die A16, de A17, de zware zorgenkindjes.
20: Ja, dat is nog steeds een probleem. Nog een week lang is de rechterrijstrook dicht op de A16 bij de Moerdijkbrug. Omdat er wordt geasfalteerd en ze willen het echt goed doen dit keer. Op de A16 Breda-Rotterdam. 7 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, een kwartier vertraging. Aansluitend veel meer vertraging vanuit Roosendaal op de A17 tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Een half uur zeker in 5 kilometer file.
19: Nou, we doen het ermee en we moeten het er ook mee doen. Zo simpel is het.
20: We doen het gewoon.
19: Zo is het. Zometeen Jimmy Bo Horn en Spank op deze zender. Ook somber. En ik heb een prachtig liedje uit de 90's dat ooit weer opnieuw werd uitgegeven door precies dezelfde artiest. Ik laat je zo een vlagje horen van een prachtig mooi liedje.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: to 12. Somber en somber hoef je niet te zijn, zelfs niet met dit weer.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
0: Hoezo zeg je zelfs niet met dit weer, Koen? Want tijdens dit weer, als de zon in ieder geval schijnt en die breekt langs.

Aan door, ook in onze provincie, en die blijft de komende dagen schijnen. Dan hoeft toch niemand niet vrolijk te zijn? Dat zou je denken, maar dat is dus helemaal niet waar. Ik las namelijk een artikeltje, en dat kwam ik tegen in het AD. Daar had ik potverdomme eigenlijk nooit zo over nagedacht. In zoverre, ja, misschien passeert het wel eens de revue. Maar er zijn dus ook mensen die last hebben van een zomerdip. Oké, voilà, maar dus ook mensen die last hebben van een zomerdepressie. Wat is nou het verschil tussen die twee? Een zomerdip die komt veel vaker door voor dan een depressie. Mensen die voelen zich wat somber, wat neerslachtiger, minder motivatie, minder eetlust, slapen minder goed, dat soort dingen. Maar die klachten duren meestal niet zo lang. Maar bij een zomerdepressie gaat het om een langdurige periode van neerslachtigheid. Werk, sociale contacten, dagelijks leven lijden er allemaal onder. En die klachten die houden soms weken of maanden aan en keren dus elke zomer weer terug. Ongeveer 1 op de 1000 Nederlanders die heeft een zomerdepressie. En dat is overigens meer dan dat het wereldwijd is. Ongeveer 0,5% of zo. Maar hier is het dus ja, net wat meer. En 3 tot 5% die heeft daar last van als het winter is. Dus dat is aanmerkelijk meer. Nou, waar kan je het nou allemaal aan herkennen? Eventjes gewoon kijk om je heen. Als je denkt, die collega die zit al eventjes niet lekker in zijn vel, dan spreek je hem aan om een beetje bij deze ook te vertellen wat hij heeft. Voelt hij zich enkele dagen tot hooguit een paar weken wat somberder? Heeft hij minder energie of motivatie? Soms eenzaam? Slaapt hij minder goed? En het dagelijks leven blijft grotendeels normaal functioneren? Dan is er sprake van een dipje. De somberheid houdt weken aan, of misschien wel maanden. Langdurig neerslachtig, futloos, leeg. Plezier in activiteiten verliezen, je terugtrekken. Sociale leven dat eronder leidt en dat het jaarlijks terugkeert. Dan let even heel goed op. Dan kan het best zijn dat je een zomerdepressie hebt. En dat ga ik zeker niet bagatelliseren. Dan zoek vooral hulp. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet van het fenomeen. En toch heeft 1 op de 1000 Nederlanders er last van.

krijg je deze er eventjes bij. Van Level 42 om je iets beter te laten voelen, toch? Something About You. En heb je nergens last van, dan geniet vooral van het weer. En zeker de komende dagen. Weer een zwembadje opzetten thuis. Of in ieder geval met je pootjes in een voetenbadje.

0: Level 42 en Something About You. Je hoorde zojuist hier bij Wijn in de Middag, waar we even de tijdmachine aanzetten en terug in de tijd gaan.
1: Spoelen naar
0: 1992, een popliedje van iemand die eigenlijk veel liever jazzmuzikant was geworden. Sterker nog, hij werd dat uiteindelijk, of was dat eigenlijk al, en ging daar nooit meer weg. Hij was een man die eigenlijk vroeger alleen maar naar Ray Charles luisterde, want dat was zijn grote voorbeeld. Maar hij was ook een one-hit wonder met een liedje dat in de top 10 kwam in verschillende landen, waaronder in Nederland. En een liedje wat hij een paar jaar geleden op een nieuw album nog een keer maakte. En dat maakte hij toen zei hij zelf: eigenlijk is het een nummer van een twintiger nu herinterpreteerd door een vijftiger die er een nieuwe volwassen toon aan geeft. En dat is dit liedje, als vijftiger althans. I know.

echt een heel mooi liedje. Maar goed, dat was nu. Maar dit was 1992. En aangezien we terugspoelen, moeten we ook wat verder terugspoelen. Want het stond op een cassettebandje. I Wonder Why van Curtis Stigers hoor je nu hier. Bij Wijn in de Middag.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Typhoon, Thomas Agda en Paul de Munnik ook nog.
1: Weer terug, als ik je weer zie.
0: Maar dat zometeen pas. Wat is Jasper met het nieuws? Wat zit daar zometeen in?
2: Ik heb geschokte reacties uit de bosse politiek. En een verzoek van Netflix. Ben jij de topdarter die de streamingsdienst zoekt?
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Ik moest even naar je zoeken, maar daar ben je.
6: Ja.
0: En je hebt ook wel wat te melden, hè?
6: Ja, het is een beetje de usual suspects. Het is al een week aan de gang en het is nog steeds druk. Althans, bij de werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug, 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. En daardoor loopt het ook weer vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder, bijna een half uur vertraging.
0: We doen het ermee, dankjewel.
6: Zo is het.
7: Omroep Brabant.
0: De eerste uren vandaag wisselend bewolkt, maar inmiddels breekt dat een klein beetje open. Het kan nog wel plaatselijk regenen, want soms zijn ze nog wel donker, maar het moet echt gaan openbreken, dan wordt het droger en maximaal een graad of 24 vandaag. Het nieuws, dat krijg je van Jasper.
2: Goedemiddag. Geschrokken reacties in de bosse politiek. Verschillende politieke partijen hebben samen een statement geschreven. Dit weekend werden huizen van mensen in Engelen en Bokhoven beklad, omdat ze niet tegen de plannen van een nieuwe asielopvanglocatie zijn. Je hoort de lokale D66 en SP.
8: Wat er is gebeurd is gewoon ronduit onacceptabel. En je mag daarvoor of tegen zijn, maar het gebruik van geweld en intimidatie is ontoelaatbaar.
9: Maar ik denk ook dat we niet moeten onderschatten dat het ook al gevaarlijk is wat hier gebeurt. Omdat het meer is dan alleen vandalisme of dingen kapot of vies maken. Het is een vorm van intimidatie.
2: Twee partijen hebben dat politieke statement niet ondertekend. PVV en Forum voor Democratie hebben ook zelf nog niks gezegd over de bekladdingen dit weekend. Een week voor de officiële start van het voetbalseizoen is het nog tamelijk rustig met transfernieuws rondom PSV. Maar de broeders van de Kerkhof die maken zich er in hun wekelijkse podcast niet al te druk om. Wel verbaast het de twee PSV-corriveeën dat het Nederlands elftal nog altijd geen opvolger heeft voor de vertrokken bondscoach Ronald Koeman.
10: Praat dan niet met je vakantieman in zee, hè?
11: De vakantieman?
10: Reiziger. Ik zie hem echt niet als de bondscoach die ons naar een hoger niveau gaat tillen. Nee, daar heeft hij de mentaliteit en de klasseniveau.
2: Veel meer over PSV in onze wekelijkse Willy en René podcast. Die vind je bijvoorbeeld op Spotify. De politie in Den Haag heeft bij verschillende acties afgelopen maanden ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mannen tussen de 18 en 53 jaar opgepakt. Een van hen komt uit Oosterhout. Bijna al het vuurwerk lag verstopt in huizen en kelderboxen midden in woonwijken. In sommige gevallen lag het zware spul zelfs in een kinderkamer. Ben jij een beetje een goede darter en wil je ruim een half miljoen euro verdienen? Stuur dan even een mailtje naar Netflix. De streamingsdienst is op zoek naar iemand die de wereldkampioen darten Luke Littler kan verslaan. Eind oktober dan organiseert Netflix een groot darttoernooi. 20 amateurs nemen daarin op tegen Luke Littler. Hij werd begin vorig jaar de jongste dartskampioen ooit. Hij was toen 17 jaar. En dit jaar is hij opnieuw de beste. Uiteraard organiseert Netflix deze wedstrijd niet voor niks. Alles wordt vastgelegd voor een grote live-serie die je straks kan streamen. Wil je trouwens meedoen? Je moet minimaal 12 jaar zijn, naar Engeland kunnen reizen en je moet ook wel echt amateur darter zijn. De 20 kandidaten worden via lokale toernooien in Engeland geselecteerd.
0: Ik snap het niet zo heel goed, want als een professionele darter Luke Littler al niet kan verslaan, waarom zou een amateur het dan wel lukken?
2: Ja, goede vraag.
0: Ja, dan kan je beter zeggen van ja, we gaan gewoon net zo lang tegen Luke Littler darten met alle professionals totdat hij een keer verslagen is.
2: Ja,
0: ja, ja, want hij schijnt echt heel goed te zijn.
2: Ja,
0: hij is
2: zeker.
0: 19
2: nee,
0: of zo,
2: ja,
0: is een heel jong ventje.
2: Ja, inmiddels is hij bijna 19 jaar. En Gian van Veen en ook Michael van Gerwen, onze Brabantse darters, ja, die moeten mindere malen tegen hem afleggen.
0: Ja, precies. Dus daarom zou je denken, ja, als zij het al niet kunnen, waarom dan een amateur wel,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, tegen Van Veen is het dan nog een spannend potje en dan tegen een amateur wordt het gewoon saai.
0: Ja, dat zou je denken. Maar goed, je weet ooit nooit die. En zij hebben ervoor doorgeleerd bij Netflix, dus misschien wordt
2: het. Ah, de kans is wel tof, toch? Ja,
0: sowieso.
2: Hebben die allemaal een keer gewoon in onze eigen sport ooit tegen een professional op willen nemen?
0: Ja, nou, ik heb het
7: ik heb het, dat was wel leuk. Jaren geleden voor Sportlunch ben ik het echt gaan doen. En toen ben ik dus tegen professionele sporters gaan sporten eigenlijk. In hun discipline. En dan nam ik dan op voor de radio, maakte ik een reportage van. En toen ben ik vaak hard op mijn mel gegaan, jongen.
11: Natuurlijk.
7: Ik ben één keer ben ik echt flauw gevallen na een rugbytraining bij de Dukes in Den Bosch. Toen ben ik in de gang flauw gevallen uiteindelijk. Dat was verschrikkelijk. Ik ben een keer echt eens mijn hele bovenbeen naar de kloot getrapt door een kickboxer.
11: Oh, lekker.
7: Maar ik heb wel 1 keer gewonnen. En dat was tegen een hockeyster. Want ik hockey natuurlijk zelf. En toen ben ik shootouts gaan nemen op de keeper van Nederlands elftal. Nog steeds trouwens, Josine Koning.
11: Ja.
7: En daar heb ik er 3 van de 5 tegen gemaakt.
11: Zo?
7: Ja, dus wat dat betreft.
11: Het zou dus zo wel kunnen, amateur tegen prof.
7: Het zou misschien kunnen. Al denk ik dat bij Luc Litter een ander verhaal is.
11: Jasper, dankjewel.
7: En tot over een uurtje maar weer. Want dan zie ik je weer als ik je weer zie. Die hoor je zo meteen. Maar eerst.

0: feestje voor de vrienden van Amstel Live was in 2021. En dat we elkaar ook heel blij waren elkaar ook weer te zien. Na al die ellende met corona, dat de deuren weer open konden en dat we op een bepaalde afstand met elkaar konden feest vieren, bier drinken en ga zo maar door. Volgens mij was dat het inderdaad. 2021. Als ik je weer zie, Agda de Munnik, Typhoon en Maan. Dan is de vraag, nou is eigenlijk niet eens de vraag, je maakt je maar klaar voor een echte meezinger. Wel al een heel, tussen aanhalingstekens, oud liedje, maar eentje die je wel op een bepaalde manier gaat meedoen. Daar ben ik namelijk van overtuigd.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
2: Real life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country bollock me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a

jump and turn the lights off. Because it's getting late. Het is trouwens ook wel een typisch samenwoondingetje, denk ik, van mij en mijn vriendin. Als zij binnenkomt en ik zit televisie te kijken, dan doe ik dat vaak in een pikdonkere huiskamer, want immers, het licht komt al van de televisie. Zo staan heel vaak mannen erin. En vrouwen die komen binnen en zeggen, kom, maak het even gezellig, wat zit je in het donker? Herkenbaar, ik denk het misschien wel. En dan gaan opeens alle lampen aan en die worden dan gedimd. En dan worden allemaal, wordt allemaal gezelligheid geregeld. En het klopt wel, want het is echt op dat moment zeker gezelliger. En niet alleen omdat zij binnen is, maar gewoon ook de lampjes en allemaal dat soort dingen. Alleen, mijn argument is altijd een beetje van, joh, turn the lights off. We hadden hem net nog, want het scheelt ook allemaal geld. Toen dacht ik, ja, tegenwoordig kan je natuurlijk alles vragen. Alles vragen en alles berekenen aan ChatGPT. Dus ik heb gewoon eens gevraagd. Maar ja, stel nou dat zij elke avond tussen 8 en 10, want zo lang zitten we ongeveer lekker televisie te kijken, die lampen aanknalt bij ons thuis. Wat kost dat mij dan op jaarbasis? En dat is een ouderwetse gedachte, wat kost mij dat dan? Maar ik betaal de energierekening, zo hebben we dat afgesproken. Hij valt wel tegen eigenlijk. Of mee, heel erg mee. Op jaarbasis kost dat slechts 11 euro per jaar dus. 11 euro, Koen, 11 euro, ja, 11 euro maar. Dus die gezelligheid voor een heel jaar is maar 11 euro. Dus ja, het zou bijna wel gek zijn als ik zou zeggen, joh, turn die lights nou gewoon off, want het is hartstikke duur. Het is dus helemaal niet zo duur. Die 11 euro, die kan ik dan nog wel missen. Dus wat dat betreft, wil je 11 euro besparen, dan zorg dat tussen 8 en 10 de lampen gewoon uit zijn. Dan bespaar je dus 11 hele euro's op jaarbasis. Een eurotje per maand, en dan overdrijf ik. God, dat argument is dus ook alweer klaar. Straks met knikkende knietjes naar huis en lekker gezellig de lampjes aan. Mumford & Sons hoor je nu op Omroep Brabant. En Little Lion Man.

0: My dear. Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Park Hilaria, jij is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
6: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
7: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
9: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator Natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Erik Evengroen bij de ANWB. Files.
13: Nou ja, het valt gelukkig mee. Het is tenslotte vakantietijd. Maar je zal maar in die paar files staan. Want die hebben best wel wat vertraging. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ja, en dan de werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. En daardoor ook een flinke file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met die A16 zeker een half uur vertraging.
12: Hoppatee. Nou ja, schiet het maar in ons petje, zou ik zeggen.
13: Ik kan het niet mooier maken.
12: Nee, jij bent alleen maar de messenger.
13: Zo is het.
12: Hey, dus dankjewel. Nee, no problemo. En wij spreken over...
13: Ik hou het in de gaten.
12: Zeker, hartstikke fijn. Dankjewel. Erik Evengroen bij de ANWB. Dit half uur heb ik in ieder geval Brooke Fraser. De baby's heb ik ook nog voor je. En ik ga het heel even met je hebben over het af en toe gewoon beseffen dat het hier zo lang nog niet gek... Dat het hier nog lang zo gek niet is. Dat is voor mij ook zomer.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
17: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
19: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
20: Ah, wat een schatje.
21: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
22: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
25: Goedemiddag, Koen.

0: Ooit deed Marco Borsato nog met Lucy Silvas, maar dit waren de baby's. And every time I think of you.
1: In de middag. Op Omroep Brabant.
0: Een hele goede middag. Het is 12 over 3, 27 juli 2026. En het wordt langzamerhand wat zonniger in onze provincie. En dat blijft dan ook wel even. Er worden weer tropische waarden verwacht van dik boven de 30 graden deze week. Dus hou je vast en be prepared. Ik zag nog een interessant artikeltje dat ik tegenkwam op internet. Ben altijd een beetje. Mensen vragen me dat ook wel eens. Waarom zit je altijd op je telefoon? Ik ben echt gewoon dingen aan het uitzoeken, dingen aan het bekijken. En dat kan heel makkelijk via je pc. Maar omdat ik hier een beetje schuin moet typen, gaat dat vaak nog makkelijker via mijn telefoon. En toen stuitte ik op een artikeltje en toen dacht ik, ja, weet je, dat is ook zo. Wij Nederlanders kunnen nogal mopperen. En dan mopperen we vooral over de overheid, over de zorg dat je lang moet wachten voor een afspraak. Over dat we hier ons blauw betalen aan belasting en zo. En ik wil het allemaal niet bagatelliseren, want voor een deel kloppen die dingen ook. Alleen, er zijn ook mensen die zijn op een gegeven moment de klagenbeu. En of die stoppen met klagen, of die denken, weet je wat? Ik nok er gewoon mee. Ik ga weg. Ik emigreer. En nou schijnt dat ongeveer de helft van die mensen binnen een paar jaar ook weer terugkomt. Ja, dat schijnt echt zo te zijn. In ieder geval of binnen een paar jaar, of in ieder geval rond de 10, 15 jaar, zoiets. En welke redenen worden dan genoemd? Nou, eigenlijk de reden waarover men ook vaak klaagt. Dat heeft te maken met de gezondheidszorg, de bureaucratie, het inkomen, maar ook dagelijkse dingetjes die

bijvoorbeeld moet kopen in een ander land, is het nou echt altijd per se goedkoper? En ook de goede fietspaden, betrouwbare infrastructuur, duidelijke afspraak, weinig corruptie, een efficiënte overheid. Je durft het bijna niet te zeggen, maar het schijnt dus echt zo te zijn. En toen heb ik nog heel even gekeken naar hoe zit dat nou bij onze provincie? Hoeveel mensen gaan hier per jaar ongeveer weg? Nou, dat zijn er 46.436. En één ding, je luistert misschien toch nog naar Omroep Brabant. Kom terug, want hier heb je de allerleukste mensen. De lunch is naar binnen. Ja, dat is echt zo. Ja. Het werk weer hervat. En het leukste radiostation. Oh.

0: dit liedje onlangs door David Guetta en Alphaville natuurlijk zelf, maar ook Eva Max uitgebracht. Hij kent zijn oorsprong natuurlijk bij Alphaville. En heeft ook een prachtige versie van Lily Kershaw. Maar daar ga ik nu niet mee verder, want ik ga naar de
1: klassieker van Nederlandse bodem.
0: En we gaan naar een meisje uit Breda dat een liedje covert van The Kings of Leon. En dat meisje uit Breda is een bijzonder meisje. Want zij is namelijk niet alleen een hele goede zangeres, maar heeft ook een heel groot hart voor de rest van de wereld. En dat laat ze merken door onder meer in een tijd dat het allemaal helemaal niet lekker ging met vluchtelingen. En dat gaat het eigenlijk nog steeds niet. Zelf af te reizen naar Lesbos om daar te helpen, om mensen te helpen die het veel slechter hebben dan dat wij het helpen. En dat doet ze dan belangeloos. Terwijl ook een carrière aan de voeten ligt in de muziek. Inmiddels woont ze niet meer in Nederland. Is ze verhuisd naar Amerika. En dan heb ik het over Laura Jansen, geboren in Breda. Die You Somebody covered. Wat een enorm mooi liedje is. En daarom dacht ik, weet je, keer een plekje in de klassieken van Nederlandse bodem. Ach, waarom niet? Dit is Laura Jansen.

0: en Afrojack en Awake Tonight. Zometeen. Hoor je Redbox. En ook trouwens. En Rolf Sanchez. Maar dat straks pas. Eerst het nieuws, Jasper. Wat zit daarin?
1: Rijkswaterstaat die controleert nu echt alle vrachtwagens op de Merwedebrug. En één iemand keek heel anders naar het WK-voetbal dan de rest van de wereld.
2: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
0: Hij zal wel weer op het feestje zijn.
4: Ik ben paraat.
0: Ja, zie je.
4: Ik ben op de afspraak, zoals ze in de wielertermen zeggen.
0: Ja, nou, je bent goed op de afspraak zelfs. En
4: wel net aan, dat weer wel.
0: Ja, maar zonder vertraging uiteindelijk.
4: Ja, zo is het, ja. Maar dat kunnen we niet overal zeggen, inderdaad. Nee, klopt, wat nu ook op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Zoomland en Tode. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is inmiddels 20 minuten. Het is nog altijd druk, althans aansluit op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug de rechterrijstrook dicht. Vertraging 25 minuten. En daardoor ook bijna een half uur oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16.
0: Alright, dankjewel.
5: Omroep Brabant.
0: Vandaag wordt het vanzelf wat zonniger. Ja, af en toe echt nog donkere wolken. Daar kan ook een klein spatje regen uitvallen. Maar dan wordt het als het goed is wel weer zo droog en maximaal 24 graden. En morgen, overmorgen, de dagen daarna ook dik boven de 30 graden. Ja, dan moeten we het daarmee doen. Het nieuws dan, Jasper.
1: Goedemiddag. Er rijden inmiddels een stuk minder vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27. Dat is sinds een week verboden, omdat de brug het gewicht van de wagens niet meer aan kan.
6: Nou, we zien een forse afname van het aantal vrachtwagens en touringcars over de weg. Maar er zijn er ook nog best een aantal inderdaad die er overheen gaan. En we hopen eigenlijk dat de komende periode naar beneden zal gaan.
1: Inmiddels hangen er camera's boven de weg en worden er boetes uitgedeeld aan vrachtwagens die toch die brug overgaan. Het is nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen nodig zijn en of de Merwedebrug kan worden gerepareerd. Meerdere rondreizende klusjesmannen zijn gecontroleerd door de politie. Eerder vertelde Irene uit Breda hoe ze werd lastiggevallen door onbetrouwbare klusjesmannen. Door dat verhaal kreeg de politie tal van meldingen en nieuwe tips binnen over oplichting door dit soort buitenlandse klussers. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie hoopt dat de extra controles oplichters afschrikt. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onder meer Agractie, de vakbond van melkveehouders en de vissersactiegroep EMK willen dat de landbouwminister de strenge plannen voor veel minder uitstoot rondom kwetsbare natuurgebieden intrekt. Op de A27 bij de Merwedebrug staan zo'n 20 trekkers met de omgekeerde Nederlandse vlag. De boeren zelf zeggen dat ze deze keer bewust niet de snelweg opgaan, omdat ze de acties publieksvriendelijk willen houden. 14 augustus, dan zou er een landelijke actiedag zijn in Den Bosch. Baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, die heeft op Instagram uitgehaald naar mensen die volgens hem haat hebben verspreid rondom het WK. Hij zegt dat critici zo bezig waren met haat en kritiek dat ze alle lol hebben gemist van een toernooi zonder geweld en incidenten. Toch was het WK zeker niet vlekkeloos, zegt NOS-voetbalcommentator Dien van het Laar.
7: Voor aanvang van het toernooi werd een Somalische scheidsrechter, die werd niet binnengelaten. De Iraanse selectie die heeft ook een toernooi gehad om snel te vergeten, want sommige spelers en stafleden die hebben geen visum gekregen. Ja, en dan natuurlijk nog de rode kaart. Die werd geseponeerd na een belletje van Donald Trump.
1: Ja, dan was er ook nog het geweld van Argentijnse spelers tegen wereldkampioen Spanje. Ja, en daar zegt Infantino dan allemaal niets over.
0: Ja. Worden aan genoeg vuil gemaakt. We gaan naar muziek. Juist, dat is heerlijk. Redbox

Lewis en Sweets for My Sweets. Dit is Omroep Brabant en deze dame, die won ooit American Idol. Kelly Clarkson, volgens mij was het zelfs de eerste, als ik me niet vergis. En dat heeft haar geen windeieren gelegd, zeker niet. Zij kon buigen op een internationale carrière. Because of you.

0: because of you, Kelly Clarkson. Het is nog een kwartiertje, dan is het zover.
1: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
0: Dan begint

0: En zei ik nou Brabant en ver daarbuiten?
1: Zeker, want ja, daar zijn we ook te ontvangen. Tegen.
0: Zeker, en sterker nog, daar worden we ook nog wel eens geluisterd. Ook.
1: Creta.
0: Ja, bizar, hè?
1: Ja, tegenwoordig. Ja, alles is mogelijk, hè?
0: Mensen die hun radio mee op vakantie nemen, en dan vooral via internet natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel altijd heel leuk.
1: Ben jij dat eigenlijk, of niet?
0: No.
1: Nee, maar dat, jij denkt van die laat ik lekker in Brabant en that's it.
0: Ja, of gewoon je eigen ding. Ik beluister natuurlijk al heel veel radio omdat we hier in een radioomgeving zitten. Ja. En dan is het op een gegeven moment ook wel leuk geweest, vind ik.
1: Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je in het buitenland zit op vakantie, dat het ook wel een soort thuisgevoel geeft weer. Dat je denkt, nou, ik ben er toch nog een beetje. Weet je, ik heb hier wel de sfeer van Spanje of van Griekenland. Maar ik voel ook nog een
0: zeker
1: beetje Brabant.
0: Oh ja, maar ik hoop ook dat mensen daar heel erg ervaren. Ik denk alleen dat ik daar, als ik dan toch weg ben, dat ook niet echt per se hoef te ervaren.
1: Nee,
0: want anders was ik wel hier gebleven misschien.
1: Maar jij bent ook niet zo lang weg, hè?
0: Ik ben ook nooit ver weg.
1: Nou, ook nooit ver weg.
0: Bijna nooit. Al zou ik mijn vriendin ging vandaag naar Washington.
1: Oh.
0: Had ik wel leuk gevonden om aan boord te stappen.
1: Zeker, snap ik.
0: Ja, maar goed.
1: Wat doet hij hier nog, jongen?
0: Ja, dat zou je bijna denken. Maar goed, werk. Hey. Duty calls. Hey, luister eventjes mee naar de keus van vandaag. Er zijn twee oudjes trouwens. Motels. Of de Blue Oyster Club.
1: Ja, ik denk dat ik het wel weet.
0: Je kijkt er wel een beetje moe.
1: Ja, nee, ik denk dat ik het wel weet namelijk.
0: Oké, hartstikke goed. Dan ga ik daar zo meteen op terugkomen. Want eerst nog deze van de Jonas Brothers.

0: niks persoonlijks, want dat ben ik helemaal.
1: Nee, dat is oké.
0: Zometeen wil ik van jou weten wat je wil gaan horen. Of dat de Motels zijn of de Blue Oyster Club. Want dat was de keuze van vandaag. Twee, eigenlijk gewoon niet relatief, zijn gewoon oude platen.
1: Ja, maar wat ouder dan de ander natuurlijk.
0: Ja, maar daar komen we zo wel op terug, want er is Afslag Zuid zometeen.
1: Ja, we gaan straks even contact zoeken met de man die voor de allerlaatste keer daags na de Tour eigenlijk meebeleeft als een beetje de ronde baas. Pierre Hermans, dat is de man die daar altijd verantwoordelijk voor is.
0: Ze hebben een jubileum, toch?
1: 50ste editie. Ja, inderdaad. En hij heeft natuurlijk een paar drukke weken achter de rug. Want hij moet ervoor zorgen dat er een beetje renners met naam aan de start staan.
0: Nou, dat heeft hij
1: best wel kunnen fixen. Pogacar die ontbreekt. Helaas. En Van der Poel ook. Die is er ook niet. Maar hij heeft wel wat andere mensen kunnen fixen. Dus we zijn heel nieuwsgierig naar zijn verhaal. Hoe is dat de afgelopen weken allemaal gegaan? En hoe heeft hij dat kunnen fixen? Gaat hij straks vertellen. En ook zeker natuurlijk een bijzonder omdat het zijn laatste is. En verder, het is een beetje komkommertijd ook. En dan krijg je af en toe ook wat komkommernieuws om je oren. Showbiz-verslaggever Jordi Versteegde.
0: Ja,
1: die heeft een hele bijzondere hobby. Samen met zijn man. Ik vond het wel geinig eigenlijk. Ja. En die gaan we straks eens even bellen over die hele bijzondere hobby van hem. Ik zou die hobby eigenlijk wel over willen nemen. Want ik ben er namelijk ook niet zo vies van.
0: Alleen, want ik ga ook de hobby niet verklappen, want het is veel te leuk. Het is wel duur.
1: Ja, dat precies, inderdaad. Dus een van de vragen die ik hem zal stellen ook zal zijn van, zijn dit influence-tripjes?
0: Nou ja, precies. Zou nu het bedrijf erachter, ik ga het allemaal vragen, zou dat nu wakker worden en denken,
1: die moeten we hebben. Dat is een goede ambassadeur. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar hij heeft in ieder geval een bijzondere hobby. Blijft ervoor luisteren. En verder heeft Marjolein doorgaans de wijsheid in pacht op het gebied van bijvoorbeeld een kater. Want daar heeft ze een studie naar gedaan. Sowieso qua ervaring. Maar ook qua onderzoek. En ik zet er een beetje mijn vraagtekens bij. Maar tekst en uitleg straks in Afslag Zuid.
0: En dat is het mooie van Afslag Zuid. Ja. Want je weet nooit waar het naartoe kan. Maar, Ronnie.
1: Ja.
0: Wat wil jij horen?
1: Als het kan, de Motels met Suddenly Last Summer.
0: Dacht ik al, die ga je van me krijgen. En heel veel plezier zometeen bij Afslag Zuid. Wat nu inderdaad voor Ronnie, de Motels. Tot morgen. Au.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Hey ondernemer,
2: hallo?
1: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
10: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
12: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Dank u vriendelijk.
2: Dan Erik Evengroen van de ANWB voor de files in Brabant. Goedemiddag, Erik.
15: Hi, Donnie. Goedemiddag. Ja, een paar bijzonderheden in Brabant. Op de meeste plekken rijdt het gelukkig goed door. Maar wat ik al zei, er zijn toch wel een aantal plekken behoorlijk wat vertraging. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij afrit Tolen is een ongeluk gebeurd. Die is de rechte rijst ook dicht. Kost je 10 minuten. De A16 dan, Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 10 kilometer file met een half uur vertraging. Ja, en dan de A17. Daar stond ook de hele dag al een lange file. En daar is nu in die file een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is ook dicht en dat gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via Zierikzee over de A59 en de A29.
2: Dankjewel. En sterkte in de file. De radio aanhouden op Omroep Brabant. Kei, gezellig dat je erbij bent. Zorgen wij voor gezelligheid vanuit deze kant richting jou. En natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, ook ontzettend goede muziek. De Boss die komt eraan met Better Days, eentje uit de jaren 80.
16: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
18: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
21: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
22: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
21: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
23: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5

0: Het is de enige echte Bas, Bruce Springsteen, Better Days. En hoe ondenkbaar is het eigenlijk bijna dat hij een soort verrassingsact is?
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Bal.
0: Ja, verrassingsact denkt hij dan bij jezelf. Nou, gisteren stond Bon Jovi op het podium in New York. En in één keer haalde zij daar de verrassing uit de hoge hoed. En dat was de Bas, Bruce Springsteen. Ja? Die gewoon het podium op kwam lopen daar. En even lekker een moppie meezong met de mannen van Bon Jovi. Dan heb je dus kaartjes voor Bon Jovi. Waanzinnig.
3: Ja, heel vet.
0: Hoofdact.
3: Ja.
0: En dan komt er een soort van hoofdact plus binnengelopen.
3: Inderdaad, ja. Wat tof.
0: De Bas, Bruce Springsteen is gisteren op het podium in New York. En zojuist hier als de allereerste liedje in deze Afslag Zuid Better Days. Het is maandag vandaag. Een hete zomerweek, zag ik, hebben we voor de boeg. Volgens Weerplaza gaan we pieken. Aanstaande woensdag en donderdag met 34 à 35 graden.
3: Ja, heel warm.
0: Dus het wordt weer een stukje warmer dan dat we gewend zijn. En dat zou betekenen dat er kans is op de vierde regionale hittegolf dit jaar.
3: Jeetje, wat veel.
0: Vandaag is het nog eigenlijk best aangenaam. Er staat ook een windje en zo. Ik denk de 23, 24 graden. Prima. Het is droog ook. En ik zie een zonnetje hier en daar. Ja, dat is ook wel een ideale zomerse dag vandaag, toch? Of niet?
3: Vandaag?
0: Nou ja, als je nu naar buiten kijkt. Echt... Ja, vanmorgen niet. Vanmorgen druppelt
3: het
0: een beetje.
3: Dat ik denk, het is herfst.
0: Hoezo dan?
3: Ja, het regent af en toe een beetje. Ja, nu komt er toevallig één zonnestraal.
0: Ja, nu
3: door.
0: As we speak dan hebben we het
3: over. Ja, precies.
0: Oké. Okay. Hey. We laten het
3: over. Doe dit van de donderdag maar. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, 34, 35 graden komt eraan. Dus je kunt je borst nat maken. Vandaag de dag ook waarop de Franse overheid een oproep heeft gedaan aan toeristen om niet naar het zuidwestelijke departement Gironde te gaan, waar Bordeaux in ligt. Dat heeft alles te maken met de grote bosbrand die daar momenteel woedt. Brand heeft tot nu toe meer dan 42.000 hectare verwoest. En honderdduizenden mensen die moesten al geëvacueerd worden daar. Meteorologen die waarschuwen dat Frankrijk vanaf morgen opnieuw te maken krijgt met hoge temperaturen, net zoals hier de komende dagen. Alleen daar wordt het een tikkie warmer, kan het oplopen tot 40 graden. Ja, en nog meer warmte betekent droogte en dus ook een hoger risico op misschien nog wel meer branden. Dat lijkt me echt ontzettend lastig als je nu je auto volgepakt hebt staan thuis en je weet, ik ga naar Bordeaux daar om in de omgeving. Ja. Daar is mijn camping. Wat doe je dan?
3: Niet gaan, denk ik.
0: Als ik in die situatie zou zijn,
3: ja?
0: Dan denk ik dat ik eerst toch nog even het internet op zou duiken. En echt heel goed zou kijken, oké, waar woedde die bosbrand? Als het in het gebied is waar de bosbrand... Natuurlijk, dan ga je niet. Maar als er enigszins nog... Dan denk ik, ja, ik denk dat ik toch maar even die kant op rij. En dan zie ik... Ja, dat denk ik wel.
3: Oh nee, ik denk dat ik ze opbel en dat ik ze gewoon zou zeggen... Sorry jongens, ik annuleer de boel. En dan gaan we de andere kant op. Weet niet, richting Oostenrijk of zo.
0: Ja, als daar ruimte is dan. Want dat is natuurlijk een beetje het verhaal nu ook. Stel je voor dat je een gezin hebt, hè, met een paar kinderen, dat is allemaal gefixt al. Ja. Drie kwart jaar van tevoren, want er was anders nergens plaats meer.
3: Ja, het is super zuur.
0: Ja, dat
3: wel,
0: is het.
3: Dat wel, maar meer als ik die beelden zie van hoe groot die bosbranden daar zijn.
0: Ja.
3: Nee, dat wil ik helemaal niet opzoeken.
0: Nee, ik hoorde vanmorgen dat 15 kilometer van Bordeaux was die brand inmiddels verwijderd.
3: Mm-hmm.
0: Maar de mensen in Bordeaux hoefden zich nergens zorgen over te maken.
3: Nou, hoef ik toch dichtbij te denken, hoor.
0: Ik weet dat je daar een aardige mistral kunt hebben ook, dat het aardig kan waaien. Ja. En binnen no time is die 15 kilometer ook overbrugd, heb ik het gevoel. Dus ik denk, het is een beetje spooky.
3: Ja, dat is gewoon een beetje spooky.
0: Maar ik ben blij dat ik het in ieder geval daar niet over hoef te beslissen. Dus ik sta niet in de schoenen van mensen. Hey, onze AI-muziekgenerator, zou die een leuk weekend hebben gehad?
3: Ik hoop het voor hem.
0: Dat hij iets leuks kan afleveren.
3: Ja,
0: hij heeft een paar dagen rust gehad, dus laten we hopen dat de kwaliteit ontzettend hoog is van onze AI.

0: was kort maar krachtig.
1: Wel anticlimax. Hij had zo'n mooie opbouw. Ik dacht, ja, nu komt er echt zo'n emo-punknummer van het jaar 2000.
0: Maar... einde is een beetje wah-wah-wah, hè?
1: Ja, jammer eigenlijk.
0: Duimpje omlaag.
1: Ja.
0: Prullenbak. Houdoe.

0: neemt afslag Zuid.
1: Ik zou het wel gewoon iedereen aanraden.
0: Ronnie Balk.
2: Ronnie.
1: Wat zeg je?
2: Ronnie!
3: Shit happens.
1: Ja.
0: Omroep Brabant.

0: Shanna Spyro en Die on This Hill. Ik zie jou er gewoon bij. Nou, hoe moet ik het omschrijven?
1: Ja, doe eens.
0: Hoe zie ik je?
1: Ja.
0: Ja, ik zie je nadenken over dit liedje.
1: Ja, ik vind het echt een prachtig liedje. Het komt ook gewoon binnen hoe zij het zingt.
0: Dat
1: zal ze hebben gevoeld? Wat heeft ze meegemaakt? Waar heeft ze het over?
0: De emoties zijn van links naar rechts gevlogen tijdens dit liedje.
1: Ik vind het erg mooi.
0: Shanna Spyro hier in Afslag Zuid. Nou, een liedje dat in ieder geval Marjolein raakt, dat zag ik wel. En jou hopelijk ook, hè, want daar doen we het uiteindelijk toch allemaal voor. Want het is toch wel fijn als er muziek gemaakt wordt, ook voor artiesten. Dat de liedjes die je dan maakt, dat het ook iets met je doet uiteindelijk. Er was een nieuwsbericht vandaag. En daar willen we toch eens even op aanhaken. Want het blijkt dat er steeds meer Nederlanders automaat rijden in plaats van een handgeschakelde auto. Inmiddels heeft 42% van alle auto's een automatische versnellingsbak. Dat is 2 keer zoveel als in 2017. Dus dat gaat hard. En die groei die komt ook vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die eigenlijk standaard een automaat zijn of hebben. Toch rijdt de meerderheid dus nog altijd gewoon een handgeschakelde auto. En vooral bezitters van een benzineauto die schakelen liever zelf. En ook bij nieuwe benzineauto's is een handbak nog steeds hartstikke populair. Ouderen die kiezen dan weer wat vaker voor een automaat. Terwijl jongeren door de lagere prijs vaak een handgeschakelde tweedehands kopen. Omdat dat nou eenmaal gewoon een handgeschakelde auto is en die goedkoper is.
1: Ja, precies. Die zijn gewoon goedkoper.
0: Ja, die hebben niet zoveel keus.
1: Nee.
0: En nou heb ik zelf zowel automaat gereden als ook een handgeschakelde auto. En dat was ook maar net omdat de auto toen die ik...
1: die uitvoering had. Precies, ja,
0: precies. Dat was ook een automaat. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond heerlijk rijden.
1: Ja?
0: Het is eigenlijk ooit ontstaan toen ik een keer een auto in Amerika heb gehuurd, jaren geleden. Toen dacht ik, dat is wel heel relaxed rijden eigenlijk. En toen uiteindelijk was ik op zoek hier in Nederland naar een nieuwe auto. Was toevallig ook een automaat. Ik denk, nou val ik wel echt met mijn neus in de boter.
1: Die moet ik hebben.
0: Lekker lui rijden.
1: Ja.
0: Maar nu heb ik gewoon weer een handgeschakelde auto. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer chill. Dan ben je toch een beetje bezig
1: ook. Ik vind het ook wel lekker.
0: Heb jij een handgeschakelde auto?
1: Ja, altijd gehad. Ook inderdaad dat dan het begint met je eerste autootje. Ja. Heb je echt geen keuze in een automaat.
0: Dus, heb je ooit in een automaat gereden of niet?
1: Nee. Ik denk het eigenlijk niet.
0: Kunnen?
1: Ik denk het wel.
0: Het is alleen even met je voeten is het gewoon wennen.
1: Ik heb het wel eens gedaan trouwens, met de Top 900.
0: Oh, met de auto.
1: Die auto hier, die wij dan voor een tijdje hebben. Dat zijn altijd van die mooie luxe wagens.
0: Maar we
1: daar
0: een schadeformulier voor in hebben gevuld.
1: Ja, precies. Dus uiteindelijk, misschien moet ik toch bij schakelen blijven.
0: Ja, nou dat. Weet je, het is ook niet zo heel erg moeilijk. Het is alleen even met je voeten, de pedalen. Hè. Je mist natuurlijk een koppeling.
1: Precies, je moet er even om denken dat je die niet in hoeft te trappen.
0: Nou, 42% rijdt dus blijkbaar in een automaat. Wij willen dat graag even checken of dat zo is, ja of nee. Daarvoor kun je ons nummer gebruiken. Niet via de WhatsApp, maar gewoon via de sms. Dus je kunt ons sms'en. Want de vraag die ik je graag wil stellen is... rijd jij in een automaat? Duimpje omhoog. Of rijd jij in een handgeschakelde auto? Een duimpje omlaag. Dan gaan we de percentages zometeen eens even bij elkaar optellen. En dan weten we ook precies hoe uiteindelijk de vork in de steel zit. Dus wel even sms'en naar het vertrouwde nummer. 06-573-28203. Maar dus even een sms'je sturen. Rijd jij in een automaat? Duimpje omhoog. Of rij je in een handgeschakelde auto? Duimpje omlaag. Ik hoor heel graag van je.

0: decennium, de jaren 80, Fleetwood Mac en Everywhere hier in Afslag Zuid. Daar waar we toch een beroep op je hebben gedaan, want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Precies, er was vandaag een berichtje dat steeds meer mensen in een automaat rijden ten opzichte van een handgeschakelde auto. 42% van alle auto's heeft inmiddels een automatische versnellingsbak. Dat is 2 keer zoveel als in 2017. Goed, tekst en uitleg hebben we al even gegeven hoe dat komt. Hè. We willen toch even peilen hoe dat hier zit onder de Afslag Zuid luisteraars. En vroeg hier om te sms'en naar 06-573-28203. Duimpje omhoog, automaat. Duimpje omlaag, handgeschakelde auto. Jij bent lekker aan het turven, Marjolein.
1: Ja, gelukkig weten mensen ons op de sms ook te vinden.
0: Ja, want hoe zit het dan? Klopt dit onderzoek een beetje? 42% heeft een automaat?
1: Nou, het klopt denk ik wel. Als ik zo kijk naar onze appers, dat het in opmars is.
0: Ja?
1: Want bij ons waren er heel veel mensen die binnenkwamen zeiden, ja, we hebben een automaat. Ook heel veel mensen die zeiden, ik heb en. Dus ik heb en een auto op de oprit staan, die is handgeschakeld. En eentje, dat is een automaat.
0: Wat luxe.
1: Ja, dat zijn de luxe poezen.
0: Zo.
1: Maar uiteindelijk kom ik uit op zelfs nog een hoger percentage.
0: Ja?
1: 56% rijdt een automaat.
0: Oké. Okay. En die mensen die alle twee de versie hebben? Een automaat en een zesgat.
1: Ja,
0: pak jij vandaag de automaat of pak jij de verstelling?
1: Ja, precies. Welke wil jij vandaag? Ja.
0: Ja, wel lekker gewoon. Ja, ik blijf schakelen, handschakelen blijf ik toch wel lekker vinden. Alhoewel, wat ik al zei, het is ook als je eenmaal aan die automaat gewend bent. Oh.
1: Ja, en het ligt er een beetje aan. Hè. Kijk, je zoekt een type auto ooit een keer.
0: Ja.
1: Als mijn volgende dan toevallig net eentje die ik vind op Marktplaats een automaat is. Ja, wel leuk. Uitproberen toch?
0: Dat is het dan, ja, inderdaad. Jasper, heb jij een automaat of heb jij een handgeschakelde auto?
2: Automaat.
0: Automaatje.
2: Ja, het is een hybride wagen, dus dan is het automatisch.
0: 65 plus, hè?
2: Ja. Zeg, ik moet wel zeggen, die mensen die twee wagens hebben, dat vind ik knap. Want ik rijd dus al best wel lang automaat. Ik heb laatst een keer een handgeschakelde wagen gereden.
0: Ja.
2: Niet te doen.
0: Nee, ja, dat is even wennen. Maar andersom is het ook wennen weer. Als je vanuit een handgeschakelde auto naar een automaat gaat.
2: Dat is minder erg, want dan trap je zeg maar op een koppeling die er niet is.
0: Gaat één keer mis. Gaat altijd één keer mis.
2: Ik heb toen 10 minuten gedaan om die auto te starten. Dus ik bel op een gegeven moment op. Ja, auto start niet. Ik weet het niet.
1: Oh, ja.
2: Dus zei degene, heb je de koppeling ingedrukt?
0: Oh, ja. Ja, zo werkt het. Jij hebt wat nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen?
2: Ja, in de Eindhovense wijk Stratum lopen buurtbewoners 's nachts rondjes door de wijk. En ik heb het bewijs uit Amerika dat je nooit moet stoppen met zoeken.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
5: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
6: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: 1 over half 5, de verkeersinformatie. Erik Evengroen van de ANWB. Waar staan de files?
7: Nou, op 3 plekken vallen ze in ieder geval op, want in totaal 30 kilometer. Dat stelt over heel Noord-Brabant niet zoveel voor. Maar wel veel vertraging om te beginnen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een half uur. Dan is er ernstig ongeluk gebeurd op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, ter hoogte van Moerdijk. De weg is dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59. En de A29. En tenslotte nog vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum staat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, het is op de meeste plekken droog. Hier en daar laat de zon zich af en toe ook even zien. Temperatuur zo'n 24 graden. Komende avond droog, grotendeels ook helder. En de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden komende nacht. Jasper Stads heeft het nieuws voor je.
8: Ja, goedemiddag. Politieke partijen in Den Bosch veroordelen het vandalisme in Engelen en Bokhoven. Meerdere huizen en auto's daar werden beklad. Waarschijnlijk omdat de eigenaar ervan niet tegen een opvanglocatie voor asielzoekers zijn. Politieke partijen in Den Bosch die hebben samen een statement geschreven. Nu hoort de lokale D66 en SP.
9: Dit is gewoon een verhaal over onveiligheid willen aanbrengen, vandalisme plegen. En volgens mij moeten we dat niet willen, want je mag tegen een AMV zijn. Je mag ervoor zijn. Maar dit is ook gewoon een kwestie van je blijft van andermans spullen af.
10: Het is een vorm van intimidatie. En dan wordt dus angst als een middel gebruikt om mensen zwijgen op te leggen.
8: Twee partijen hebben het statement niet ondertekend. Dat zijn de PVV en Forum voor Democratie. Ze hebben ook zelf nog niks gezegd over de bekladdingen dit weekend. Dankzij een uitbreiding van het leidingnetwerk kan Brabant meer groen gas kwijt. Het netwerkbedrijf heeft een nieuwe verbinding gemaakt tussen Ossendrecht en Axel in Zeeland. En omdat er veel landbouwbedrijven in Brabant zitten, kan er met mest en voedselresten makkelijker veel groen gas worden geproduceerd. Daar is nu niet altijd plek voor. En in het Eindhovense stadsdeel Stratum is vannacht voor de vierde keer in korte tijd een auto door brand verwoest. Op camerabeelden zou je iemand zien die met jerrycans rondloopt. In de buurt zijn ze er in ieder geval helemaal klaar mee.
11: Ja, je maakt je wel zorgen, maar goed, ik heb camera's aan de deur en ik ben vrij snel beneden. En ik kan nog steeds hard lopen. Dus ik denk dat ik hem al inhaal.
8: Ja, buurtbewoners die lopen voor de zekerheid 's nachts rondjes door de wijk. Steeds meer mensen hebben hun meterkas laten verzwaren, omdat ze bijvoorbeeld een laadpaal erbij kregen voor de deur of een warmtepomp. Maar dat zorgt ook voor meer doorgebrande kabels, zegt de brandweer bij RTL.
12: Die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkas. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkas zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
8: Gemiddeld gaat het volgens de brandweer nu 3 keer per week ergens mis.
0: Zo, dat is veel. 3 keer per week is echt, sommige mensen die... Ik weet, wij kochten, dat is wel een mooi verhaal. Wij kochten ooit een huis van van de opa van mijn vriendin.
8: Ja.
0: En die had ook zelf een beetje gerommeld met wat elektriciteit.
8: Oh, dat is altijd goed. Ja.
0: En die had 220 over een telefoondraadje lopen. In de badkamer. Ja. Horror, echt. Ja.
1: Ik weet niet eens wat jij zegt nu. 220 over een telefoondraadje.
0: Oh, sorry. Moet ik dat uitleggen?
1: Ja.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk...
1: Want ik weet zeker, als ik me afvraag, zijn er ook mensen die luisteren.
0: Snap jij het, Jasper, of niet?
8: Ja, veel stroom, dun draadje.
0: Ja, precies. En een telefoondraadje was zo'n heel dun draadje.
1: Ja.
0: Dat is alleen maar bedoeld voor telefoonstroom en telefoonspanning. Dat is een hele lage spanning. Is
1: maar
0: dat.
1: Is altijd goed gegaan?
0: Altijd goed.
1: Of niet?
0: Nou, ja, totdat ik hem opendraaide. Ik dacht van, nou, dit...
1: Dit ga ik veranderen.
0: Zo, dit moeten we toch eens even anders gaan doen.
8: Oh, dus,
0: ja, horror. Maar goed, ga door.
8: Ja, na 5 jaar is het hondje Chong uit het niets teruggevonden. Die hond verdween jaren geleden in Amerika. En de baasje heeft al die tijd overal gezocht, maar zonder succes. Totdat ze ineens een bericht kreeg op social media. Chong was gevonden.
1: Ach.
8: Bijna 1000 kilometer verderop, bij een parkeerplaats voor vrachtwagens. Na de ontmoeting al die jaren later was een beetje onwennig, maar uiteindelijk herkende Chong het baasje weer.
1: Oh my god.
8: Ja, uiteindelijk toch dat blafje, toch die herkenning.
0: Ja.
8: Nou, volgens het baasje is er hoop voor iedereen die zijn of haar huisdier kwijt is.
0: Het kan nog gewoon, ook na 5 jaar dus blijkbaar.
8: Ja. Ja,
0: mooi, mooi, mooi. Dankjewel Jasper, tot over een uurtje weer voor een update. Wat gaan wij zo meteen doen, Marjolein? Gaan wij richting Frankrijk?
1: Ja, we gaan even bellen met Maaike, want die zit in de buurt van al die bosbranden.
0: Oh, en die was een beetje boos op mij.
1: Nou, die zei in ieder geval wel, jongens, ga nou niet mensen op ideeën brengen. Je moet echt niet deze kant op komen.
0: Gaan we het zo even doen. En verder natuurlijk straks ook een lekkere muzikaal energy shot voor het einde van de werkdag. Daarvoor gaan we straks ook nog een telefoontje plegen. Maar eerst muziek van Ten Sharp. You is dit. Omroep.

0: En Sharp op de radio. En you, misschien wel een klein beetje vergeten liedje. En leuk om zo af en toe nog eens even te horen. Ja, we hadden het net in onze opening over de bosbranden in Frankrijk. Hè, dat er toch wel dringend wordt opgeroepen om vooral niet richting Bordeaux af te reizen. Als je daar een vakantie hebt geboekt. Vanwege de ontzettend heftige bosbranden. En toen kwam er een berichtje binnen. Een berichtje van Maaike. Maaike, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ron.
0: Ja, want jij adviseerde om vooral ook gewoon lekker in het prachtige Brabant te blijven, hè?
1: Ja, of in ieder geval, je kunt wel richting Frankrijk rijden natuurlijk, maar kom in ieder geval niet richting Gironde of richting Bordeaux. Dat moet je gewoon mijden.
0: Ja.
1: Ik kan er zelf alles over vertellen. Wij hebben jaren, nou, ik denk over 30 jaar dat ik spreek, komen we in Lacanau-Océan. En daar heb ik heel veel vrienden. En daar sta ik nu. Ik zit nu in het midden van Frankrijk. Bij vrienden.
0: Ja.
1: En hemelsbreed is dat 300 kilometer van Lacanau. Maar ik heb constant contact gehad hoe het daar eigenlijk is.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Die eerste plaats die je noemde. Hoe noemde die? Lacanau. Dat is in de buurt van Bordeaux, dus begrijp ik.
1: Ja, Lacanau-Océan.
0: Ja?
1: Er was ook de nieuwsuitzendingen zijn daar steeds vandaan geweest.
0: Ja?
1: Als je gewoon bij de NPO heen. En mijn vriendin, die zit daar nu, die kan eigenlijk geen kant uit Lacanau. Maar Lacanau is net door de windrichting bespaard gebleven. Maar die zit eigenlijk helemaal ingesloten.
0: Ja, want het is echt, als je de beelden ook ziet, ontzettend heftig. Hè, wat ons allemaal bereikt, zal ik maar zeggen. Hoe is het met haar dan? Want je zegt, ze kan geen kant uit. Loopt ze geen gevaar dan op dit moment?
1: Nee. Omdat de wind goed is. En dat is de pech voor Bordeaux. Maar heb je de kaart een beetje even voor?
0: Ja, ik heb de kaart hier voor mijn neus, ja. Ja.
1: Het komt van Lège Cap Ferret. En dat ligt echt op een schiereilandje. Eigenlijk langs heel de kustlijn. Die kant ging het even op. Dus dan zou het ook bij Le Porche is het gekomen. Als je zie je Le Porche liggen.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En dan zou het naar Lacanau gegaan zijn. Maar toen kwam de wind westelijk.
0: Ja, want die wind, dat is natuurlijk wel een dingetje daar in Frankrijk. Die gaat af en toe als een malle tekeer. En die zorgt natuurlijk voor een enorme dreiging ook.
1: Ja, dus die gaat net, laat die Lacanau-Océan links liggen. Bereikt de onderkant van het meer van Lacanau.
0: Oh ja, dit wordt allemaal een beetje heel technisch nu. Want dat is natuurlijk, niet iedereen heeft een kaart voor zijn neus. Maar even voor wat betreft die dreiging nog, Maaike. Jij stuurde gewoon meteen een berichtje. Je zei, je moet het niet doen. Want de rook, de geur, de luchtkwaliteit, de stranden. Alles is een beetje naar de galamise.
1: Ja. Ik zit hier dus. En 300 kilometer verder is dat. Ik heb 2 dagen, dus gisteren en vandaag, heb ik alleen maar oranje-rode lucht gehad. De geur van brand ruiken.
0: Dat is toch bizar eigenlijk dat je gewoon 300 kilometer verder zit en dat je dan eigenlijk dat allemaal meekrijgt ook.
1: Ja, echt heel ernstig.
0: Nou, ik
1: ben ook afgesloten. Je kunt nergens naartoe.
0: Nee.
1: Dus je komt eraan en waar wil je? Niks.
0: Nee. Vandaar het goede advies ook van de regering natuurlijk. En van jou in dit geval ook. Gewoon om vooral lekker thuis te blijven. Nou, dankjewel voor je berichtje, Maaike. En pas een beetje op jezelf daar als je wil.
1: Ja, jullie ook. Fijne uitzending. Bedankt.
0: Dankjewel, hè. Houdoe.
1: Ja.
0: Nou, dan wordt dus ook gewoon lekker in Frankrijk naar ons geluisterd. In de buurt, alhoewel in de buurt, 300 kilometer van de bosbranden vandaan. Maar zij heeft dus wel vriendinnen daar in de buurt. Het advies is duidelijk, hè, en wordt bevestigd door Maaike. Ga vooral niet richting Bordeaux.
2: Omroep Brabant presenteert een nieuwe plaat die je moet horen. En dit is deze week de

0: again. Gewoon uit onze eigen provincie, Jim Gardner. And I'll do it all again. Hubert Mol, die sprak hem vanmiddag nog eventjes in Brabants Bond. En je hoort hem deze week extra vaak, want het is namelijk onze tipplaat. En Maaike daarvoor heeft dus een vriendin vlakbij die grote bosbranden in Bordeaux wonen. En het is daar ongekend. En zij begrijpt dus volledig dat geadviseerd wordt om, als je nog op het punt staat om die kant op te gaan, ook jij misschien wel nu, met een ingepakte auto, doe het gewoon niet. Het heeft geen zin. Het fikt als een malle daar en het is eigenlijk gewoon levensgevaarlijk. En ja, neem sowieso ook even contact op met de camping, daar waar je eventueel geboekt zou hebben. Die kunnen je ongetwijfeld ook van wijze raad voorzien, denk ik zo. We gaan bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag.
1: Voor een lekker muzikaal energy.
0: Ja, en daarvoor gaan we naar Made en naar de Drimmelense weg nummer 17C. Daar zit namelijk de Bruin, Dier en Tuin. Even bellen.
2: Goedemiddag, de Bruin, Dier en Tuin met Peter.
0: Dag Peter, met Ronnie, Omroep Brabant Radio. Goedemiddag. Hoi, ik wil jou nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Ja, dankjewel.
0: En daar wil ik eigenlijk ook gewoon een leuk stukje muziek bij draaien, zodat het helemaal goed gaat komen met jouw dag nog, zal ik maar zeggen, ja. Als je de radio lekker aan hebt staan. Waar zou ik jou blij mee kunnen maken?
2: Ja, maakt niet uit. Een lekker oer-Hollands meezingen muziek.
0: Ja, wat zou dat mogen zijn?
2: Nou, Schuitenmaker of zo.
0: Marco Schuitenmaker of Rutger van Barneveld of Justin de Wild met Chariot. Ja. Een beetje in die hoek moet ik het zoeken.
2: Ja, die hoek,
0: En moet het dan een oude zijn of moet het dan een nieuwe zijn? Want dit zijn allemaal redelijk nieuwe liedjes nog. Schuitenmaker is al wat ouder dan Engelbewaarde. Zal ik Samuel Welten gewoon weer eens even uit de kast trekken?
2: Ja, dat lijkt me helemaal geweldig.
0: Echte liefde is te koop.
2: Ja.
0: Ja. En want jullie zijn andere dingen te koop, hè?
2: We hebben alles hier te koop.
0: Ja, nou, dieren, op het gebied van dier en tuin.
2: Tuin speciaalzaak, ja.
0: Ja. Ja, want ik zag het staan, de Bruin, Dier en Tuin. Ik denk, oh, dat ruimt wel lekker daar.
2: Ja, dat ruimt goed, hè. Ja.
0: Daar is over nagedacht.
2: Dat is een klinkende naam.
0: Zo is het. Nou, zet hem lekker op Omroep Brabant Radio. Dan ga ik Samuel wel te draaien. En wens ik je heel veel succes met de rest van de werkdag nog.
2: Ja, oké, dankjewel.
0: Houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou. Gezellige radio.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Het was Keen op de radio en Crystal Ball. En daarvoor ja, een fijne meezinger van Samuel Welte. Echte liefde is te koop. Oh, die hebben we toch wat gedraaid, hè, toen het echt een ontzettend grote hit werd. Je zou hem bijna een beetje vergeten zijn. Alhoewel, als je hem dan weer hoort, dan denk je, ja, hoppakee. De tekst die kan ik gewoon lekker feilloos meelallen. Speciaal voor de mensen van De Bruin, Dier en Tuin. Aan de Drimmelenseweg 17C in Maden. Want die wilden gewoon een lekkere Hollandse meezinger horen, zoals we zeiden. Dus vandaar Samuel Welte, Echte liefde is te koop. Morgen gaan we wederom bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag in het kader van het muzikale Energy Shot. Marjolein heeft wat wijsheid op het gebied van een kater straks voor je. Dat is overigens wel een wijsheid waar ik mijn vraagtekens bij zet. Maar goed, daar straks meer over. En verder vandaag natuurlijk, hè, daags na de finish in Parijs, daags na de Tour in Boxmeer. Het is een jubileumeditie, de 50ste editie. Het is ook de laatste voor rondebaas Pierre Hermans, die elk jaar de taak heeft om ervoor te zorgen dat er weer wat grote namen naar Boxmeer komen. Nou, dat is hem ook dit jaar gelukt. We gaan hem straks even bellen na 5:00.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar vier Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de vier Nederlanders worden ook de drie bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dan gaan we naar Erik Evengroen van de ANWB voor de stand van zaken qua files. Goedemiddag Erik.
13: Hi, goedemiddag. Ja, drie vertragingen op dit moment. Tot te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 25 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht, daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is dicht tot zeker vanavond 8 uur. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En verder nog vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier.
0: Dankjewel. Sterkte in de file. De radio, die heb je op de goede zender staan. Omroep Brabant met tot 7 uur deze Afslag Zuid en een bak goede muziek. Straks nog lekker meezingen met Justin de Wild. Die staat voor je klaar. Cheerio. Maar eerst even naar de 70s. Tavares en Don't Take Away the Music.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
17: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
19: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
20: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
21: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
22: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
20: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
24: Nu gaan we luisteren, zeker weten.

0: En zo zijn de 70s weer even terug op de radio.
1: Omroep Brabant.
0: The Ferris and Don't Take Away the Music. Zometeen lekker meezingen met Justin de Wild en Cheerio. Maar eerst eventjes naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Een bijzonder zorgexperiment in Os blijkt een groot succes. In zorgbuurthuis Het Hageltje wonen ouderen zelfstandig, krijgen ze vaste zorgverleners en is er veel aandacht voor elkaar. Bewoners zijn daardoor gelukkiger en de zorgkosten liggen ook 30% lager dan bij reguliere zorg. Toch wil de zorgverzekeraar nog niet meebetalen, omdat het concept niet binnen het huidige zorgsysteem valt.
0: Wow.
2: Ja, de gemeente vindt het natuurlijk wel een goed idee als je kijkt naar 30% minder kosten.
0: Ja.
2: Dus die betalen dat tot nu toe met subsidies uit eigen zak.
0: Dus de zorgverzekeraar moet er nog even over vergaderen en nog even een keer langs en wat vinkjes zetten.
2: Ja,
0: daar komt het eigenlijk
2: even moeilijk doen eigenlijk. Ja. En de olie- en gasprijzen zijn flink gedaald na de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Daardoor wordt verwacht dat de olie- en gastankers weer normaal door de straat van Hormuz kunnen varen. En dat zou er dan voor moeten zorgen dat over een paar dagen wij iets goedkoper kunnen tanken.
0: Ja,
2: zou
0: je
2: toch
0: hebt net je tank volgegooid.
2: Ja. En toen kwam ik

0: uitstoot.
1: Die wordt nog meer.
0: Ja. Dat komt door de uitstoot. En dan stuit er hiervan van de uitstuit. Stoot. Ik zag dit op Flight Radar.
1: Oh ja,
0: vorige
1: die
0: week.
1: Dag ook?
0: Bizar.
1: Inderdaad, ik heb een filmpje gezien van een soort timelapse dat je alles van die dag ziet.
0: Ja, bizar.
1: Het is gewoon, als je het kent, je ziet dan de kaart van de wereld is een soort blauw en alle vliegtuigen zijn geel.
0: Ja.
1: Het is een gele waas.
0: Het is een soort mierennest wat je ziet eigenlijk. Het krioelt alle kanten op.
1: Doen.
0: Ongelooflijk. Oh. We gaan zo meteen even richting... Van de kant oppassen. Niet mee rennen, dat willen ze niet. Dat vinden ze niet leuk.
1: Ik heb een mooi verhaal over zo'n toeter.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Wil je dat nu doen?
1: Echt. Het is heel grappig.
0: Ik ga even zitten.
1: Heb je die toeter nog?
0: Jazeker, deze bedoel je?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, mijn broer die heeft een aantal auto's. Daar zit zo'n toeter op.
0: Ja.
1: En ik had een keer die auto had ik geleend. En toen deed ik de ochtendshow bij radio.
0: Ja.
1: En toen ging ik dus heel vroeg, ging ik 's ochtends, ik was 4:30, denk ik, ging de deur uit, ging naar die auto.
0: Ja.
1: En weet ik veel hoe die auto werkte. Ik dacht gewoon, ik kon hem lenen. Ik ging ermee naar het werk. Dat was allemaal prima.
0: Ja.
1: Alleen mijn knie, die stootte precies dat knopje aan.
0: Ja.
1: En ik wist natuurlijk niet welk knopje dat was.
0: Nee.
1: En hoe kreeg ik hem weer uit?
0: Ja.
1: Oh, en na een paar seconden had ik hem uit. En ik dacht, nee, het is 4:30. Al mijn buren haten mij. Ben ik heel snel weggereden.
0: Dat heb ik nou altijd met mijn buik tegen het knopje.

0: Cheerio! Nou ja, je hoort de toeters alweer. De toeters waar Marjolein een heel klein beetje met haar...
1: Knie kwam er tegenaan.
0: Niet meer doen, hè?
1: Nee, niet meer doen.
0: Nou, vandaag is het zover. Daags na de Tour in Boksmeer. En het is niet zomaar een editie, want het is het wielerfeest dat inmiddels al 50 jaar bestaat. De organisatie heeft grote namen weten te strikken. Onder andere de bolletjestruienwinnaar Richard Kadapas, Jasper Philipsen en titelverdediger, Tijmen Arendsman. Die komen allemaal naar Boksmeer. Hoe krijg je zulke wereldtoppers naar Brabant? En wat maakt deze jubileumeditie ook zo bijzonder? Nou, rondebaas Pierre Hermans, voor wie het overigens de laatste keer is, die kan ons vast van antwoorden voorzien. Pierre, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoi, ja, ik hoor al volop activiteit daar. Het is ook een bijzondere editie voor jou, omdat het je laatste is, Pierre.

0: dat klopt. Ook wel met pijn in het hart. Want ik heb het altijd veel plezier gedaan en doe het eigenlijk nog. Maar goed, ik wil ook graag een keer het stokje aan een ander overgeven.
1: Ja, ja, snap
0: en,
1: ik.
0: Dat moment zat eraan te komen.
1: Ja. Ja. Hoe zagen jouw dagen de afgelopen weken er zo'n beetje uit, Pierre?
0: Ja, heel hectisch. Enorm, enorm hectisch. Maar wel allemaal wel hele leuke dagen, spannende dagen. En dag en nacht gewerkt eigenlijk. Afgelopen weekend, ene moment, Sepp Koes gecontracteerd. Die uiteindelijk weer vervangen is door Tijmen Arendsman. Carapaz, dat was ook nachtelijk werk. Dus allemaal leuk.
1: Ja, want hoe bijzonder is het dat het jou toch wel weer lukt om deze grote namen naar Boxmeer te krijgen?
0: Ja, dat doe ik samen met onder andere Twan Poels en met de wielermakelaar. Ik denk wel dat het heel bijzonder is. Want het was wel een enorme zoektocht deze ronde.
1: Ja, want het is natuurlijk wel een begrip ook, hè, in de wielerkringen, daags na de Tour. Dan denk je van, oké, dat is zo gefixt. Hoppakee, je knipt een keer met je vingers en ze komen naar Boxmeer.
0: Ja, nou zo is het niet. En waar vroeger de renners hun inkomen met de criteriums,
1: ja,
0: zoals Boxmeer moesten verdienen, is het nu zo dat, die hebben een enorm basissalaris. En dat is ook wel een beetje willekeur en om te zeggen, ik ga dat wel of niet doen.
1: Ja, jij zegt eigenlijk, ze verdienen te veel om deze kant op te komen.
0: Ja, vroeger was het toch wel een kwestie van geld en onderhandelen, maar daar is het nu niet meer. Het is meer of ze daar plezier in hebben,
1: ja,
0: of niet.
1: Nee, want het is niet zo dat ze het echt voor het geld hoeven te doen, dus was dat vroeger misschien wat meer was dan.
0: Ja.
1: Ja. Hey, de winnaar van de Tour, Pogacar, die had je natuurlijk ook graag gehad. Die komt niet naar Boxmeer, hè?
0: Nee, het is sterker nog. Wij hadden een vissersterpen te spreken. De dobber die ging onder en kwam niemand naar boven. Wij dachten, we hoeven er maar naar boven te trekken. Maar helaas kwam de dobber boven zonder de vis eraan.
1: Ja, en hoe kwam dat?
0: Ja, dat was overigens niet wat veel mensen zijn kwestie van geld. Want het had een serieus voorstel gedaan. Maar er komt natuurlijk heel veel op hem af. En uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om de hele week niet te rijden.
1: Ja.
0: En rijdt hij vrijdag pas in Slovenië.
1: Oké. Okay. Van der Poel, want die is er ook niet, hè?
0: Nee. Ja, dat was even wel niet, maar dat is eigenlijk niet een serieuze optie geweest, jammer genoeg.
1: Oké, okay, maar je hebt wel een heleboel andere grootheden weten te strikken. Wat wij natuurlijk ook heel leuk vinden in Brabant is dat Huubke straks daar aan de start staat.
0: Ja.
1: Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Wat maakt daags na de Tour na 50 jaar nog steeds zo populair, denk jij, Pierre?
0: Ja, uiteindelijk ooit waren er 70-80 criteriums. En de wielerliefhebbers willen graag de wielerhelden uit de Tour de France zien.
1: Ja.
0: En op dit moment zijn er nog maar 10 criteriums.
1: Ja.
0: Dus wat maakt Boxmeer zo interessant? Ja, Boxmeer laat zich sterk gelden. Met voldoende financiële middelen. En een hele gemeenschap. Ik zal het besparen wie allemaal hier erachter staat.
1: Ja.
0: En ook bereid voor is om de portemonnee te trekken.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook nodig. Ze starten straks om 8:30, die profs, Pierre. Hebben de renners na 3 weken Tour eigenlijk nog wel een beetje energie om daar een beetje te trappen, of niet?
0: Ja. Ze moeten werken.
1: Ja. Wat staat er op het spel, behalve de titel?
0: De titel is het enigste. We zijn eer in een Boxmeer te mogen rijden.
1: Ja, dat
0: iedere
1: is
0: wielrenner die moet Boxmeer gereden hebben, want anders dan kan niet. Vroeger zei je moet de Napels geweest zijn, maar nu is je moet de Boxmeer gereden hebben, weer naar de hemel gaan.
1: Nou, laten we dat ook zo de komende 50 jaar nog houden als het kan. Helaas zonder jou, want het is jouw laatste dus. Wat was de meest bijzondere voor je als je even terugkijkt naar al die jaren, Pierre?
0: Ja, dat was toen Vingegaard hier was toch ook wel heel bijzonder.
1: Want dat was vanwege het feit, waarom was het zo bijzonder dan?
0: Ja, dan hadden we toch, die had de Tour gewonnen. Dan hadden we de Tour winnen, hadden gele trui in Boxmeer.
1: Ja, precies. En dat is uiteindelijk natuurlijk elk jaar wel een beetje je doel, denk ik.
0: Ja, maar dat lukt niet ieder jaar.
1: Nee.
0: Die renners hebben een verplichtingen. voor de ploeg of een gezin of een andere plek rijden.
1: Ja, en jij zei...
0: Dat was mijn hoogtepunt.
1: Ja, precies. En ze verdienen te veel. Dat was eigenlijk ook de boodschap die je straks al meegaf. Hè. Dus het is allemaal niet meer zo nodig.
0: Ja,
1: met het
0: voet. Nee.
1: Dus de salarissen moeten omlaag van de redders. Dat is eigenlijk de boodschap van Pierre.
0: Dat zou wel mooi zijn.
1: Ja, de ronde baas daar.
0: Ik hoor de nieuwe voorzitter spreken vanuit
1: Eindhoven. Nee hoor. Ga genieten van de allerlaatste Pierre. En ik vond het fantastisch mooi om je even gehoord te hebben weer.
0: Yo, dank je. Hoi.
2: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Nou, Vieze Jack doet tot 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: America. Uit de 80's en You Can Do Magic. En daarvoor spraken we Pierre Hermans, de man, de ronde baas, zal ik maar zeggen, van de daags naar de Tour. Straks dan om 8:30 vanavond, dan gaan de professionals daarvan start. De profs. En hij heeft het toch maar weer voor elkaar gekregen om er een aantal richting Boxmeer te krijgen. En wat hij al zei, ja, de renners die verdienen tegenwoordig gewoon eigenlijk veel te veel geld. Dus het hoeft allemaal niet meer. Wat is het eigenlijk? We gaan naar Jasper, die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zo, Jasper?
1: Het is een stukje rustiger op de Merwedebrug. En ik heb zo meteen weer een nieuwe trend onder jongeren die misschien voor ons ook wel leuk is.
2: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Zo. Complimenten, Erik. Het is precies 17:30. Dat heb je goed gedaan.
4: Ja, tijdens tijd.
0: Ja, je hebt de verkeersinformatie voor ons.
4: Ja, zeker. Dat wel. Maar jij moet op de knoppen drukken, toch? Nee, om 17:30.
0: Nou ja, maar jij moet het brengen uiteindelijk.
4: Ja, zo doen we het uiteindelijk wel.
0: Maar nou lopen
4: we
0: weer uit, Erik.
4: Ja, nee, ik ga snel beginnen dan. Ja, 2 files te melden eigenlijk maar. Althans, vertragingen en wegafsluiting. De A16 om te beginnen. Breda-Rotterdam bij de werkzaamheden bij de Merwedebrug. Nu 20 minuten op onthoud. Ja, en de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk tussen Zevenberg en Moerdijk. De weg is voorlopig ook nog dicht, waarschijnlijk tot 8:00 vanavond. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.
0: Dankjewel, tot straks weer.
4: Ja, hoi.
0: Omroep Brabant. Op de meeste plekken droog en ook lekker zonnig. 24 graden op dit moment komende avond. Dan is het droog en grotendeels ook helder. En de temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 14. Morgen zonnig en zomers warm. En dan kan het lokaal al 30 graden worden. Het nieuws krijg je van Jasper Stad.
1: Goedemiddag. Er rijden inmiddels een stuk minder vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27. Dat is sinds een week verboden, omdat de brug het gewicht van de wagens niet meer aan kan. Inmiddels hangen er camera's boven de weg en worden er boetes uitgedeeld.
5: Veiligheid op dit moment kunnen we wel garanderen. Natuurlijk is de doelstelling alle vrachtwagens eraf, maar we zien inmiddels al een forse afname. En dat is goed voor de sterkte van de brug.
1: Ja, het is nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen nodig zijn en of de brug kan worden gerepareerd. En dat wordt nog onderzocht. Boeren hebben weer actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op de A27, naast de Merwedebrug, stonden zo'n 20 trekkers met omgekeerde Nederlandse vlaggen. Hart van Nederland sprak eerder met een boze boer.
6: Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
1: Ja, de boeren zelf zeggen dat ze deze keer bewust niet de snelweg opgingen, omdat ze de acties publieksvriendelijk willen houden. 14 augustus dan zou er een landelijke actiedag zijn in Den Bosch. De kermis in Uden was een mega succes. De afgelopen 10 dagen was het naast Tilburg ook daar een groot feest. Volgens de gemeente trok de kermis in Uden zo'n 350.000 bezoekers en was het een van de betere kermissen van de laatste jaren. Lerarenopleidingen aan de universiteit zitten flink in de lift. Het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Die stijging lost het leraartekort helaas nog niet op. Maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
7: Leraartekort is nog groot, dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
1: Ja, oftewel, er is nog een tekort van ongeveer 8000 fulltime leraren. Ik heb weer een social media trend meegenomen, maar misschien is het wel wat voor jullie. Het Everything Worked Out Dinner. Oftewel, alles is goed gekomen etentje. Vooral onder jonge meiden is het enorm populair. Wat is nou het idee? Je maakt met je vrienden de afspraak om elk half jaar een groot etentje te organiseren. Dat zet je dan nu al in je agenda. En daarbij maak je ook alvast plannen voor jezelf. Wat wil ik over een half jaar bereikt hebben? Tijdens het diner ga je dan terugblikken en vier je met je vrienden dat alles is uitgekomen wat je 6 maanden eerder hebt bedacht. En het idee daarachter, manifesteren. Door je doelen hardop uit te spreken, maak je ze concreter, geef je jezelf net dat extra zetje om ervoor te gaan. En door erbij stil te staan tijdens zo'n etentje, besef je misschien wel dat er meer is gebeurd dan je van tevoren had verwacht. En als het nou allemaal niet gelukt is en het valt allemaal tegen, heb je in ieder geval nog een leuke avond met je vrienden.
8: Ik zie jou instemmend knikken, Marjolein, zo, want dat doe ik al vanaf mijn achtste of zo.
9: Nee, dat niet, maar ik zag dit wel, ik zie dit ook voorbij komen. En ik vind het inderdaad heel erg, dat ik denk, dit is logisch en dit is goed en het is leuk. En ja, wat heb je eigenlijk te verliezen?
8: Ja, niks, maar misschien een klein beetje dat je dingen roept die je niet waar kunt maken. Waardoor je je misschien vervelend voelt ten opzichte van je vriendinnen of vrienden.
9: Ja, dat zou kunnen.
8: Maar eigenlijk moet je daar niet voor schamen.
9: Het is ook wel een goede drijfveer of zo.
8: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat dit ook een beetje de achterliggende gedachte is, toch? Dat je hier gewoon uitspreekt over, dit wil ik eigenlijk bereiken in het leven. En ik denk dat we dat misschien ook wel veel te weinig doen.
1: Wat er ook wel is, dat we te weinig stilstaan. Dus dat we ook nooit terugkijken van, wat is er eigenlijk gebeurd in een half jaar? En dat dat stiekem wel veel meer is dan we soms bewust van zijn.
8: Maar zijn we misschien ook gewoon wel een beetje te bescheiden, dat we dat ook niet hardop durven te roepen?
1: Ja, of zijn we heel streng voor onszelf, dat we niet echt trots durven terug te kijken?
8: Ik denk dat het ergens in het midden ligt, zo'n beetje. Ja. Toch? Wanneer gaan we eten, Marjolein, bij jou?
9: Nou, over een half jaar dan, hè?
8: Nou, misschien moeten we dan nu even uitspreken.
1: 27 januari.
8: 27 januari, oké. Okay.
9: Ja, wat kunnen spreek je uit? We ook een nieuwjaarsborrel.
8: Ja, maar dan moeten we wel iets uitspreken, dus wat we tegen die tijd bereikt hebben dan.
9: Oh ja, daar moet ik even over nadenken.
8: Eten gaan we sowieso. Ja. Zometeen naar onze vrienden van Weerplaza. Eerst nog even lekker luisteren naar muziek van de U2. Dit is Desire. Misschien dat we dan Bono in de studio hebben gehad voor die tijd. Yeah.

0: U2 en Desire hier in de afslagstuin. Daar waar we gaan naar Weerplaza. En daar zit Jeroen Helfrink. Goedemiddag, Jeroen.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: De dag moest een beetje opstarten vandaag qua weer. Hè. Het begon een beetje niet zomers vooral. Maar als ik nu naar buiten kijk, dan denk ik, ja, hier word ik best blij van.
1: Ja, nou, dat mag ook wel even voor een keertje, toch? Na zoveel mooie en warme en zonnige dagen. Ja, gisteren hebben we nog een paar buien gehad. Maar op zich viel het in Brabant wel mee met de buien. De meeste buien zaten ten noorden. En nu klaart het goed op en is de temperatuur heel aangenaam. 22 of 23 graden. Ja, het wordt alleen nog maar warmer en zonniger de komende dagen.
0: Ja, we houden het ook droog vanaf nu?
1: Ja, het blijft droog. Vanavond lossen de stapelwolken nog wat verder op. Komt het zonnetje er goed bij. Komende nacht wel wat sluierwolken. Ook morgenochtend is dat het geval. Maar de middag is het zonnetje er goed bij. En dan wordt het zomers tot lokaal tropisch warm met 27 tot zelfs 30 graden.
0: Zo, en wanneer gaan we echt pieken deze week?
1: Nou, waarschijnlijk is de piek op woensdag, dus overmorgen al. Dan kan de temperatuur zelfs naar 35 graden stijgen. Lokaal is zelfs 36 graden mogelijk. Donderdag is het met 34 graden nog steeds heel warm. In de tweede helft van de middag komt er wel iets minder hete lucht vanuit het westen de provincie binnen. De dagen daarnaast heel aangenaam en ook zonnig met temperaturen van 25 tot zelfs 29 graden.
0: Nou, we krijgen niet een soort van oerknal na die bizar warme dagen weer?
1: Nee. Het onweer zit hem vooral waarschijnlijk in Duitsland en Frankrijk. En ja, wij zitten dan net aan de iets koelere kant met nog altijd veel zon, maar geen buien.
0: En de lange termijn?
1: Ziet er weer heel zomers tot zelfs tropisch uit. Met begin augustus mogelijk weer tropische temperaturen.
0: Nou, lekker. Dankjewel, Jeroen. Een mooie avond gewenst weer.
1: Hetzelfde.
0: Yo, hoi. Ja, Marjolein die heeft zometeen wat wijsheid op het gebied van een kater voor je. Het is overigens wel wijsheid waar ik persoonlijk een beetje mijn vraagtekens bij zet. Maar ja goed, hey, ik heb die wijsheid ook niet in pacht. Hè. Ik heb alleen wat ervaring links en rechts. Zometeen daar meer over na onder meer Taylor Swift. En ook Brian Ferry hoor je zo.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Drank maakt meer kapot dan je lief is.
1: En dat is ook zo.
0: Ja, je voelt je sowieso de volgende dag beroerd als je te veel naar binnen hebt gekeken.
1: En ik denk dat misschien een boel mensen dit ook nog wel even voelen vandaag.
0: Na gisteren?
1: Nou ja, na het weekend of zo. Ja, misschien heb je een feestje meegepakt. En dan roepen we allemaal op zondag, ik ben ook geen 18 meer. Hè?
0: Ja. Naarmate de jaren vorderen, het wordt steeds erger.
1: Toch? Ja. Ik kan er niet meer tegen.
0: Nee, ik ben inderdaad geen 18 meer. Ja. Ik ben nu 50 plus en ik denk, nou kan het gewoon niet meer aan.
1: Nou, ik vind nu dus ook dat ik dat een paar jaar al mag roepen. En potverdorie krijg ik vandaag een onderzoek onder mijn neus geschoven waarin ze zeggen dat dat helemaal niet is en dat je kater helemaal niet zwaarder wordt naarmate je ouder wordt.
0: Nou, daar klopt geen reet van.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Nee, dat is echt wel zeker 100%.
1: Nou, hou je vast. Nou, okay, sterker vraag. Nog, nou. Zegt dit onderzoek, het laat juist zien dat katers gemiddeld minder heftig worden naarmate je ouder bent.
0: Nee joh, schei uit.
1: Heeft te maken met dat blijkbaar als je ouder wordt, gaat je pijngrens omhoog.
0: Dat wel, ja.
1: En dan kan je dus eigenlijk in principe wat beter daarover dan kan je het gewoon beter aan. Nou, dan zou je er minder last van moeten hebben.
0: Maar ik voel me echt stukken beroerder als toen ik 18 was. Heel simpel.
1: Dat zeggen ze ook wel. Er zit ook wel een kanttekening. Het is ook heel zwart-wit dat ze zeggen, oké, omdat je pijngrens omhoog gaat, zou je minder last moeten hebben van die koppijn en de misselijkheid. Ja. Maar waarom voelt het dan toch, alsof die vrachtwagen over je heen is gereden? Nou, dat heeft vooral te maken met, je leven verandert. Als je 18 bent, dan kan je de dag daarna, kan je de hele dag op de bank met een zak chips. En dan vul je je vocht wel weer bij langzaamaan. Je hoeft niet zoveel. Je kijkt misschien een serietje. Maar wij moeten de boodschappen doen. De was moet nog opgehangen worden. Misschien moeten er wel kinderen naar opa en oma.
0: Je moet gewoon door.
1: Je moet door.
0: Ja, dat is het.
1: En dat is het gewoon. En het is ook, rondom je 20ste drink je best veel. Eigenlijk in Nederland is dat vrij normaal. Dat je dan rondom je studententijd best wel loopt te tinken soms. Dat doen we ook allemaal niet meer. Dus het is ook dat je tolerantie gewoon omlaag is.
0: Ja, ja.
1: En daardoor ook, ook al is dan, zoals ze dan zeggen in de wetenschap, de kater net zo erg. Hij voelt erger, want we zijn hem niet meer zo vaak gewend.
0: Precies. Dus het is eigenlijk bullshit als ik roep van ik ben ouder, dus hij komt harder binnen.
1: Die kater wordt niet per se erger. Ons leven wordt gewoon minder goed ervoor.
0: ons leven wordt anders, maar onze lever wordt ook anders.
1: Ja, precies. Die wordt ook anders. Ja. Dan dacht ik wel, als je er nu nog een beetje last van hebt, misschien na dit weekend, leuk feitje voor je. Gemiddeld een volwassen persoon in Nederland besteedt 2 complete jaren aan het hebben van een kater.
0: 2 complete jaren op je hele leven?
1: Ja, op je hele leven.
0: Nou, dat hoop ik toch niet. Dat hoop ik toch echt niet. Nee, echt?
1: Ik denk het wel, hoor. Ja, maar ik denk jij ook.
0: Nee, dan zit ik onder het gebied. Ik ga toch geen 2 jaar vergooien aan katers?
1: Ja, gewoon kun je nagaan dat je dat non-stop zou hebben.
0: Ik moet er niet aan denken.
1: Gelukkig zijn ze verspreid.
0: Precies.
2: Jij gezellig en altijd bij je.
3: Hey, this is Ed Sheeran. Omroep Brabant.

0: Boat en enjoy the silence hier in de Afslag Zuid op Omroep Brabant. En daar waar we straks nog gewoon lekker een uurtje doorgaan na zes. Misschien heb je op onze socials al gezien dat we ook weer drie aantrekkelijke muziekbestemmingen hebben. Alleen de vraag aan jou is, welke kant moeten we op om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen? Moeten we linksaf, rechtdoor of rechtsaf? Check Omroep Brabant Radio op Facebook en op Instagram en laat er even van je horen. En verder gaan we straks even schakelen naar showbiz-verslaggever Jordi Versteegden. Hij komt uit Helmond. Je ziet hem af en toe ook wel eens bij shownieuws en zo. Hij heeft samen met zijn man een hele bijzondere hobby. En eigenlijk wel ontzettend geinig. Ja, dat soort dingen komen bovendrijven in deze komkommertijd natuurlijk. We gaan hem straks even bellen na 6 uur. Hou de radio aan, dan mis je niks.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
9: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar vier Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de vier Nederlanders worden ook de drie bemanningsleden vermist. Alle vier verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. Twee verdachten zijn minderjarig. Over de andere twee zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan voor de verkeersinformatie naar Erik Evengroen van de ANWB. Goedenavond Erik inmiddels.
15: Ja, avond al middel, kunnen we wel zeggen, ja. Maar op twee plekken vertraging. Dat is de A16 bij Rotterdam, bij Dordrecht. Althans, bij de Moerdijkweg moet ik zeggen. Bij de wegwerkzaamheden een kwartier oponthoud. En de A17 Roosendaal-Dordrecht. Die is nog altijd dicht tussen Zevenbergen en Moerdijk. Door een ongeluk omrijden kan via de Haarvlietbrug over de A59 en de A29.
14: Dankjewel. De laatste uur afslag Zuid staat in de stijgers. Straks lekker meezingen met Rutger van Barneveld, spoelen zomernachten. Ja, ik wil de zon zien zakken in de zee, die ja. Maar eerst nog even terug naar de zomer van 1986... voor een hit van Wham, The Edge of Heaven.
16: Bent u 68-plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
23: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
22: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux banken in Sensoleer.
24: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
25: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
24: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
25: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
26: Mijn papa verkoopt stoelen.
27: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
28: Dit zit.
27: Voordelig en snel.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Afslag Zuid.

0: knallen. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten.
1: Omroep Brabant.
0: Oftewel, ik wil de zon zien zakken in de zee. Zometeen duiken we de 70s in. Lekkere disco-knallen staat er voor je klaar van Gloria Gaynor. I Will Survive. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Ja, zet je fiets extra goed op slot, want fietsendieven slaan steeds vaker toe hier in onze provincie. Vorig jaar werden ruim 12.000 fietsen gestolen. Dat is een stijging van ruim 30% als je kijkt naar 4 jaar geleden. Vooral in Eindhoven, Tilburg en Oss slaan fietsendieven heel vaak toe. Het zijn niet alleen complete fietsen die verdwijnen. Ook accu's en fietscomputers van e-bikes worden steeds vaker gestolen.
0: Ja, ik heb een normaal fietsslot, maar ik heb daarnaast ook nog een kettingslot. En ja, wat kan ik nog meer doen?
2: Ja, dat is volgens mij ergens aan vastzetten.
0: Nou, dat, ja, maar dat lukt ook niet altijd. Nee. Soms dan heb je gewoon de gelegenheid niet om het ergens aan vast te zetten.
2: Je hebt wel een elektrische, toch?
0: Ja, ik heb wel een elektrische.
2: Neem je altijd jouw accu eruit?
0: Nee.
2: Ja.
0: Nee.
2: Dat snap ik wel.
0: Maar ik zal je ook vertellen hoe dat komt.
2: Nou.
0: Omdat ik en ik heb zo'n leasefiets.
2: Oh,
0: en
2: ja?
0: Die is verzekerd.
2: Oh.
0: En ik denk bij mezelf, ja, weet je...
2: Ja, dat wordt je makkelijker natuurlijk.
0: Ja, maar dat is echt, hè. Dat is serieus. Want hiervoor had ik dus een eigen fiets, een eigen elektrische fiets. En toen ging ik daar...
2: Was je zuiniger op.
0: Sorry dat ik het zeg, maar het is echt zo. Zo zit het gewoon wel. Nou, ja, zuiniger wil ik niet zeggen.
2: Ik snap het wel.
0: Het is gewoon ook een beetje gemak gewoon. Want wat loop je met zo'n grote accu loop je te sjouwen?
2: Ja.
0: Dat is helemaal niet handig.
2: Nee, dat is wel grappig. Ik zie een compleet nieuwe markt op Instagram opkomen. De tassen waar ruimte is voor je fiets. Accumarkt. Zijn complete handtassen of rugzakken.
0: Ja.
2: En daar zit dan onderin een speciaal compartiment met een rits.
0: Ja.
2: Precies zo groot als wat nu de grootte is van al die vierkante blokken.
0: Ja.
2: En daar kan die dan in. En dan is de rest van je tas nog gewoon je tas.
0: Okay.
2: Maar dan hoef je er niet mee te sjouwen.
0: Maar die bestaan nu al echt?
2: Ja, dat wordt nu langzaam. Oh, komt er steeds meer bij.
0: Nou, waarschijnlijk om deze reden.
2: Ja, precies. Dat. Ja, en dan heel ander nieuws. De vermoedelijke dader van de aanslag op Pride in Berlijn liep ondanks een eerdere veroordeling gewoon vrij rond. De 21-jarige man was eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hoefde niet de gevangenis in. In plaats daarvan volgde hij onder voorwaarden een deradicaliseringstraject. Ja, na de aanslag vragen veel Duitsers zich dan ook af of de autoriteiten hem beter hadden moeten inschatten.
0: Zo gezegd, als je dat gedaan hebt, dan krijg je een vinkje en dan ben je weer in orde.
2: Ja, precies. Dan ga jij die training maar doen, dan kan je gewoon thuis blijven.
0: Niets bleek minder waar.
2: Ja,
0: toch, hè?
2: Schrikkelijk.
0: Zometeen naar Jordi Versteegde, de showbiz-verslaggever uit Helmond. Die

0: Gloria Gaynor, even terug naar de 70s. Met je dansschoenen aan, de spiegelbol draait. Ik heb de rookmachine voor je aangezet. Dus je was weer gewoon even helemaal terug in die tijd met I Will Survive. Ja, het is komkommertijd. En dan verschijnen er allerlei verhalen die stiekem toch eigenlijk best wel geinig zijn. Zoals het verhaal over een bijzondere hobby. De bijzondere hobby van showbiz-verslaggever Jordi Versteegde. Hij komt uit Helmond. Je ziet hem af en toe ook wel eens bij shownieuws. Hij heeft een belangrijk doel in het leven namelijk. Hij wil samen met zijn man Jasper in alle Van der Valk hotels een keertje overnachten. Inmiddels staat de teller op 57 verschillende vestigingen. En dat zullen er vast nog veel meer worden, denk ik zo. Ik heb hem aan de lijn. Jordi, goedenavond.
1: Goedemiddag. Ja, als ik het jou zo hoor zeggen, denk ik ook, waar zijn we mee bezig? Maar goed.
0: Ja,
1: maar
0: ja, nou ja, goed. Je bent er zelf aan begonnen, want je hebt er 57 op de teller staan. Hoeveel moet je er dan nog, Jordi?
1: Nou, het is bijna niet meer te tellen, omdat er ook steeds weer nieuwe bijgebouwd worden, weet je wel. Dus er zijn er echt meer dan 100. En dan heb ik het niet alleen over Nederland, maar ook over België, Duitsland. Nou, ook nog op Bonaire en op Curaçao. Dus ja, voordat je dat allemaal gehad hebt, ja, dan zijn we zo nog wel 10 jaar verder, denk ik.
0: Het zijn wel allemaal vervelende plekjes ook, hè, die ik je nu al hoor opnoemen.
1: Ja, nee, dat is verschrikkelijk. Nee, het is ook verwerderij. Maar kijk, waar het vandaan komt is eigenlijk, het is begonnen toen ik mijn man net een jaar kende en hij wilde kijken van, nou, wat is dan leuk om jou voor je verjaardag te geven? En ik zei, nou, ik hou van wellness. Ik vind het lekker om naar de sauna te gaan. Mm-hmm. Maar mijn man die heeft zoiets van, ja, ik ga dan natuurlijk niet poedelenaki lekker zitten. Dan wil ik gewoon kijken of we dat gewoon samen kunnen doen. En zo is hij gaan kijken naar een hotel waar je dan een kamer hebt waar je ook wellness in hebt. Ja, toen kwam je dus bij die grote valk uit. Nadat we er eentje hadden gehad, dachten we, nou, dan pakken we er nog één en nog één en nog één. Ja, en op een gegeven moment begonnen we af te zinken en hielden we ja, in onze telefoon hebben we dan ook echt, ja, het is heel gek hoor, maar hebben we dan zo'n notitie gemaakt met alle provincies onder elkaar. En daaronder staan dan de hotels die we gehad hebben. En we hebben dan ook de traditie. Ja, ons leven staat bol met tradities eigenlijk. Ja, ja. We mogen hem pas afvinken, een nieuwe Van der Valk, op het moment dat we aan de bar een gin tonic hebben gedronken. Dus dat is dus ook een straf.
0: Ja, dus het is je hoeft er niet per definitie te overnachten dan, begrijp ik. Of hoort dat wel ook bij het pakket? Oké, dat wel.
1: Ja. Nee, zeker, want we hebben ook een aantal hotels waar we alleen gegeten hebben. Maar die mogen we dan nog niet op het lijstje zetten met afgevinkte hotels. Dus we zijn heel streng.
0: Maar wat trek je dan zo aan in die Van der Valk hotels? Los van dat het misschien heel vertrouwd voelt nu, na al die bezoekjes.
1: Ja, nou ja, dat is het. Bij mij komt het ook een beetje vanuit vroeger. Toen ging ik, als ik dan moest afzwemmen voor mijn AMB en de C-diploma. Dan gingen wij met opa en oma, gingen we dan in Eindhoven. Daar heb je natuurlijk ook eentje. Ja. Gingen we daar nog eventjes appelmoes met een kerstje. Je kent het allemaal wel. Ja. Alleen, kijk, dat is natuurlijk wat mensen nu denken bij die hotelketen. Maar kijk, het voordeel van het hotel is dat het tegenwoordig echt wel heel chic is geworden. Ze hebben alles helemaal opgeknapt en die kamers, ja, ik vind ze beter dan menig andere hotelketen.
0: Ja, want hoe vaak doe je dit dan eigenlijk?
1: Nou ja, ik denk gemiddeld 1 keer in de 2 maanden. 1 keer in de maand, soms vaker. We zijn nu ook bezig met het lopen van het Pieterpad. Dat loopt dan van Groningen naar Maastricht. Ja, als je dan af en toe even wil overnachten, ja, dan kijken we welke Van der Valk dicht op de route ligt.
0: Maar is de showbizwereld zo saai, Jordi, dat jij uitdagingen buiten die showbizwereld zoekt?
1: Dat is het. Nee, het is helemaal niet zo. Nee, ja, het is gewoon, maar ik denk dat het gewoon, het komt ook vanuit, ja, wij zijn alle twee een beetje van de tradities en zo. En als we dan eenmaal iets gedaan hebben, dan willen we ook dat voor altijd. Dat is een beetje wat het is.
0: Het zijn geen influencerstripjes dit. Dus nee. Je betaalt ze ook echt zelf, Jordi?
1: Ja, we betalen echt alles zelf. En ook nu voor dit verhaal wat de Telegraaf dan over ons geschreven heeft. Zelfs daarvoor hebben wij gewoon betaald. Dus wat dat betreft.
0: Maar wacht even, dat snap ik even niet. Jij moet betalen voor een verhaal dat de Telegraaf schrijft?
1: Nou ja, we hebben gewoon een nachtje geboekt daar. Met de verslaggever die dat
0: heeft. Oh zo, ja.
1: Ja, snap je? Ja, dus dat gebeurt dan gewoon.
0: Ja, je hebt inderdaad niet voor het artikel betaald, maar je hebt voor de overnachting betaald, bedoel je?
1: Nee, ik betaal niet voor mijn artikel.
0: Nee, dat schrok al even. Hey, nou hebben wij, je noemde in Eindhoven al even, maar nou hebben wij natuurlijk in Brabant hebben we ook best wat Van der Valk vestigingen. Zit er nog een favorietje tussen voor jou of niet in Brabant?
1: Ja. Oh ja, zeker. Ik vind bijvoorbeeld die in Best bij Eindhoven. Die is waanzinnig. Een nieuw hotel. prachtige skybar beneden. Boven, sorry, natuurlijk. Maar beneden hebben ze ook nog een hele vette bar, vind ik, in die van de Valk. Mm-hmm. Daar kom je namelijk, loop je tegen een boekenkast aan. Ik haat boeken, moet ik je eerlijk vertellen. Maar het mooie aan deze boekenkast is dat als je de knop hebt gevonden die daarin verborgen zit, dat die boekenkast opengaat en je in een geheime bar terechtkomt.
0: Oh, heerlijk, hè?
1: Dat is toch waanzinnig. Ja, ja. Ja, dat wil je toch? Nou ja, dus wat dat betreft zou ik zeggen, boeken. Ja. Nee, maar dit is echt heel erg leuk. Die zou ik echt aanraden.
0: Het is een waanzinnige plek ook overigens om vliegtuigen te spotten. Dat is ook nog eens een keer zo daar.
1: Dat wil je ook. Ja, natuurlijk. Ja, vlak met het vliegveld. Ja.
0: Hey, als je nou al die Van de Valk hotels hebt afgevinkt, gaat er dan weer gewoon op bij nummer 1 beginnen? Of gaat er dan, gaan we richting Fletcher? Of gaan we richting, noem eens iets?
1: Nee. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ons leven dan echt ophoudt. Dat kan gewoon niet eigenlijk. We kunnen gewoon niet stoppen. Maar toch, weet je wat het is? Ik vertelde het je net ook al. Dat er natuurlijk ook weer steeds nieuwe hotels worden bijgebouwd. Hè? Dus wat dat betreft komt er nooit een einde aan. Wat ook wel niet zo prettig is. Want we houden eigenlijk wel van dat bevredigende gevoel dat het straks wel een keer afgevinkt is allemaal.
0: Precies.
1: Dus het is een beetje een race tegen de klok aan het worden.
0: Maar tegen die tijd ga je misschien wel met pensioen, man. Als dat inderdaad nog zo lang gaat duren. Er zijn nog zoveel hotels, er komen erbij. Welke hotel is het verst weg eigenlijk? Waar je naartoe wil?
1: Die hebben we eigenlijk al gehad. Dat zijn Bonaire en Curaçao. Die zijn het verste weg. Maar Frankrijk heeft er nog een aantal. Die willen we nog bezoeken. Ja. En Spanje en Duitsland. Die zijn overigens vaak afschuwelijk lelijk. Die in Duitsland. Dus als we onszelf een keer pijn willen doen, moeten we daar naartoe. En in Nederland is overigens de lelijkste. Laat ik dat ook maar even gezegd hebben. Die in Hilversum.
0: Oh ja?
1: De Witte Bergen in Hilversum.
0: Oh ja. Maar die is ook al heel oud, toch?
1: Ja, dan denk je echt dat je in de jaren 80 bent beland. Dan denk ik, doe daar iets aan. Dus,
0: ik heb altijd het gevoel bij die tent aan. Maar dat komt ook een beetje natuurlijk omdat die dicht tegen Hollywood aan zit. Dat daar van alles gebeurt wat daglicht niet kan verdragen.
1: Maar dat is ook, laat ik dat ook zeggen, een reden waarom wij daar naartoe gaan. Niet om foute dingen te doen, maar wel om ons heen te luisteren en te kijken. Ja, we kunnen gewoon urenlang daar mensen kijken aan de bar. En gewoon een beetje meeluisteren met, wat voor figuren zitten hier dan? Ja, dat vinden we heerlijk. Laatst waren we ergens, kwamen we binnen en kwam een net getrouwd stel binnen. En die man zei, we gaan zo meteen even lekker van Jetje. Nou, zei die vrouw, daar heb ik geen ruimte meer voor. Weet je, dat zijn die dingen. Ja.
0: Ja. Gewoon mensen kijken en mensen aanhoren. En een beetje heerlijk. Ja. Ik zou zeggen, hou hem intact, deze gekke hobby, Jordi. En als er nog meer afwijkingen zijn, dan horen we graag van je.
1: Ja, ik ga zo meteen naar het ziekenhuis. Okay. Ja, fijne show.
0: Dankjewel, hè. Houdoe.
2: Het is nergens zo gezellig als hier.

0: Esso en Sarah Larsson met Words. En daarvoor hoorde je de showbiz-verslaggever Jordi Versteegde. Die heeft een bijzondere hobby. Dus samen met zijn man 57 van de Valk Hotels kan die al afvinken. En hij wil ze eigenlijk allemaal afvinken. Overal een keer een overnachting. Nou ja, goed, ik wens hem veel succes. Hij heeft er in ieder geval lol in en daar gaat het om. We gaan naar Jasper, want die heeft het nieuws. Wat zit er zo meteen in, Jasper?
1: Bij een grote politieactie naar illegaal vuurwerk is een man uit Oosterhout opgepakt. En de Tilburg Sebastiaan die heeft een smakelijke baan.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
3: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Half zeven voor de verkeersinformatie. Nog even naar Erik Evengroen van de ANWB. Erik, waar staan de files nog op dit moment in Brabant?
6: Één file nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug heb je nog een kleine 10 minuten vertraging. Ja, en de A17 Roosendaal-Dordrecht die is nog altijd dicht tussen Moerdijkhavens en Moerdijk door een eerder ongeluk. Omrijden kan nog via de Haarlemvlietbrug over de A59 en de A29. En deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, het is droog en hier en daar laat de zon zich ook zien. Nog een graadje of 22, 23 momenteel. Dat blijft de komende avond zo qua droogheid. En het is grotendeels helder ook. Temperatuur gaat wel dalen naar zo'n 14 graden vannacht. Morgen zonnig en zomers warm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. En woensdag en donderdag doen we dan nog even een schepje bovenop. Dan wordt het nog warmer. Lokaal mogelijk 35 graden. Het nieuws krijg je van Jasper Stad.
1: Ja, goedenavond. De politie heeft bij verschillende acties afgelopen maanden ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. En daarbij zijn 9 mannen tussen de 18 en 53 jaar opgepakt. Een van hen komt uit Oosterhout, een man van 39. Bijna al het vuurwerk lag verstopt in huizen en kelderboxen midden in woonwijken. In sommige gevallen lag het zware spul zelfs in een kinderkamer. De Efteling heeft een nieuw financieel directeur gevonden. Die vacature stond ruim een jaar lang open. Maar Joyce Schoenmakers start in oktober met de baan. En hiermee heeft de Efteling voor het eerst ooit een vrouw op deze belangrijke functie. Vanavond dan is het weer tijd voor Daags na de Tour. De beroemde rondjes rondom de kerk in Boksmeer, waar ook de bekende gezichten uit de Tour de France weer op de fiets stappen. Toch gaat het gesprek in het dorp maar over één ding. De winst gisteren van Mathieu van der Poel.
8: Het was super. Niemand had het verwacht dat het zo af zou lopen.
9: Ik heb vanmorgen nog het nieuws gekeken. Als je al die verslaggevers hoorde, ook uit andere landen, andere talen, alles Mathieu van der Poel. Het was echt geweldig.
1: Ja, Mathieu is er helaas in Boksmeer niet bij. Wel staan straks de winnaar van de bolletjestrui, Richard Carapaz, en de Nederlander Tijmen Arendsman aan de start. De bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk is zo krachtig dat hij een eigen onweersbui heeft veroorzaakt. De opgestegen rook veranderde in een grote wolk en de bliksem die daaruit voortkwam raakte de grond en ontstak weer een nieuwe brand. Maaike die is op dit moment 300 kilometer verder en merkt ook daar wat van die grote natuurbrand.
10: Ik heb 2 dagen, dus gisteren en vandaag, heb ik alleen maar oranje-rode lucht gehad, de geur van brand ruiken.
1: Ja, dat zijn ze een tijd geleden hier in Afslag Zuid. Dus op dit moment is een gebied zo groot als 4 keer Parijs in de as gelegd. 220.000 mensen zijn uit de regio geëvacueerd. Bastiaan uit Tilburg die heeft de droombaan van iedereen die dol is op eten. Hij test alle broodjeszaken in Tilburg en omgeving. En filmpjes daarvan gaan hartstikke hard op Instagram en TikTok.
11: Vandaag 2 hapjes bij Café Koosje. Nieuwe video, nieuwe broodjeszaak.
1: Ja, meer dan 60 broodjeszaken heeft hij inmiddels al getest. Hij blijft ook maar nieuwe plekken ontdekken. Maar Bastiaan is wel kritisch.
11: Waar hij dus vooral op let is dat ze een beetje denken aan dat het moet wel vullen. En dat moet een beetje prijskwaliteit zijn. Of prijsverhouding, moet ik zeggen. En of er groenten op zitten.
1: Ja, groente is ook nog eens belangrijk. Oh. Bastiaan, die blijft trouwens alleen broodjes in Tilburg testen. Hij heeft ooit een uitstapje naar Breda gemaakt, maar dat werd hem niet in dank afgenomen.
0: Door wie niet?
1: Ja, door de volgers online en in de comments. Ja, Tilburg-Breda, dat blijft toch een dingetje. Hè?
0: Pijnlijk. Ja, hij was te kritisch richting Breda waarschijnlijk.
1: Ja, of de Breda-nager dacht, jongen uit Tilburg, ga lekker in je eigen stad. Wegwezen uit bij ons. Ja,
0: hebben we er al zo een in Breda rondlopen of niet?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
7: Ik voel iets voor mij aankomen.
0: Nou ja, ik vraag me wel altijd af bij dit soort types van eet je zo'n broodje dan echt helemaal op? Want het is natuurlijk gewoon, als je een beetje gevoelig bent voor dit soort voedsel en je gaat op de weegschaal staan na 3 weken broodjes testen, dan...
7: Maar wat een goed excuus. Ja, maar dit is mijn baan.
0: Dat is mijn baan.
7: Ja, voor betaald. Ja,
0: dat. Goed, maar ze zoeken er dus eigenlijk nog één. Tenminste, misschien kunnen we eens kijken of er één in Breda is.
1: Ja, misschien in Bos, Eindhoven, Os, Helmond, genoeg steden waar je broodjes
0: zaken. Maar er zijn wel heel veel broodjeszaken dus in Tilburg. Als die
1: blijkbaar,
0: dan zo
1: hij heeft zijn 61ste inmiddels gehad. Ja. Dat blijft er maar bij komen.
0: Dus hij kan bijna met pensioen. Hey, dankjewel Jasper, tot de volgende weer. Wij gaan even naar onze muziekbestemming.
3: Muziekbestemming.
0: Want natuurlijk hebben wij met zorg weer 3 liedjes voor je geselecteerd. En de vraag is, welke richting moeten we volgen om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen? Misschien heb je al gestemd via onze socials, want daar zijn ze altijd te vinden. Hè? Omroep Brabant Radio op Facebook en op Instagram. Als dat nou niet aan de orde is, dan kun je nog even van je laten horen. Niet via de app, maar gewoon door te sms'en. En wel naar het bekende nummer 06-573-28203. En dan sms je linksaf, rechtdoor of rechtsaf. Voor welke liedjes dan? Nou deze.
3: Linksaf. Yeah.

0: volgt jouw muziekbestemming?
1: Roept u maar. Nogmaals, als je al gestemd hebt via de socials, dankjewel. Die tellen we er allemaal bij zometeen. Maar heb je dat nog niet gedaan en voel je nog de drang om even te laten weten of we linksaf, rechtdoor of rechtsaf moeten? Dan kan dat dus door te sms'en naar 06573-28203. Linksaf voor Tiësto, rechtdoor voor Oasis en rechtsaf voor de Two Man Sounds. En dan, zoals ik al zei, dus niet appen, maar sms'en naar 06573-28203. Paul Jong, die hoor je zometeen, maar eerst Anouk. Are you kidding me?

0: All Come Back and Stay waren eigenlijk de grootste hits van deze man in de jaren 80. Paul Young. Maar ook dit was er eentje. Everything Must Change. Nou, welke kant gaan we nou op zometeen?
1: Linksaf.
0: Gaan we naar Tiësto?
1: Rechtdoor.

0: wordt jouw muziekbestemming?
1: Nou, je hebt nog heel even om van je te laten horen via de sms. Want dat kan naar 06-573-28203. Dus niet appen zoals je dat normaal doet via WhatsApp, maar sms'en. Naar 06-573-28203. Linksaf voor Tiësto, rechtdoor Oasis en rechtsaf de Two Man Sound. Het is spannend, begrijp ik van jou, Marjolein?
2: Het gaat nek aan nek.
1: Nek aan nek.
2: Maar alle drie.
1: Oh, serieus?
2: Ja.
1: Dus het kan eigenlijk nog alle kanten.
2: Ja, dus ik heb echt ook nog wel input nodig.
1: Ja. Ik ga zo meteen aan die bel trekken. Vanaf dat moment kun je niet meer stemmen. Dat zal zijn over een minuutje of drie. En dat zal zijn na deze van Felix Jane. En Ain't Nobody Loves Me Better. Dus laat nog even van je horen en zometeen de uitslag.

0: Ja, ik trek alvast wel even aan de bel. Want stemmen kan namelijk niet meer. Er is lekker gestemd via onze socials, Omroep Brabant Radio, op Facebook en ook op Instagram. En volg ons daar als je ook een Facebook of Instagram account hebt. Altijd leuk een beetje mee te kijken en hier en daar mee te bepalen wat er zoal gedraaid wordt. Of zo af en toe iets te winnen. Of een leuk kijkje achter de schermen. Nou, in dit geval kon je stemmen voor de muziekbestemming. Linksaf richting Tiësto, Lelo, rechtdoor Oasis, Don't Look Back in Anger. Of rechtsaf Two Man Sound en de Disco Samba. Het was net nog redelijk spannend. Op een gegeven moment dan wordt alle informatie geblokt. Dan weet jij eigenlijk alleen nog maar welke kant we sowieso niet op gaan, Marjolein.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat is?
1: Linksaf.
0: We gaan niet naar Tiësto?
1: Niet naar Tiësto, nee.
0: Oké, het wordt niet Lelo. Dan gaan we dus rechtdoor zometeen naar Oasis met Don't Look Back in Anger. Of we gaan rechtsaf naar de Two Man Sound en de Disco Samba. Nou, ik stop alles in de computer en het enige wat ik hoef te doen is op enter te drukken en dan gaan ze me vertellen welke kant we uitgaan.
2: Rechtsaf.
0: We gaan rechtsaf. We gaan de zomer in met de Two Man Sound.
2: Muziekbestemming bereikt.

In anger. Nee, we gingen richting de Two Man Sound. Waarschijnlijk omdat het gewoon hartstikke warm gaat worden deze week. En de Disco Samba. Dit was de afslag uit voor deze maandag. De eerste alweer voor deze week. Morgen dan melden wij ons weer net na vieren. En morgenochtend natuurlijk gewoon weer lekker wakker worden. Bij de keigoeie morgen. John en Mark die melden zich om 6 uur. Met natuurlijk ook morgen weer het komkommerklassement. Mooie maandag. Tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Ah, wat een schatje.
12: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
13: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
14: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
15: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
18: Sidney Cabral. Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
17: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zeggen. Hubert Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik eenmaal losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
3: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
2: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Altijd en overal. Omroep Brabant.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Het gevoel van hier.
4: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
5: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: know you wanna make it.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Altijd bij je. En kijk. Gezellig.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een
2: kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
3: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
2: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer, nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Power Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep
1: Brabant. Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip. Jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
3: Op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bewoedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Peter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal los ga.
1: Bij Omroep Brabant.